Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: like them. Vier de vrijheid op 5 mei bij Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk morgen naar Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo, waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland. Wow.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welten zorgen voor de beats en de hits.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Vandaag bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. Vandaag bij Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 5 uur.
2: In zijn Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf

Lekker overzichtelijk. Dagelijks een mail met het nieuws uit de provincie. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Omroep Flevoland. Dan mis je niets. Ga naar omroepflevoland.nl en meld je aan.

0: zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk morgen naar Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Tijdelijk junior verzetsmuseum op wielen in Almere. En bloemister Dronten druk met kransen. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent op deze vroege maandagochtend bij Flevoland is wakker. Leo, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Jolien.
4: Hoe is het met je?
5: Ja, met mij gaat het goed, maar...
4: Kijkt een beetje serieus.
5: Ja, maar jij hebt, heb ik onthouden, hard geoefend voor de Nijmeegse Vierdaagse.
4: Nou, dat kun je zeggen.
5: En er was regen, toen dacht ik, oh, Jolien is lekker nat geregend.
4: Het viel mee.
5: Oh?
4: Ja, het viel wel mee. We hebben milde buitjes en eigenlijk was het ook wel weer lekker, want het was zo broeierig.
5: Oh,
4: dus het was eigenlijk wel een beetje verfrissend, ja.
5: Hoeveel kilometer heb je in de benen?
4: 44.
5: 44?
4: Ja, de organisatie had zich een beetje vergist in de afstand. Dus het was iets langer.
5: Je ging voor 40. Dat zei je vorige week.
4: Ja, maar goed, er staat ook in het hele schema. Hè, want vanwege die Nijmeegse Vierdaagse de opbouw. Dat je 45 moet lopen.
5: Op.
4: Dus die heb ik nu al gedaan. Dus dat is, ach, elk nadeel heeft zijn voordeel.
5: Hartstikke mooi.
4: Dus dat hebben we maar weer gedaan. En jij, heb jij nog een beetje vermaakt?
5: Ik heb 11.000 stappen ook. Maar ik weet niet, jij zal er meer hebben.
4: Ja, ik heb er wel iets meer, ja. Ja.
5: Nee, ik heb een intern verhuisd. En dat is nou gelukkig achter de rug.
4: Is het nu helemaal klaar?
5: Nee, het is nog niet klaar. Oh. Maar de interne verhuizing.
4: Nou.
5: Ik had zo'n garagetje gehuurd, weet je wel.
4: Ja?
5: Die is nou helemaal leeg.
4: Oh, kijk.
5: Met een grote vrachtwagen.
4: Nou, ik zou bijna zeggen, tijd voor gebak.
5: Ik voel me net zo Henk Wijngaard, joh. Door de stad gereden. Ja, dat is de man van de vrachtwagenliedjes, toch?
4: Oh, zo.
5: Ja, daarom. Zo'n grote auto reed ik rond. Hartstikke mooi.
4: Zeg,
5: het is een serieuze dag natuurlijk.
4: Nou ja, zeker. Ja, het is 4 mei, dodenherdenking. Ja. Uiteraard staan wij daar ook bij stil. Onze verslaggever Arend Dubbelboer die ging met geschiedenisdocent Maarten Post naar Sobibor. In dit nazi-vernietigingskamp werd de Urker-familie Kropveld vermoord. En de geschiedenisdocent Post die wilde herinnering aan deze Urkers levend houden. Straks een indringende reportage.
5: Dat in het kader van de 4e mei. Maar het is ook gewoon maandag. En op maandag heb je een terugblik op sport van het weekend. Terugblik op de wedstrijd Almere City FC tegen Den Bosch. City wist die te winnen en heeft de tweede ronde van de play-offs bereikt. Dat zo.

0: Shaboozy op Flevoland, fijn dat je erbij bent. Je bent bij Flevoland is wakker en het is 6:09.
1: In de Poolse bossen dichtbij de huidige grenzen met Belarus en Oekraïne ligt Sobibor. In de Tweede Wereldoorlog was dit gebied bezet door de nazi's en was het een van de wreedste plekken op aarde. Een vernietigingskamp voor Joden, Roma en Sinti van ongekende schaal. De Urker-familie Kropveld is er vermoord. Vader Israël, moeder Hendrika en hun 19-jarige dochter zijn er in 1943 vergast.
0: Geschiedenisdocent Maarten Post wil de herinnering aan deze Urkers levend houden. Hij begon vorig jaar een inzamelingsactie voor een nieuwe gedenksteen bij het vernietigingskamp. Verslaggever Arend Dubbelboer bracht met de geschiedenisdocent een bezoek aan het voormalig vernietigingskamp Sobibor.
2: Het is hier afgelegen en stil. Je hoort de wind door de bomen gaan en de vogels fluiten. Een vredige plek, maar dat was het niet. Dit was een plek van angst en wanhoop. En juist deze rust nu maakt het contrast groot met de oorlogstijd. Op het perron heb ik afgesproken met Urker geschiedenisdocent Maarten Post. Met hem loop ik langs de laatste plekken die zijn dorpsgenoten hebben gezien.
3: We staan hier bij het voormalige vernietigingskamp Sobibor. Dit is de plek waar de treinen aankwamen. Hier werden de mensen dus uit de wagons gehaald. En dat ging op twee manieren. Waren dat mensen hier uit de omgeving, die wisten heel goed wat er kwam. Dus dat ging op de hardhandige manier. Waren dat bijvoorbeeld Joodse mensen uit Nederland, zoals de familie Kropveld, dan ging dat heel waarschijnlijk op een andere manier, een misleidende manier, waarbij de mensen heel vriendelijk welkom werden geheten, waarbij dit gedeelte van het kamp er ook beter uitzag. En waarbij eigenlijk het verhaal werd verteld dat ze hier op een werkterrein waren. Er was veel misleiding, de huisjes, er waren richtingaanwijzers die naar recreatieve plekken wezen die niet bestonden natuurlijk. En zo werden zij hier dan gescheiden.
2: De trein kwam hier aan vanuit Westerbork. Mm-hmm. Wat gebeurde er toen met de familie Kropveld?
3: Ja, die trein die werd in delen hier. Dit perron is te klein voor die hele trein, dus dat gebeurde in delen. De familie Kropveld werd uit die trein gehaald. Bijna iedereen die in Sobibor aankwam werd ook op dezelfde dag vermoord.
2: Hoe is het voor u om hier te staan?
3: En hier is die familie uitgestapt, Israël Samuel Kropveld met zijn vrouw en zijn dochter. En ik bedenk me dan altijd van ja, deze lucht, deze omgeving, dit is het laatste wat ze hebben gezien. Misschien heeft hij nog naar de lucht gestaard. En hier zijn ze dan ook voor elkaar gescheiden.
2: Van het verlaten perron lopen we richting het bos met overal hoge naaldbomen. We lopen het pad af en voor ons loomt een grote, lange, grijze muur op. Daartegenaan ligt een pak een beet 2 meter brede strook van kleine, witte stenen, rotsen. Deze muur en witte strook slingert verder door het bos.
3: Nou, hier begint de weg naar de gaskamers toe. Dit pad was aan weerszijden gecamoufleerd, afgezet met hekken en daar werden dennen of takken van dennenbomen ingevlochten door Joodse dwangarbeiders. En dit is het pad dat alle mensen, zo ook de familie Kropveld, heeft afgelegd op weg naar hun einde toe. De mensen werden bij het perron geselecteerd. Zij moesten zich ontdoen van hun kleding, van hun bezittingen, van hun bagage. Met het verhaal dat ze die later terugkregen en werden naakt hier dit pad ingejaagd. Moet je bedenken dat dat vaak gebeurde, zo ook bij de familie Kropveld met je familie. Er is veel schaamte om je naaktheid, dus dat is allemaal onderdeel van het plan om die mensen zo rustig, zo gedwee mogelijk proberen te houden. En toch, hier is veel archeologisch onderzoek gedaan en ondanks dat die mensen naakt waren, is juist hier op dit pad ontzettend veel gevonden. De laatste waardevolle bezitting, omdat de mensen hier dan toch tot het besef moeten zijn gekomen dat het helemaal verkeerd ging aflopen.

0: Geschiedenisdocent Maarten Post en ik lopen verder langs de strook met witte stenen, de rotsen. We komen aan op een open plek in het bos met daar nog meer stenen. En dit keer staan de stenen symbool voor een gebouw, de gaskamer.
1: Ja, die route liep dus verder vanaf dat perron hier naartoe. En werden zij hier op deze plek de gaskamers ingedreven. Anders dan bijvoorbeeld Auschwitz kende Sobibor een gaskamer die werd gevoed door een motor, CO2. De gaskamer bestond uit verschillende ruimtes waar de mensen werden ingeperst. En dit gedeelte van het kamp was verder voor niemand toegankelijk. Ook de Joden die hier gedwongen moesten werken, het zogenaamde Sonderkommando, leefden hier afgezonderd. Zij moesten na het vergassen van de lichamen uit de gaskamers halen en hier verderop in de openlucht verbranden.
0: In anderhalf jaar tijd worden hier bijna 170.000 mensen vermoord. Het is een industriële moordmachine. En nog voor het einde van de oorlog worden alle sporen van het vernietigingskamp gewist. De Duitsers breken alles af. De gruwelheden van Sobibor moeten geheim blijven.
1: Wij kunnen dit niet ontdaan maken. Dit is gebeurd. Dit zit in onze geschiedenis. Maar wat we wel kunnen doen is die mensen een plek, een naam geven. De naam van de familie Kroffel blijven noemen. En hen ook blijven herdenken en herinneren.
2: En dat gebeurt ook vandaag?
1: Ja, ook vandaag onthullen we hier voor hen een steen met hun namen erop. Staan we met leerlingen stil bij hun levensverhaal. Spreken we hun namen uit. Leggen we een krans namens de gemeente Urk. En herdenken we hen op die manier. En dat doen we jaarlijks. Wij keren jaarlijks met onze leerlingen terug naar deze plek. En jaarlijks zullen we bij hen en bij de anderen die er zijn gestorven stilstaan.
0: Vanaf de plek waar de gaskamers waren lopen we verder het pad op. Aan beide kanten liggen keien met daarop de namen van vermoorde Joden. Mannen, vrouwen, jonge kinderen. De vermoorde mensen krijgen hier namen. En wat me opvalt, het zijn veel Nederlandse namen. Voor de familie Kropveld was er nog niet zo'n steen. Maarten Post startte een inzamelingsactie om ook de Urkennamen te blijven herinneren. En scholieren leggen een steen met de namen van Israël, Hendrika en Lea Kropveld neer in deze gedenklaan.
1: En hier vinden die mensen, lang niet alle mensen trouwens, hier krijgen ze als het ware hun gezicht en zeker ook hun naam terug. Het is mede dankzij Jules Schelvis, een Nederlander die dit overleefde, en ook de stichting Sobibor, dat deze stenen hier liggen. En dat mensen de kans krijgen om op die manier hun geliefde, hun familie of hun plaatsgenoten te herdenken.
3: Een indringend verslag was dat van Arend de Boboer.
4: Het weer met Diana Woei. Goedemorgen, Diana.
5: Goedemorgen.
4: Ja, 4 mei is natuurlijk een avond om naar buiten te gaan, naar een herdenking in je dorp of stad.
5: Ja.
4: Met welk is het weer van vandaag, Maan?
5: Ja, ik denk dat het net zoals vandaag overdag vrij rustig is. Nagenoeg droog. Er kan wel een enkele lokale bui ontstaan vanmiddag in onze provincie. Maar ik denk dat het op de meeste plaatsen droog zal zijn. De grootste kans op een bui vanavond dan, tijdens herdenken, dat is in de zuidelijke delen van de provincie. Verder de komende uren lokaal mistig, nevelig. Maar de zon die komt er toch ook wel tevoorschijn. En die zal het ochtendgrijs toch wel doen verdwijnen. En dan vanmiddag een mix van zon, wolken en dus zeer lokaal een enkele bui. En dat bij 17 of 18 graden. En dat is best aangenaam voor de tijd van het jaar.
4: Zeker. 5 mei gaan we weer naar buiten.
5: Ja, dan met een hele andere, toch wel heel ander weer. Veel bewolking in de ochtend en regenachtig. Dus je paraplu heb je nodig als je morgen op pad gaat. En als je morgen naar het werk gaat, ja, regenjasje aan. Dat ben je zeker niet gewend na de droge april.
4: Nee, moet hem zoeken.
5: Ja, nou dan in de middag wordt het wel geleidelijk aan droog. Komt de zon geleidelijk iets vaker tevoorschijn. Maar ik denk toch wel dat het overwegend bewolkt zal zijn morgen op de dinsdag. En dan gaat de temperatuur toch wel fors omlaag. En dat komt doordat morgen een stevige wind waait vanuit het noorden. Windkracht 4 of 5 op het IJsselmeer en Markermeer in de middag en avond. En dan dat bij zo'n 13 of 14 graden. Ja, dan is het toch wel fris voor begin mei.
6: En de dagen daarna, hoe zien die eruit?
5: Ja, droog.

0: geregeld zonneschijn. De temperatuur die blijven aan de lage kant, want de wind blijft vanuit het noorden waaien. Zwakt wel geleidelijk aan iets af. En de zon die komt toch wel geregeld tevoorschijn, vooral op de donderdag en de vrijdag.
1: Oké, maar het blijft wel droog dan?
0: Ja, ja. Okay. Maar in het weekend dan is er weer een bui mogelijk.
1: Oké, okay. Diana, dankjewel.

0: up above.
1: Daar ze bent Sommieu op Flevoland en Dark Before the Dawn.
2: Gaan we naar de sport. Almere City heeft zaterdag de tweede ronde van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie bereikt. In het Janmarstadion was de ploeg met 3-0 te sterk voor FC Den Bosch.
1: De heenwedstrijd hadden de Almeerders met 2-3 gewonnen. Verslaggever Martijn de Groot sprak met de spits Ferdy Drijf, de maker van de 2-0.
3: Ferdy Drijf, jullie winnen de return tegen FC Den Bosch met 3-0. Ja, geen veldje aan de lucht vanmiddag, hè?
4: Nee, het was een lekkere wedstrijd. Eerst zelf was een beetje stroefje, dus was niet zo heel veel aan van mijn gevoel. Maar we kregen ook niet de kansen tegen. En ik vond dat we het gewoon goed uitspeelden. Goede goal weer van Marley. Waardoor je op 1-0 komt. Je probeert wat beter uit te spelen. En we trekken het gewoon, de tweede helft trekken we het gewoon naar ons toe.
3: Ja, in de omschakeling ben je dan een aantal keren gevaarlijk. Maar dan gooi jij de deur in het slot, hè, met een geweldige goal, die 2-0. Die via de onderkant van de lat binnenploft.
4: Ja, het was een lekkere goal. We hadden al een aantal kansen die we nog beter kunnen uitspelen. Even wat rustiger in de 16 en voor de 16. Dat zeiden we al in de rust ook al. En uiteindelijk doen we dat gelukkig wel. En ben ik blij dat ik hem nog net voor de wissel inschiet. En dan ben ik ook blij voor Julian dat hij hem er ook even inschiet.
3: Heerlijke sfeer. Jullie hebben het lekker gevierd met de supporters, hè?
4: Ja, zeker. Absoluut. Kijk, ze staan er altijd. En of het nou uit of thuis is. Dus dat is hartstikke mooi en we voelen de steun achter ons. En maakt niet uit, al het hele seizoen. Ook toen het minder ging voelden we dat ook al en nu voelen we dat ook. Ja.
3: Eerste horde is genomen, er volgen er nog drie. Wil je naar de Eredivisie gaan? Hè? Wat zegt dit jou?
4: Zeker, absoluut. Ja. Ik wil gewoon de club helpen. En vanuit daaruit zien we het wel. Dus voor mezelf uit dan natuurlijk. Hè. Maar ik vind het een mooie club. Ik heb met heel veel plezier speel ik hier. Ik ben heel tevreden hier.
3: En nu wacht woensdag al de Graafschap. Hè. Eerst hier thuis en dan de return zaterdag op de Vijverberg. Hoe schat je jullie kansen in tegen de Superboeren?
4: Ja, gewoon goed. Als je kijkt naar de wedstrijden die wij nu hebben gespeeld. Vind ik ons goed spelen en we komen steeds beter in de ritme. Dus ik kijk er positief naar uit.
2: Dat was Ferdy Drijf van Almere City FC. Nou, en als je die wedstrijd wilt volgen woensdagavond, de eerste wedstrijd dus in de tweede ronde van de play-offs, die begint om 6:45. Dan speelt City thuis tegen de Graafschap. En zaterdag is dan de return in Doetinchem.
1: Meteen door met de berichten van buiten Flevoland. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Wandelaars vonden het beest. Omstanders proberen het dier gisteravond met man en macht nat te houden, zodat de dolfijn niet oververhit zou raken, zegt deze strandvonder. Dat is iemand die wordt ingeschakeld als er een dier of schip aanspoelt.
5: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat die niet overhit raakt. Heel voorzichtig, hou het luchtgaatje vrij. Zoals je ziet, mensen hebben gehad, is ook erg druk. Mensen, omstanders.
1: Witsnuitdolfijnen spoelen zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd, is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was.
2: Een voor Europeanen vroege Formule 1 race van Miami gisteravond. Die race werd 3 uur naar voren gehaald vanwege het verwachte slechte weer. De Italiaan Kimi Antonelli won zijn derde race op rij. Max Verstappen startte van plek 2, maar had echt een heel slechte start. Ooit draaide zijn auto in een van de bochten nog eens een keertje rond, waardoor hij toch echt wel een aantal plekken verloor.
6: Hij brak gewoon uit met ingaan van die bocht. En natuurlijk probeer je als eerste naar die bocht te komen, maar hij brak me gewoon uit. Toen probeer ik natuurlijk te corrigeren om ten eerste uit de muur te houden. En daarna, toen ik eenmaal zag hoe die uitbrak, dan probeer ze snel mogelijk die 360 te maken.
2: Max Verstappen kwam uiteindelijk als 5e over de finish.
1: De burgemeester van Oldenzaal leeft mee met de nabestaanden van een omgekomen persoon bij een brand in een huis gisteren. Hij zegt op de site van de gemeente dat het gaat om een ingrijpende en verdrietige gebeurtenis die de gemeenschap diep raakt. Hart van Nederland sprak een buurvrouw die alles zag gebeuren.
7: We waren daar en de ruiten die vlogen eruit. En we hadden echt zoiets, we moeten hier in de veiligheid en de omwonenden ook van weg hier, weg, weg, weg, weg.
1: Volgens regionale media kwam een kind om het leven bij die brand in Oldenzaal. En dat waren ze. De berichten van buiten Flevoland.

0: Tot Rondgren en I Saw the Light. Het is 6:30 geweest.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: In aanloop naar de dodenherdenking vanavond heeft Almere er tijdelijk een verzetsmuseum bij. Bij Jeugdland in Almere stad staat een juniorversie op wielen. Daar worden verhalen uit de oorlog verteld. Bloemisten in Dronten zijn al dagen in de weer met de bloemenkransen die vanavond het herdenkingsmonument op het Meerpaalplein versieren. Daarbij worden vooral kleurrijke bloemen gebruikt zoals pioenknoppen, violieren en anjers. Het gaat om 25 kransen. De Almeerse politiek moet meer aandacht besteden aan de bestuurscultuur. Dit om te voorkomen dat wethouders aan de lopende band blijven sneuvelen. Met die boodschap komt oud-ChristenUnie-wethouder Roelie Bos. Ze zei het gisteren in het politieke praatprogramma Over Flevoland gesproken.
2: Wij zochten natuurlijk altijd wel mannetjesputters. Want die moesten iets bereiken.
3: Ja.
2: Maar dat dat dan ook een andere kant heeft waar je mee om moet leren gaan, dat is lastig.
0: Almere heeft een slechte reputatie als het gaat om bestuurlijke stabiliteit. Eind vorig jaar publiceerde Weekblad Binnenlands Bestuur een artikel waarin Almere werd neergezet als grootste probleemgemeente voor wethouders. Maar liefst 24 wethouders kregen sinds 2002 te maken met een politieke vertrouwensbreuk. Meer nieuws op de website omroepflevoland.nl.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een vermoedelijke uitbraak van het zeldzame Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden. Onder hen zijn een Nederlandse man van 70 en een vrouw van 69... Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip ligt bij Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Volgens Iran zou het plan van Trump neerkomen op een schending van het staakt-het-vuren dat sinds begin april van kracht is. En een levende witsnuitdolfijn is gisteravond aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee. De dolfijn had geen verwondingen en is overgebracht naar een opvang. Het gebeurt zelden dat een witsnuitdolfijn aanspoelt in Nederland.
5: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag te maken met een rustige lentedag in Flevoland. Eerst is het droog en lokaal mistig of nevelig. Met af en toe zonneschijn verdwijnt het ochtendgrijs. Tegen en in de middag ontstaat zeer plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog in de provincie. Met vanmiddag 17 of 18 graden en weinig wind is het best aangenaam. Vanavond, tijdens de herdenking, is het 14 graden en kan er in de zuidelijke delen een beetje regen vallen bij 14 graden. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van 8 graden niet echt koud. Morgen, bevrijdingsdag, eerst bewolkt en soms regenachtig. In de loop van de dag blijft het droog en komt de zon soms tevoorschijn. Door een matig tot vrij krachtige noordelijke wind wordt het hooguit 13 of 14 graden. En dat is een stuk frisser dan vandaag. Woensdag tot met vrijdag, droog en meer ruimte voor de zon. De noordoostenwind waait minder sterk, maar het blijft fris voor de tijd van het jaar.
6: Het buurtfestival Muziek in het Portiek in Emmeloord zocht nieuwe muzikanten. Welke band zich melden, dat hoor je zo.
7: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ja, dat weten zij alleen.
1: De mannen van Keen, Somewhere Only We Know. Straks nieuwe muziek van Davina Michel. Ze gaat de fles opengooien, maar eerst dit.
2: De band Pim and the People treedt dit jaar voor de eerste keer op tijdens het laagdrempelige evenement Muziek in het Portiek in Emmeloord.
1: Dit buurtfestival zocht nieuwe muzikanten en die vonden ze in Pim de Wit, die zich aanmeldde met zijn people.
3: Het is natuurlijk een prachtig initiatief. Iedereen kan komen luisteren, lekker rustig in een achtertuintje bij iemand of in een park. En dat, daar passen wij denk ik precies tussen. En we willen graag onze muziek tegen horen brengen aan iedereen. Dus ja.
4: Waarom passen jullie dan in die kleine setting?
3: Door onze muziekkeuze denk ik. Het is niet de muziek die in een grote feesttent past. Het is juist het intieme. We spelen Elvis Presley. Johnny Cash, wat ik al zei. Wat rustige nummers van Danny Vera. En dat past denk ik perfect in een achtertuin.
4: Rob Redeboot van cultuurbedrijf Noordoostpolder is blij met Pim and the People als nieuwe aanwas.
5: Zij gaan straks op zaterdag 9 mei gaan zij 3 keer een half uur optreden. Ergens in een hele mooie achtertuin heb ik begrepen. Bij een gezellige familie die zich heeft opgegeven. En dan komt er fietsend veelal publiek langs. En die blijven een half uurtje luisteren of kijken. En dan gaan zij weer door naar het volgende thuistheater.
4: Muziek in het Portiek wordt komende zaterdag voor de 5e keer gehouden. De organisatie is blij dat het na opstartproblemen in coronatijd toch is uitgegroeid tot een populair evenement.
5: Het is zeker in deze barre tijden, zoals wij allemaal weten, heel belangrijk dat we elkaar een beetje blijven ontmoeten. En wij doen dit graag, niet alleen om jong talent een podium te bieden, maar vooral ook voor de kennismaking in de buurten, integratie, saamhorigheid. En kom eens een keertje bij een ander over de vloer. En dan is muziek een heel mooi middel.
3: Ja, die moeten ze er absoluut in houden. Volgens mij is er heel veel vraag naar in die zin. Ja, de mensen komen graag naar muziek kijken. Zeker als het zo laagdrempelig is en zoveel verscheidenheid aan soorten muziek. Dus dat denk ik dat echt wel toekomst heeft. Yeah.

0: Yeah!
1: Pim in de People is zaterdag te zien in de tuin van Eemstraat 26 in Emmeloord.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Stil champagne, Davina, Michel. Straks wat je misschien gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, in Nieuwsuur ging het over het Eurovisie Songfestival. Dat begint al over 10 dagen. Dan denk je, oh, dan al.
0: Niet bij
1: maar dat leeft hier helemaal niet.
0: Nee, we doen niet mee, toch?
1: Daarom.
0: Oh.

0: Je kon hem veel horen op MTV, maar dat zei hij zelf ook al. Nu hoor je hem bij Flevoland, de Dire Straits. Wat hebben we gisteravond gemist, Jolien, op radio en tv?
1: Ja, we beginnen met Nieuwsuur. Daar ging het over het Eurovisie Songfestival. Het begint al over 10 dagen. En dit jaar doen 5 landen niet mee. Het heeft te maken vanwege de deelname van Israël. Ook Nederland is er niet bij. Songfestival-directeur Martin Green vertelt waarom Rusland niet mee mag doen en Israël wel.
2: It seems to me that during the start of the Russian-Ukraine war there was nearly a global consensus over what actions to take, which is simply absent from this. And of course our membership who overwhelmingly voted for the status quo. So, you know, if nothing else it proves that there is no consensus on this matter.
1: Vorig jaar was er ook kritiek op Israël omdat de overheid een campagne zou hebben gevoerd om de inzending te promoten. Nou, dat is tegen de regels. Green belooft dat daar strenger op gecontroleerd zou worden.
2: We thought it was disproportionate too. Now, it's something you can really only look at after the fact, right? Which we did, because the membership asked us to and we wanted to. And that's why we brought in some guidance about proportionality.
3: And will there be consequences if it would happen again?
2: Yes, absolutely.
1: Het hoofd van de Spaanse omroep en commentator Cornald Maas kwam met het idee om het festival, dat het festival minder gevoelig zou maken voor actuele politiek. Alle landen die betrokken zijn bij een gewapend conflict zouden niet mogen meedoen. Nou ja, dat zou betekenen dat ook Oekraïne niet kan deelnemen. Green ziet daar niks in.
2: Any idea that results in the exclusion or the penalization of Ukraine would not be considered. Is this not something we want to see that Ukraine are made collateral damage?
1: Maar ja, ik snap wel dat hij dat niet ziet zitten. Want er zouden nog maar heel weinig landen overblijven om mee te kunnen doen.
0: Dat ten eerste.
1: Ja.
0: En ten tweede hoor ik hem de Gaza niet noemen. Maar goed, kan hem uitleggen. De Verenigde Staten die trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens experts doet president Trump dat omdat hij boos is over de kritiek van de Duitse bondskanselier Merz op zijn buitenlandbeleid. RTL Tonight was hoogleraar militaire studies Martijn Kitsen. Hij denkt dat we niet bang hoeven te zijn dat Trump alle militairen uit Duitsland weggaat.
4: In totaal 68.000 Amerikaanse militairen permanent in Europa. Daarbovenop zijn er nog eens eenheden. Bijvoorbeeld in Polen zitten op dit moment 10.000 Amerikanen, maar niet voor vast. Maar wat het congres heeft gezegd, als jij minder dan 76.000 Amerikaanse militairen in Europa hebt, willen wij een gedetailleerd plan zien. Ja, en dat plan is er niet. En daar zit nu de weerstand in. En vandaar ook dat hij niet kan zeggen, ik haal ze allemaal terug.
0: Wel maakt hij zich ergens anders zorgen over.
4: Wat mij vooral eigenlijk verontrust is, niet die troepen die worden teruggehaald, maar er zouden ook dit jaar zouden nieuwe eenheden met lange afstandsraketten in Duitsland worden neergezet. En die waren bedoeld juist om Rusland af te schrikken. Daarvan heeft Trump gezegd, daar haak je streep doorheen, die komen niet meer. En dat is een capaciteit die we in Europa niet zelf hebben, die we wel zijn aan het bouwen, maar dat duurt nog een paar jaar.
1: Vandaag doet de rechter uitspraak in het kort geding dat NAC Breda heeft aangespannen tegen de KNVB. De club eist dat de met 6-0 verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt overgespeeld. Volgens NAC was speler Dean James niet speelgerechtigd, omdat hij door Interlands voor Indonesië zijn Nederlanderschap is kwijtgeraakt. En dan heb je een werkvergunning nodig. Nou, die had hij niet. In Met het Oog op Morgen noemde sportrechtadvocaat Joost Verlaan het een uitzonderlijke zaak.
5: Eigenlijk niet zo vaak voor dat voetbalclubs tegen de bond procederen of andersom. Nou, ik ken natuurlijk de Vitesse-zaak waarbij dat wel is gebeurd en nog steeds gaande is. Maar het komt weinig voor.
1: Hij denkt dat NAC een goede kans maakt bij de rechter.
5: Waar het eigenlijk in de hoofdzaak om gaat is de vraag of de KNVB kon besluiten de wedstrijd niet ongeldig te verklaren. Op het moment dat een speler mede die niet mocht meedoen. En in het verlengde daarvan, stap 2, of de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC overgespeeld zou moeten worden. Maar ik denk dat NAC goede argumenten heeft om te zeggen dat die wedstrijd opnieuw gespeeld moet worden.
1: Wat zaken gisteravond op radio en tv.

Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welten zorgen voor de beats en de hits.

0: Dit is Flevoland.
1: Integratie, saamhorigheid en kom eens een keertje bij een ander over de vloer. En dan is muziek een heel mooi middel.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb ook wel eens een keer een dag dat het even tegen zit. Maar als je dan als team zijn en dan maar weer sterker uit die strijd komt, dan doe je het gewoon goed.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zeker, absoluut. Ja, ik wil gewoon de club helpen. En vanuit daaruit zien we het wel.
0: Dit is Flevoland.
4: En dat past denk ik perfect in een achtertuin.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Tijdelijk junior verzetsmuseum op wielen in Almere. En bloemister Dronten druk met kransen voor de dodenherdenking. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
10: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
11: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemorgen, welkom bij Flevoland is wakker op deze vroege maandagochtend. Ja, het is maandag 4 mei, dodenherdenking. En onze verslaggever Arend Dubbelboer die ging met geschiedenisdocent Maarten Post naar Sobibor. In het nazi-vernietigingskamp werd de Urker-familie Kropveld vermoord. En Post wilde herinnering aan deze Urkers levend houden. Straks een indringende reportage.
9: Het is ook maandag, dus we hebben ook terugblik op de sport van het afgelopen weekend. Blikken terug op de wedstrijd van Almere City FC tegen FC Den Bosch. City wist die te winnen en heeft de tweede ronde van de play-offs bereikt.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
16: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: Ik krijg een vakantiebroertje.
19: Huh?
18: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
19: Cool, wil ik ook.
20: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
21: EuropaKinderhulp.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Van wie? Van jou? Van Agda? Van de Munnik? Of van de kapitein? Of van Jolien? Van mij? Kan ook nog. En daarmee werd het 6:30. Goedemorgen. Je bent bij Flevoland op deze 4e mei.
1: In de Poolse bossen, dichtbij de huidige grenzen met Belarus en Oekraïne, ligt Sobibor. In de Tweede Wereldoorlog was dit gebied bezet door de nazi's en was het een van de wreedste plekken op aarde. Een vernietigingskamp voor Joden, Roma en Sinti van ongekende schaal. De Urka-familie Kropveld is er vermoord. Vader Israël, moeder Hendrika en hun 19-jarige dochter zijn er in 1943 vergast.
0: Geschiedenisdocent Maarten Post wil de herinnering aan deze Urkers levend houden. Hij begon vorig jaar een inzamelingsactie voor een nieuwe gedenksteen bij het vernietigingskamp. Verslaggever Arend Dubbelboer bracht met de geschiedenisdocent een bezoek aan het voormalig vernietigingskamp Sobibor.
2: Het is hier afgelegen en stil. Je hoort de wind door de bomen gaan en de vogels fluiten. Een vredige plek, maar dat was het niet. Dit was een plek van angst en wanhoop. En juist deze rust nu maakt het contrast groot met de oorlogstijd. Op het perron heb ik afgesproken met Urker geschiedenisdocent Maarten Post. Met hem loop ik langs de laatste plekken die zijn dorpsgenoten hebben gezien.
3: We staan hier bij het voormalige vernietigingskamp Sobibor. Dit is de plek waar de treinen aankwamen. Hier werden de mensen dus uit de wagons gehaald. En dat ging op twee manieren. Waren dat mensen hier uit de omgeving, die wisten heel goed wat er kwam. Dus dat ging op de hardhandige manier. Waren dat bijvoorbeeld Joodse mensen uit Nederland, zoals de familie Kropveld, dan ging dat heel waarschijnlijk op een andere manier, een misleidende manier, waarbij de mensen heel vriendelijk welkom werden geheten, waarbij dit gedeelte van het kamp er ook beter uitzag. En waarbij eigenlijk het verhaal werd verteld dat ze hier op een werkterrein waren. Er was veel misleiding, de huisjes, er waren richtingaanwijzers die naar recreatieve plekken wezen die niet bestonden natuurlijk. En zo werden zij hier dan gescheiden.
2: De trein kwam hier aan vanuit Westerbork. Mm-hmm. Wat gebeurde er toen met de familie Kropveld?
3: Ja, die trein die werd in delen hier. Dit perron is te klein voor die hele trein, dus dat gebeurde in delen. De familie Kropveld werd uit die trein gehaald. Bijna iedereen die in Sobibor aankwam werd ook op dezelfde dag vermoord.
2: Hoe is het voor u om hier te staan?
3: En hier is die familie uitgestapt, Israël Samuel Kropveld met zijn vrouw en zijn dochter. En ik bedenk me dan altijd van ja, deze lucht, deze omgeving, dit is het laatste wat ze hebben gezien. Misschien heeft hij nog naar de lucht gestaard. En hier zijn ze dan ook van elkaar gescheiden.
2: Van het verlaten perron lopen we richting het bos met overal hoge naaldbomen. We lopen het pad af en voor ons loomt een grote, lange, grijze muur op. Daartegenaan ligt een, pak een beetje, 2 meter brede strook van kleine, witte stenen, rotsen. Deze muur en witte strook slingert verder door het bos.
3: Nou, hier begint de weg naar de gaskamers toe. Dit pad was aan weerszijden gecamoufleerd, afgezet met hekken. En daar werden dennen, of takken van dennenbomen ingevlochten door Joodse dwangarbeiders. En dit is het pad dat alle mensen, zo ook de familie Kropveld, heeft afgelegd op weg naar hun einde toe. De mensen werden bij het perron geselecteerd. Ze moesten zich ontdoen van hun kleding, van hun bezittingen, van hun bagage. Met het verhaal dat ze die later terugkregen en werden naakt hier dit pad ingejaagd. Dan moet je bedenken dat dat vaak gebeurde, zo ook bij de familie Kropveld met je familie. Er is veel schaamte om je naaktheid. Dus dat is allemaal onderdeel van het plan om die mensen zo rustig, zo gedwee mogelijk proberen te houden. En toch, hier is veel archeologisch onderzoek gedaan. En ondanks dat die mensen naakt waren, is juist hier op dit pad ontzettend veel gevonden. De laatste waardevolle bezitting. Omdat de mensen hier dan toch tot het besef moeten zijn gekomen dat het helemaal verkeerd ging aflopen.

0: Geschiedenisdocent Maarten Post en ik lopen verder langs de strook met witte stenen, de rotsen. We komen aan op een open plek in het bos met daar nog meer stenen. En dit keer staan de stenen symbool voor een gebouw, de gaskamer.
1: Ja, die route liep dus verder vanaf dat perron hier naartoe. En werden zij hier op deze plek de gaskamers ingedreven. Anders dan bijvoorbeeld Auschwitz kende Sobibor een gaskamer die werd gevoed door een motor, CO2. De gaskamer bestond uit verschillende ruimtes waar de mensen werden ingeperst. En dit gedeelte van het kamp was verder voor niemand toegankelijk. Ook de Joden die hier gedwongen moesten werken, het zogenaamde Sonderkommando, leefden hier afgezonderd. Zij moesten na het vergassen van de lichamen, de lichamen uit de gaskamers halen en hier verderop in de openlucht verbranden.
0: In anderhalf jaar tijd worden hier bijna 170.000 mensen vermoord. Het is een industriële moordmachine. En nog voor het einde van de oorlog worden alle sporen van het vernietigingskamp gewist. De Duitsers breken alles af. De gruwelheden van Sobibor moeten geheim blijven.
1: Wij kunnen dit niet ontdaan maken. Dit is gebeurd. Dit zit in onze geschiedenis. Maar wat we wel kunnen doen is die mensen een plek, een naam geven. De naam van de familie Kropf wil blijven noemen. En hen ook blijven herdenken en herinneren.
2: En dat gebeurt ook vandaag?
1: Ja, ook vandaag onthullen we hier voor hen een steen met hun namen erop. Staan we met leerlingen stil bij hun levensverhaal. Spreken we hun namen uit, leggen we een krans namens de gemeente Urk. En herdenken we hen op die manier en dat doen we jaarlijks. Wij keren jaarlijks met onze leerlingen terug naar deze plek. En jaarlijks zullen we bij hen en bij de anderen die er zijn gestorven stilstaan.
0: Vanaf de plek waar de gaskamers waren lopen we verder het pad op. Aan beide kanten liggen keien met daarop de namen van vermoorde Joden. Mannen, vrouwen, jonge kinderen. De vermoorde mensen krijgen hier namen. En wat me opvalt, het zijn veel Nederlandse namen. Voor de familie Kropveld was er nog niet zo'n steen. Maarten Post startte een inzamelingsactie om ook de Urkennamen te blijven herinneren. En scholieren leggen een steen met de namen van Israël, Hendrika en Lea Kropveld neer in deze gedenklaan.
1: En hier vinden die mensen, lang niet alle mensen trouwens, hier krijgen zij als het ware hun gezicht en zeker ook hun naam terug. Het is mede dankzij Jules Schelvis, een Nederlander die dit overleefde, en ook de stichting Sobibor, dat deze stenen hier liggen. En dat mensen de kans krijgen om op die manier een geliefde, een familie of een plaatsgenoten te herdenken.
3: De reportage was van Arend de Boboer. Gaan we naar het weer met Diana Woer. Diana, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Gisteren heb ik een eindje gewandeld. Het was ontzettend broeierig.
4: Ja, hele vochtige lucht daar hebben we mee te maken. En ook hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Ja, zaterdag hadden we nog 23 graden. Gisteren zo'n 19 à 20 graden. Nou, vandaag gaat er iets van af. De lucht die blijft tamelijk vochtig. En dat merken we nu ook als we naar buiten gaan.
3: Het is mistig, hè?
4: Ja. Het zicht is minder dan 100 meter hier in Lelystad. Dus let op als je straks nog even de auto instapt. Maar de mist die zal wel snel gaan verdwijnen, hoor. De zon die komt in de loop van de ochtend er af en toe bij. Het is overal droog aan het begin van de dag. Maar geleidelijk wordt de lucht onstabiel en kan er zeer lokaal een enkele bui gaan ontstaan. En dat gebeurt op een enkele plaats wel, een andere plaats niet. Dus het is nogal wisselend met niet al te veel wind. Vanmiddag 17, 18 graden. En dat is vrij normaal voor de tijd van het jaar. Zal er inderdaad nog best wel warm aanvoelen.
3: Ja, ja. En die nacht dan?
4: De nacht naar dinsdag, die gaat toch wel tamelijk fris verlopen. Met een minimumtemperatuur van 8 graden. Vanavond tijdens de herdenking 13 graden. Niet al te veel wind. Op de meeste plaatsen droog. Misschien in de zuidelijke delen van de provincie plaatselijk een lichte bui. Nou, dan is morgen nog niet heel zeker wat er gaat gebeuren. Want er komt een storing onze kant op. En of die onze provincie gaat bereiken, is nog niet helemaal zeker.
5: Zal toch niet. Ja. Iedereen staat gereed voor de popmuziek in Almere.
4: Ik weet het, bevrijdingsdag, er staan allemaal festiviteiten op het programma. Ik was er een uur geleden van uitgegaan dat het bewolkt zou zijn en regenachtig. Maar nu heb ik weer mijn twijfels. Dus dat brengt toch enige hoop voor morgen.
5: Okay.
4: Maar het kan net zo goed zijn dat het de hele dag op sommige plaatsen bewolkt en nat zal blijven. Maar als je een beetje geluk hebt, dan is het toch wel wat droger. Ja, daarover meer misschien over een uurtje. En anders door mijn collega's later vandaag. Ja. En verder die temperatuur.

0: temperatuur die gaat wel omlaag. Dat weet ik wel zeker, want morgen waait er een stevige noordelijke wind. En daardoor wordt het hooguit 13 of 14 graden. Dus vanaf morgen heb je je jas nodig als je naar buiten gaat. En misschien dus ook de paraplu. Maar voor woensdag, donderdag en vrijdag, daar ben ik helemaal zeker van. Blijft het droog, is er meer ruimte voor de zon. Maar de temperatuur blijft aan de lage kant.
1: En de wind die dagen?
0: Die wind die zal op woensdag toch wel matig zijn. Windkracht 3 tot 4 vanuit het noorden. Donderdag een rustige dag.
1: Oh,
0: en dan
1: fijn.
0: Komt die vrijdag vanuit het zuidoosten. En dan zou vrijdag de temperatuur richting de normale waarde gaan. Zo'n 16 of 17 graden.
1: Oké, dankjewel Diana.

0: Taylor Swift op Flevoland. Dan Appalaai. We gaan naar de sport.
1: Ja, zeker. Een
0: belangrijk moment in de... In de fase van...
1: Nou, eigenlijk ook weer niet. Op? Nou ja, eigenlijk ook weer niet, want ze hebben nog niks.
0: Nee, maar ze zitten
1: nee, ze zijn een ronde
0: nu?
1: Verder. Almere ja? City, de tweede ronde bereikt van de play-offs... voor nou, promotie zeker. Naar de Eredivisie. Maar ja, daarmee hebben ze nog niks, want ook die ronde moeten ze zien door te komen. Maar goed, in het Jammerstadion was de ploeg met 3-0 te sterk voor FC Den Bosch.
0: En de heenwedstrijd hadden de Almeerders met 2-3 gewonnen. Verslaggever Martijn de Groot sprak met de spits, Ferdi Druijf, de maker van de 2-0.
2: Ferdi Druijf, jullie winnen de return tegen FC Den Bosch met 3-0. Ja, geen veldje aan de lucht vanmiddag, hè?
3: Nee, het was een lekkere wedstrijd. Eerst zelf was een beetje stroefje. Het was niet zo heel veel aan van mijn gevoel. Maar we kregen ook niet de kansen tegen. En ik vond dat we het gewoon goed uitspeelden. Goede goal weer van Marley. Waardoor je op 1-0 komt. We proberen het wat beter uit te spelen. En we trekken het gewoon, de tweede helft trekken we het gewoon naar ons toe.
2: Ja, in de omschakeling ben je dan een aantal keren gevaarlijk. Maar dan gooi jij de deur in het slot, hè, met een geweldige goal, die 2-0. Die via de onderkant van de lat binnenploft.
3: Ja, het was een lekkere goal. We hadden al een aantal kansen die we nog beter kunnen uitspelen. Even wat rustiger in de 16 en voor de 16. Dat zeiden we al in de rust ook al. En uiteindelijk doen we dat gelukkig wel. En ben ik blij dat ik hem nog net voor de wissel inschiet. En dan ben ik ook blij voor Julian dat hij hem er ook even inschiet.
2: Heerlijke sfeer. Jullie hebben het lekker gevierd met de supporters, hè?
3: Ja, zeker. Absoluut. Kijk, ze staan er altijd. En of het nou uit of thuis is. Dus dat is hartstikke mooi. En we voelen de steun achter ons. En maakt niet uit. Al het hele seizoen. Ook toen het minder ging voelden we dat ook al. En nu voelen we dat ook. Ja.
2: Eerste horde is genomen. Er volgen er nog 3. Wil je naar de Eredivisie gaan? Hè? Wat zegt dit jou?
3: Zeker, absoluut. Ja, ik wil gewoon de club helpen. En vanuit daaruit zien we het wel. Dus voor mezelf uit dan natuurlijk. Hè. Maar ik vind het een mooie club. Ik heb er met heel veel plezier speel ik hier. Ik ben heel tevreden hier.
2: En nu wacht woensdag al de Graafschap. Hey, eerst hier thuis en dan de return zaterdag op de Vijverberg. Hoe schat je jullie kansen in tegen de Superboeren?
3: Ja, gewoon goed. Als je kijkt naar de wedstrijden die wij nu hebben gespeeld... vind ik ons goed spelen. En we komen steeds beter in de ritme. Dus ik kijk er positief naar uit.
1: Nou, kijk eens aan. Ferdi Druijf van Almere City FC. Ja, woensdagavond is de eerste wedstrijd in de tweede ronde van de playoffs. Die begint om 7:15. City speelt dan thuis tegen de Graafschap. En zaterdag is dan de return in Doetinchem.
0: Berichten van buiten Flevoland. Amerika wil vanaf vandaag gestrande schepen helpen om weg te komen uit de deels geblokkeerde straat van Hormuz. Hoe president Trump dat wil doen, zegt hij niet. In een reactie zei Iran dat elke Amerikaanse inmenging bij de belangrijke zeestraat wordt gezien als een schending van het staakt het vuren. Iran heeft sowieso geen vertrouwen in wat Amerika doet rond die straat van Hormuz, zegt deze CNN-correspondent.
4: Saying that if there is... dual synchronized suspension of the two blockades of the Strait of Hormuz. He said, what's to stop? Who's going to guarantee that the United States doesn't go back into the Strait of Hormuz and take control of it? Iran deeply distrusts the United States on this.
0: Ja, er liggen al weken schepen vast in de straat van Hormuz. Maar dat wist je natuurlijk al, want je wel eens wezen tanken.
1: Feest in Leeuwarden gisteren, want niet alleen ADO, ook Cambuur is gepromoveerd naar de Eredivisie. De huldiging van Cambuur maakte veel los in Leeuwarden, ook bij de spelers natuurlijk.
5: Ja, heel speciaal. Kijk, het moment in Emmen is natuurlijk het meest speciaal. Ja, en dan zie je dit. Dan zie je mensen langs de weg staan. Ja, geweldig natuurlijk.
6: Dit is prachtig.
7: En de Jong wordt ereburger van Leeuwarden.
1: Henk de Jong, de trainer van Cambuur, 61 jaar, komt uit Drachten. En werd dus door burgemeester Buma van Leeuwarden uitgeroepen tot eerburger. Ik heb altijd mijn best gedaan voor Leeuwarden. En ik ben er heel trots op, zei de Jong.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
12: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
13: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: In aanloop naar de dodenherdenking vanavond heeft Almere er tijdelijk een verzetsmuseum bij. Bij Jeugdland in Almere stad staat een juniorversie op wielen. Daar worden verhalen uit de oorlog verteld. Bloemisten in Dronten zijn al dagen in de weer met de bloemenkransen die vanavond het herdenkingsmonument op het Meerpaalplein versieren. Daarbij worden vooral kleurrijke bloemen gebruikt, zoals pioenknoppen, violieren en anjers. Het gaat in totaal om 25 kransen. De Almeerse politiek moet meer aandacht besteden aan de bestuurscultuur. Dit om te voorkomen dat wethouders aan de lopende band sneuvelen. Met die boodschap komt oud-ChristenUnie-wethouder Rudy Bos, zei ze gisteren in het politieke praatprogramma Over Flevoland gesproken.
15: Wij zochten natuurlijk altijd wel mannetjesputters. Want die moesten iets bereiken.
16: Ja.
15: Maar dat dat dan ook een andere kant heeft waar je mee om moet leren gaan, dat is lastig.
0: Almere heeft sinds 2002 24 wethouders versleten. Meer nieuws op de app.
17: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een seinstoring rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. ProRail weet nog niet precies hoe lang het gaat duren, maar het heeft zeker gevolgen voor de ochtendspits. De seinstoring is tussen Zoetermeer en Gouda. In Colombia zijn zeker twee mensen om het leven gekomen toen een monstertruck inreed op het publiek van een tentoonstelling. 37 mensen raakten gewond. Het gebeurde in de stad Popayan in het zuidwesten van Colombia. En door een vermoedelijke uitbraak van het zeldzame hantavirus op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden. Onder hen zijn een Nederlandse man van 70 en een vrouw van 69. Minstens 3 anderen zijn ernstig ziek geworden.
18: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag te maken met een rustige lentedag in Flevoland. Eerst is het droog en lokaal mistig of nevelig. Met af en toe zonneschijn verdwijnt het ochtendgrijs. Tegen en in de middag ontstaat zeer plaatselijk een bui. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog in de provincie. Met vanmiddag 17 of 18 graden en weinig wind is het best aangenaam. Vanavond, tijdens de herdenking, is het 14 graden... en kan er in de zuidelijke delen een beetje regen vallen bij 14 graden. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van 8 graden niet echt koud. Morgen, bevrijdingsdag, eerst bewolkt en soms regenachtig. In de loop van de dag blijft het droog en komt de zon soms tevoorschijn. Door een matig tot vrij krachtige noordelijke wind wordt het hooguit 13 of 14 graden. En dat is een stuk frisser dan vandaag. Woensdag tot met vrijdag, droog en meer ruimte voor de zon. De noordoostenwind waait minder sterk, maar het blijft fris voor de tijd van het jaar.
1: Nieuwe muzikanten, meld je alsjeblieft, zei de organisatie van het buurtfestival Muziek in het Portiek in Emmeloord. Nou, dat gebeurde. Welke band aan de deur klopte, dat hoor je zo.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Zit je verontwaardigd te kijken? Is er wat?
1: Ja, de NOS pusht nu dat het Nationaal Monument op de Dam is beklad met rode verf. Natuurlijk op de dag van de dodenherdenking.
0: Nou, het woord
1: genocide is er ook opgeschreven.
0: Okay.
1: Er wordt nu hard gewerkt om die bekladdingen eraf te halen, om die rode verf te verwijderen.
0: Ja, maar het is gebeurd en iedereen weet het nu.
1: Ja, maar daar word je toch wel heel verdrietig van, hè?
0: Ja.
1: Ongelooflijk.
0: Het is wat. Ja. En daarmee werd het 7:30 over 7:30.
1: Zeker, we gaan naar Emmeloord.
0: Ja, wat is daar aan de hand?
1: Ja, de band Pim and the People treedt dit jaar voor de eerste keer op tijdens het laagdrempelige evenement Muziek in het Portiek in Emmeloord.
0: Muziek in het Portiek. Maar dat klinkt ook lekker dichtbij.
1: Ja, toch? En een knus.
0: Buurtfestival. Die zocht nieuwe muzikanten en die vonden ze in Pim de Wit. En hij meldde zich aan met zijn people.
2: Het is natuurlijk een prachtig initiatief. Iedereen kan komen luisteren, lekker rustig in een achtertuintje bij iemand of in een park. En dat, daar passen wij denk ik precies tussen. En we willen graag onze muziek tegen horen brengen aan iedereen. Dus,
3: Waarom passen jullie dan in die kleine setting?
2: Door onze muziekkeuze, denk ik. Het is niet de muziek die in een grote feesttent past. Het is juist het intieme. We spelen Elvis Presley, Johnny Cash, wat ik al zei. Wat rustige nummers van Danny Vera. En dat past denk ik perfect in een achtertuin.
4: Rob Redeboot van cultuurbedrijf Noordoostpolder is blij met Pim and the People als nieuwe aanwas.
5: Zij gaan straks op zaterdag 9 mei gaan zij 3 keer een half uur optreden. Ergens in een hele mooie achtertuin heb ik begrepen. Bij een gezellige familie die zich heeft opgegeven. En dan komt er fietsend veelal publiek langs. En die blijven een half uurtje luisteren of kijken. En dan gaan zij weer door naar het volgende thuistheater.
4: Muziek in het Portiek wordt komende zaterdag voor de 5e keer gehouden. De organisatie is blij dat het na opstartproblemen in coronatijd toch is uitgegroeid tot een populair evenement.
5: Het is zeker in deze barre tijden, zoals wij allemaal weten, heel belangrijk dat we elkaar een beetje blijven ontmoeten. En wij doen dit graag niet alleen om jong talent een podium te bieden, maar vooral ook voor de kennismaking in de buurten, integratie, saamhorigheid. En kom eens een keertje bij een ander over de vloer. En dan is muziek een heel mooi middel.
2: Ja, die moeten ze er absoluut in houden. Volgens mij is er heel veel vraag naar in die zin. Ja, de mensen komen graag naar muziek kijken. Zeker als het zo laagdrempelig is en zoveel verscheidenheid aan soorten muziek. Dus dat denk ik dat echt wel de toekomst heeft. Yeah.

0: Yeah.
1: Pim in the People is zaterdag te zien in de tuin van Eemstraat 26 in Emmeloord.
2: Straks wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
3: Ja, wat zit er allemaal in? Nou, we gaan het hebben over het kort geding dat NAC Breda heeft aangespannen tegen de KNVB. Vandaag komt daar een uitspraak in die zaak. Met het oog op morgen, moet ik zeggen, was een sportrechtadvocaat, Joost Verlaan om precies te zijn, die zei, ja, wat zijn eigenlijk de kansen dat NAC dat gaat winnen?
2: Dat later is de oude nummer 1 van Bruno.

0: Rondé, onze eigen Rondé en Undecided. De rubriek Wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv. Begint op tv.
1: Ja, misschien heb je het wel rood omrand in je agenda staan. Nou ja, jij niet, Leo, volgens mij.
0: Ik weet niet of waar het over gaat.
1: Het Songfestival, het Eurovisie Songfestival. Nee. Dat laat je meestal aan je voorbij gaan, hè?
0: Komt vanzelf.
1: Nou, het begint al over 10 dagen. Dan denk je, oh, heb ik wat gemist? Nou ja, het is allemaal een beetje naar de achtergrond gedrongen. Want ja, Nederland doet niet mee. Er doen meer landen niet mee. 5 in totaal vanwege de deelname van Israël. Nou, in Nieuwsuur ging het daarover. Songfestivaldirecteur Martin Green die vertelt waarom Rusland niet mee mag doen en Israël wel.
2: It seems to me that during the start of the Russian-Ukraine war there was nearly a global consensus over what actions to take, which is simply absent from this. And of course our membership who overwhelmingly voted for the status quo. So, you know, if nothing else it proves that there is no consensus on this matter.
1: Vorig jaar was er ook kritiek op Israël omdat de overheid campagne zou hebben gevoerd om de inzending te promoten. Nou, dat is tegen de regels. Green belooft dat daar strenger op gecontroleerd zou worden.
2: We thought it was disproportionate too. Now, it's something you can really only look at after the fact, right? Which we did, because the membership asked us to and we wanted to. And that's why we brought in some guidance about proportionality.
3: And will there be consequences if it would happen again?
2: Yes, absolutely.
1: Het hoofd van de Spaanse omroep en commentator Cornald Maas kwamen met een idee dat het festival minder gevoelig zou maken voor actuele politiek. Alle landen die betrokken zijn bij een gewapend conflict zouden dan niet mogen meedoen. En dat zou betekenen dat ook Oekraïne niet kan deelnemen. Green ziet daar niks in.
2: Any idea that results in the exclusion or the penalization of Ukraine would not be considered. This is not something we want to see that Ukraine are made collateral damage.
0: Nou, als je die redenering doortrekt en iedereen die wapens levert aan Oekraïne,
1: ja, daarom, dan ben je ook betrokken. Dan zou Nederland ook niet meedoen. Dus nee, volgens mij blijft er dan geen land over, joh. Nee, dus ik snap wel dat die Green daartegen is, want dan hebben ze geen songfestival meer.
0: Ja. We kunnen wel film draaien die avond. Ja. Nou, de Verenigde Staten die trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens experts doet president Trump dat omdat hij boos is over de kritiek van de Duitse bondskanselier Merz op het Amerikaanse buitenlandbeleid. Bij RTL Tonight was hoogleraar militaire studies Martijn Kitsen. Hij denkt dat we niet bang hoeven te zijn dat Trump alle militairen uit Duitsland weghaalt.
4: In totaal 68.000 Amerikaanse militairen permanent in Europa. Daarbovenop zijn er nog eens eenheden. Bijvoorbeeld in Polen zitten op dit moment 10.000 Amerikanen, maar niet voor vast. Maar wat het congres heeft gezegd, als jij minder dan 76.000 Amerikaanse militairen in Europa hebt, willen wij een gedetailleerd plan zien. Ja, en dat plan is er niet. En daar zit nu de weerstand in. En vandaar ook dat hij niet kan zeggen, ik haal ze allemaal terug.
0: En je hebt nog nieuws over voetbal, Jorien.
1: Ja, zeker. De rechter doet vandaag uitspraak in het kortgeding dat NAC Breda heeft aangespannen tegen de KNVB. De club eist dat de met 6-0 verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt overgespeeld. Volgens NAC was speler Dean James niet speelgerechtigd, omdat hierdoor Interlands voor Indonesië zijn Nederlanderschap is kwijtgeraakt. Dan heb je een werkvergunning nodig. Nou, die had hij niet. En met het oog op morgen noemde sportrechtadvocaat Joost Verlaan het een uitzonderlijke zaak.
5: Eigenlijk niet zo vaak voor dat voetbalclubs tegen de bond procederen of andersom. Nou, ik ken natuurlijk de Vitesse-zaak waarbij dat wel is gebeurd en nog steeds gaande is. Maar het komt weinig voor.
1: Verlaan denkt dat NAC wel een goede kans maakt bij de rechter.
5: Waar het eigenlijk in de hoofdzaak om gaat is de vraag of de KNVB kon besluiten de wedstrijd niet ongeldig te verklaren. Op het moment dat een speler mede die niet mocht meedoen. En in het verlengde daarvan, stap 2, of de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC overgespeeld zou moeten worden. Maar ik denk dat NAC goede argumenten heeft om te zeggen dat die wedstrijd opnieuw gespeeld moet worden.
1: Dat waren wat zaken gisteravond op radio en tv. En dit is Ringo Starr.

Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welten. Zorgen voor de beats en de hits.

0: Dit is Flevoland.
1: Integratie, saamhorigheid en kom eens een keertje bij een ander over de vloer. En dan is muziek een heel mooi middel.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb ook wel eens een keer een dag dat het even tegen zit. Maar als je dan als team zijn en dan maar weer sterker uit die strijd komt, dan doe je het gewoon goed.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zeker, absoluut. Ja, ik wil gewoon de club helpen. En vanuit daaruit zien we het wel.
0: Dit is Flevoland.
4: En dat past denk ik perfect in een achtertuin.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Hendrik's buitengewoon thuis, in een prachtig gazon. Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien. Verticuteren, beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendrix.nl.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
8: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
9: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Tijdelijk junior verzetsmuseum op wielen in Almere. En bloemiste Dronten druk met kransen voor de dodenherdenking vanavond. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
11: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8:00 worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
13: Er is een party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
12: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
14: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
12: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Vertraging op de N309, Dronten richting Epe. Tussen Epe en de A50 ben je 7 minuten langer onderweg op dit moment. Verder geen files of vertragingen. En ook flitsers zijn niet gemeld. Kun je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Zometeen in Flevoland is wakker. Onze verslaggever Arend Dubbelboer. Die ging met geschiedenisdocent Maarten Post naar Sobibor. In het nazi-vernietigingskamp werd de Urker-familie Kropveld vermoord. Post wil de herinnering aan deze Urkers levend houden. Straks een indringende reportage.
10: En we hebben voetbal. We blikken terug op de wedstrijd Almere City FC tegen Den Bosch. Heeft te maken met de play-offs.
16: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
17: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: True Lease met Grenke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
20: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
19: Precies wat we nodig hadden.
20: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
22: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
23: Voor het maaien van je gras.
22: Voor het reinigen van je terras.
23: Voor het snoeien van je haag.
22: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
24: Stihl. Sterk werk.
25: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
26: Dynamisch.
25: Maar in de winter wil ik zekerheid.
27: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
28: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
22: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
24: Stihl. Sterk werk.
29: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: heb nog kinderboeken liggen, Geronimo. Dus er speelt een muis de hoofdrol.
1: Oh ja?
0: Ja, is hartstikke leuk. Tenminste, dat vond toen mijn zoon. Je hoorde Shepard.
1: We gaan naar de dag van vandaag, 4 mei, dodenherdenking natuurlijk. In de Poolse bossen, dichtbij de huidige grenzen met Belarus en Oekraïne, ligt Sobibor. In de Tweede Wereldoorlog was dit gebied bezet door de nazi's. En was het een van de wreedste plekken op aarde. Een vernietigingskamp voor Joden, Roma en Sinti van ongekende schaal. De Ukke-familie Kropveld is er vermoord. Vader Israël, moeder Hendrika en hun 19-jarige dochter zijn er in 1943 vergast.
0: Geschiedenisdocent Maarten Post wil de herinnering aan deze Urkers levend houden. Hij begon vorig jaar een inzamelingsactie voor een nieuwe gedenksteen bij het vernietigingskamp. Verslaggever Arend Dubbelboer bracht met de geschiedenisdocent een bezoek aan het voormalig vernietigingskamp Sobibor.
2: Het is hier afgelegen en stil. Je hoort de wind door de bomen gaan en de vogels fluiten. Een vredige plek, maar dat was het niet. Dit was een plek van angst en wanhoop. En juist deze rust nu maakt het contrast groot met de oorlogstijd. Op het perron heb ik afgesproken met Urker geschiedenisdocent Maarten Post. Met hem loop ik langs de laatste plekken die zijn dorpsgenoten hebben gezien.
3: We staan hier bij het voormalige vernietigingskamp Sobibor. Dit is de plek waar de treinen aankwamen. Hier werden de mensen dus uit de wagons gehaald. En dat ging op twee manieren. Waren dat mensen hier uit de omgeving, die wisten heel goed wat er kwam. Dus dat ging op de hardhandige manier. Waren dat bijvoorbeeld Joodse mensen uit Nederland, zoals de familie Kropveld, dan ging dat heel waarschijnlijk op een andere manier, een misleidende manier. Waarbij de mensen heel vriendelijk welkom werden geheten, waarbij dit gedeelte van het kamp er ook beter uitzag. En waarbij eigenlijk het verhaal werd verteld dat ze hier op een werkterrein waren. Er was veel misleiding, de huisjes, er waren richtingaanwijzers die naar recreatieve plekken wezen die niet bestonden natuurlijk. En zo werden zij hier dan gescheiden.
2: De trein kwam hier aan vanuit Westerbork. Mm-hmm. Wat gebeurde er toen met de familie Kropveld?
3: Ja, die trein die werd in delen hier, dit perron is te klein voor die hele trein, dus dat gebeurde in delen. De familie Kropveld werd uit die trein gehaald. Bijna iedereen die in Sobibor aankwam werd ook op dezelfde dag vermoord.
2: Hoe is het voor u om hier te staan?
3: En hier is die familie uitgestapt, Israël Samuel Kropveld met zijn vrouw en zijn dochter. En ik bedenk me dan altijd van ja, deze lucht, deze omgeving, dit is het laatste wat ze hebben gezien. Misschien heeft hij nog naar de lucht gestaard. En hier zijn ze dan ook voor elkaar gescheiden.
2: Van het verlaten perron lopen we richting het bos met overal hoge naaldbomen. We lopen het pad af en voor ons loemt een grote, lange, grijze muur op. Daartegenaan ligt een, pak een beet, 2 meter brede strook van kleine, witte stenen, rotsen. Deze muur en witte strook slingert verder door het bos.
3: Hier begint de weg naar de gaskamers toe. Dit pad was aan weerszijden gecamoufleerd, afgezet met hekken. En daar werden takken van dennenbomen ingevlochten door Joodse dwangarbeiders. En dit is het pad dat alle mensen, zo ook de familie Kropveld, heeft afgelegd op weg naar hun einde toe. De mensen werden bij het perron geselecteerd. Ze moesten zich ontdoen van hun kleding, van hun bezittingen, van hun bagage. Met het verhaal dat ze die later terugkregen en werden naakt hier dit pad ingejaagd. Dan moet je bedenken dat dat vaak gebeurde, zo ook bij de familie Kropveld met je familie. Er is veel schaamte om je naaktheid, dus dat is allemaal onderdeel van het plan om die mensen zo rustig, zo gedwee mogelijk proberen te houden. En toch, hier is veel archeologisch onderzoek gedaan. En ondanks dat die mensen naakt waren, is juist hier op dit pad ontzettend veel gevonden. De laatste waardevolle bezitting. Omdat de mensen hier dan toch tot het besef moeten zijn gekomen dat het helemaal verkeerd ging aflopen.

0: Geschiedenisdocent Maarten Post en ik lopen verder langs de strook met witte stenen. De rotsen. We komen aan op een open plek in het bos met daar nog meer stenen. En dit keer staan de stenen symbool voor een gebouw. De gaskamer.
1: Ja, die route liep dus verder vanaf dat perron hier naartoe. En werden zij hier op deze plek de gaskamers ingedreven. Anders dan bijvoorbeeld Auschwitz kende Sobibor een gaskamer die werd gevoed door een motor. CO2. De gaskamer bestond uit verschillende ruimtes waar de mensen werden ingeperst. En dit gedeelte van het kamp was verder voor niemand toegankelijk. Ook de Joden die hier gedwongen moesten werken, het zogenaamde Sonderkommando, leefden hier afgezonderd. Zij moesten na het vergassen van de lichamen, uit de gaskamers halen en hier verderop in de openlucht verbranden.
0: In anderhalf jaar tijd worden hier bijna 170.000 mensen vermoord. Het is een industriële moordmachine. En nog voor het einde van de oorlog worden alle sporen van het vernietigingskamp gewist. De Duitsers breken alles af. De gruwelheden van Sobibor moeten geheim blijven.
1: Wij kunnen dit niet ontdaan maken. Dit is gebeurd. Dit zit in onze geschiedenis. Maar wat we wel kunnen doen is die mensen een plek, een naam geven. De naam van de familie Kroffel blijven noemen. En hen ook blijven herdenken en herinneren.
2: En dat gebeurt ook vandaag?
1: Ja, ook vandaag onthullen we hier voor hen een steen met hun namen erop. Staan we met leerlingen stil bij hun levensverhaal. Spreken we hun namen uit, leggen we een krans namens de gemeente Urk. En herdenken we hen op die manier en dat doen we jaarlijks. Wij keren jaarlijks met onze leerlingen terug naar deze plek. En jaarlijks zullen we bij hen en bij de anderen die er zijn gestorven stilstaan.
0: Vanaf de plek waar de gaskamers waren lopen we verder het pad op. Aan beide kanten liggen keien met daarop de namen van vermoorde Joden. Mannen, vrouwen, jonge kinderen. De vermoorde mensen krijgen hier namen. En wat me opvalt, het zijn veel Nederlandse namen. Voor de familie Kropveld was er nog niet zo'n steen. Maarten Post startte een inzamelingsactie om ook de Urkennamen te blijven herinneren. En scholieren leggen een steen met de namen van Israël, Hendrika en Lea Kropveld neer in deze gedenklaan.
1: En hier vinden die mensen, lang niet alle mensen trouwens, hier krijgen ze als het ware hun gezicht en zeker ook hun naam terug. Het is mede dankzij Jules Schelvis, Nederlander die dit overleefde, en ook de stichting Sobibor, dat deze stenen hier liggen. En dat mensen de kans krijgen om op die manier hun geliefde, hun familie of hun plaatsgenoten te herdenken.
3: Ja, het indringende verslag was van Arend de Popoer. Diana Boeij is bij ons in de studio. Diana, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Wat gaat het weer doen vandaag, de komende dagen? Beetje droog?
4: Ja, zo goed als. Maar soms heb je wel de paraplu nodig, maar niet overal in onze provincie. Nou, de komende uren nog wel droog en tamelijk rustig. De wind die waait vanuit het zuiden, maar gaat draaien naar het noorden. Temperatuur stijgt vandaag naar zo'n 18 graden. En dat is om en nabij de normale waarde. Vergelijkbaar met gisteren, ietsjes lager. Maar goed, met niet al te veel wind voelt het best wel aangenaam aan. Wolkenvelden bepalen veelal het weerbeeld. Af en toe komt de zon tevoorschijn. Zeer lokaal kan vanmiddag een enkele bui ontstaan. Maar ja, op de meeste plaatsen verwacht ik toch wel dat het droog zal blijven.
3: Ja, en die nachten? Want ik heb thuis een beetje een soort gevecht qua winter-zomerdekbed.
4: Ja, nou ja, heb je je winterdekbed de komende dagen wel nodig. Want de temperatuur gaat omlaag. Afgelopen nacht was het niet verder afgekoeld dan zo'n 10 à 11 graden. Komende nacht een minimumtemperatuur van 7 of 8 graden. Dus dat is al duidelijk wat frisser. Ja, tijdens de herdenking vanavond 13 of 14 graden. Dan is het tamelijk rustig. En nou ja, op een enkele paar lichte spatjes regen in de zuidelijke delen van de provincie na blijft het droog.
3: Gelukkig.
4: Nou hebben we bevrijdingsdag. Ook overwegend veel bewolking, net als vandaag. Mogelijk een beetje regen in de zuidelijke delen. Tot hoever die regen komt, is nog eventjes de vraag. Maar ik denk dat het met name in de ochtenduren zal zijn dat je de paraplu soms nodig hebt. Want 's middags en 's avonds is het meestal droog. En misschien dat aan het einde van de dag de zon eventjes doorkomt.
3: Oh. Nou, dat is mooi. Hè? Want ja, dan komen die festivals ook op gang natuurlijk. Ja, beetje in de loop van de middag, avond.
5: Ochtends is dat erg rustig nog.
4: Ja, ja, nou, okay. Wat verder morgen opvalt is de wind. Die zal gaan toenemen, waait vanuit het noorden. En daardoor wordt het toch beduidend frisser dan vandaag. 13 of 14 graden is de maximumtemperatuur. Ja, je hebt het over je dekbed. Nou ja, de dag daarna worden toch tamelijk fris, met in de nacht naar donderdag mogelijk zelfs vorst aan de grond.
3: Joh.
4: Ja, dus okay.

0: Ja, dan kan je gewoon die winterdekbed gewoon oplaten. Die temperaturen die blijven overdag aan de lage kant. Met hooguit zo'n 15 graden voor de woensdag en de donderdag. Het is wel zo dat het droog blijft. Geregeld zonneschijn. Niet al te veel wind voor de donderdag. En dan is het best aangenaam lenteweer.
1: Okay.
0: En vrijdag ook een droge dag. De wind waait dan vanuit het zuiden. De temperatuur gaat dan omhoog richting de normale waarde. 16, 17 graden. En met geregeld zon is het best prima lenteweer.
1: Ja, durf je al vooruit te kijken naar het weekend? Of is het eigenlijk nog te ver, hè?
0: Ja, dan wordt het nog even de vraag of je dat dekbed eraf moet gaan halen. Want die temperatuur die kan nog alle kanten op. Wat ik nu voor de zaterdag en de zondag heb gezien, is dat de temperatuur toch wel iets omhoog gaat. 'S middags een paar buien, af en toe zonneschijn. Dus ja, nou ja, ik denk dat je dekbed in ieder geval deze week erop kan laten.
2: Het winterdekbed, hè?
1: Ja, ik wil dat weg juist, maar goed.
0: Ik kan het voorstellen.
3: Je zegt het wel zo makkelijk. Erop, maar het moet ergens in. En dan moet het er weer uit, dan moet een andere erin. Dat is het gedoe.
0: Nou ja, dat is zeker het gedoe. Maar ja, ik bedoel, en vervolgens moet je dan, als je naar de zomer gaat, dat ding weer eraf halen.
3: Ja, erop.
0: Je onder een lakentje.
1: Je alleen een lakentje.
0: Dus,
1: goed.
3: Oh ja, dat is een goeie.
1: Nou,
3: ja.
1: Als de uitdagingen niet groter worden in het leven, zal het wel meevallen.
3: Diana, dankjewel.

0: Stay if you wanna dance, door Maas Smit.
1: We gaan naar de sport. Almere City heeft zaterdag de tweede ronde van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie bereikt. In het Janmarstadion was de ploeg met 3-0 te sterk voor Den Bosch.
0: Ja, dat komt over het resultaat van de heenwedstrijd, want die hadden de Almeerders al maar 2-3 gewonnen. Verslaggever Martijn de Groot sprak met spits Ferdy Druijf, de maker van 2-0.
2: Ferdy Druijf, jullie winnen de return tegen FC Den Bosch met 3-0. Ja, geen veldje aan de lucht vanmiddag, hè?
3: Nee, het was een lekkere wedstrijd. Eerst zelf was een beetje stroefjes, het was niet zo heel veel aan voor mijn gevoel. Maar we kregen ook niet de kansen tegen. En ja, ik vond dat we het gewoon goed uitspeelden. Een goede goal weer van Marley. Waardoor je op 1-0 komt. Ja, we proberen het wat beter uit te spelen. En ja, we trekken het gewoon, de tweede helft trekken we het gewoon naar ons toe.
2: Ja, in de omschakeling ben je dan een aantal keren gevaarlijk. Maar dan gooi jij de deur in het slot, hè, met een geweldige goal, die 2-0, die via de onderkant van de lat binnenploft.
3: Ja, het was een lekkere goal. We hadden al een aantal kansen die we nog beter kunnen uitspelen. Even wat rustiger in de 16 en voor de 16. Dat zeiden we al in de rust ook al. En uiteindelijk doen we dat gelukkig wel. En ja, ben ik blij dat ik hem nog net voor de wissel inschiet. En dan ben ik ook blij voor Julian dat hij hem er ook even inschiet.
2: Heerlijke sfeer. Jullie hebben het lekker gevierd met de supporters, hè?
3: Ja, zeker. Absoluut. Kijk, ze staan er altijd. En of het nou uit of thuis is. Dat is hartstikke mooi. En we voelen de steun achter ons. En maakt niet uit. Al het hele seizoen. Ook toen het minder ging voelden we dat ook al. En nu voelen we dat ook. Ja.
2: Eerste horde is genomen. Er volgen er nog 3. Wil je naar de Eredivisie gaan? Hè? Ja, wat zegt dit jou?
3: Zeker, absoluut. Ja, ik wil gewoon de club helpen. En vanuit daaruit zien we het wel. Dus voor mezelf uit dan natuurlijk. Hè. Maar ik vind het een mooie club. Ik heb er met heel veel plezier speel ik hier. Dus ja, ik ben heel tevreden hier.
2: En nu wacht woensdag al de Graafschap. Hè. Eerst hier thuis en dan de return zaterdag op de Vijverberg. Hoe schat je jullie kansen in tegen de Superboeren?
3: Ja, gewoon goed. Als je kijkt naar de wedstrijden die wij nu hebben gespeeld. Ja, vind ik ons goed spelen. En we komen steeds beter in de ritme. Dus ja, ik kijk er positief naar uit.
1: Nou, kijk eens aan. Ferdy Druijf was dat van Almere City. Woensdagavond dus, de eerste wedstrijd in de tweede ronde van de play-offs. En die begint om 7:15.
0: Berichten van buiten Flevoland. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, ziet deze verslaggever van Goedemorgen Nederland.
4: Het is best wel aanwezig, wat ik zeggen. Maar wat ik opmerkelijk vind om te zien is, als je er naar kijkt hoe snel ze dat weer wegkrijgen. Ze zijn bezig met een hoge drukspuit. En op het moment dat ze eroverheen gaan, is ook meteen die rode tekst weer weg. Dus ik denk dat dit met een klein half uurtje wel weer helemaal schoon is. Het gaat redelijk rap.
0: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking.
1: Zeker 3 passagiers van een Nederlands cruiseschip dat voor de kust van Kaapverdië ligt zijn overleden aan een luchtweginfectie. Mogelijk komt dat door een besmetting met het Hantavirus. Dat wordt verspreid door ratten en muizen. Onder de slachtoffers zijn 2 Nederlanders. Ons land wil 2 zieke bemanningsleden van boord krijgen omdat ze dringend medische hulp nodig hebben. De rest van de mensen aan boord moet in hun hutten blijven, zegt correspondent Alice van Gelder.
5: Ja, verder zegt de cruiseschipmaatschappij dus vooral te kijken naar die zieke bemanningsleden. Overigens zijn dat niet de enigen die ze van boord willen halen. Ze zullen natuurlijk ook wel de andere mensen die nog aan boord zijn waarschijnlijk van boord willen halen. Ook zou er nog een lichaam nog aan boord zijn wat ze naar Nederland zouden willen repatriëren. Hoe en wat, dat zal vandaag wel duidelijker worden.
1: Ja, er is verder nog veel onduidelijk over hoe het virus zich nou precies heeft kunnen verspreiden.
0: En dat
1: waren wat zaken uit binnen- en buitenland.
0: Ja.
6: Dit is een uittip.
7: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
17: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: In aanloop naar de dodenherdenking vanavond heeft de Almere er tijdelijk een verzetsmuseum bij. Bij Jeugdland in Almere stad staat een juniorversie op wielen. Daar worden verhalen uit de oorlog verteld. Bloemisten in Dronten zijn al dagen in de weer met bloemenkransen die vanavond het herdenkingsmonument op het Meerpaalplein versieren. Daarbij worden vooral kleurrijke bloemen gebruikt, zoals pionknoppen, violieren en anjers. Het gaat om 25 kransen. De Almeerse politiek moet meer aandacht besteden aan de bestuurscultuur. Dit om te voorkomen dat wethouders aan de lopende band blijven sneuvelen. Met die boodschap komt oud-ChristenUnie-wethouder Roelie Bos, zei ze gisteren in het politieke praatprogramma Over Flevoland gesproken.
18: Wij zochten natuurlijk altijd wel mannetjesputters. Want die moesten iets bereiken.
19: Ja.
18: Maar dat dan ook een andere kant heeft waar je mee om moet leren gaan, dat is lastig.
0: Almere heeft sinds 2002 24 wethouders versleten.
20: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Bij een camping aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht. Anderen zijn zelf naar het ziekenhuis gereden. En het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. En ook niet tussen de treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden.
21: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag met een rustige lentedag te maken in Flevoland. Het is eerst overal droog en sterk nevelig. Geleidelijk komt de zon tevoorschijn. Zeer lokaal kan vanmiddag een bui ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het de hele dag droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 18 graden. Met weinig wind is het best aangenaam. Vanavond tijdens de herdenking is het rustig bij 14 graden. In de zuidelijke delen kan plaatselijk een lichte bui voorkomen. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van 7 of 8 graden niet koud. Morgenochtend bewolkt en mogelijk een beetje regen, vooral in de zuidelijke delen van de provincie. Verder blijft het meestal droog en vooral later op de dag is een beetje ruimte voor de zon. Door een toenemende noordelijke wind is het met hooguit 13 of 14 graden frisser dan vandaag. Woensdag tot en met vrijdag droog en meer ruimte voor de zon. De wind neemt iets af, maar de temperatuur blijft aan de lage kant voor de tijd van het jaar.
1: Ben je wel eens bij het buurtfestival muziek in het Portiek geweest in Emmeloord?
0: Nee, maar het klinkt heel dichtbij.
1: Ja, en heel knus en heel gezellig. Okay. Nou, dat is het ook. Maar ze zochten nieuwe bandleden. Nou, die hebben zich gemeld.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ed Sheeran. Maar Emma Lord heeft...
1: Een heel leuk evenement. Laagdrempelig ook. Muziek in het portiek in Emma Lord. En de band Pim and the People die treedt daar voor het eerst op dit jaar.
0: Ja, dat is Pim de Wit. Die meldde zich aan voor dit buurtfestival.
2: Het is natuurlijk een prachtig initiatief. Iedereen die kan komen luisteren, lekker rustig in een achtertuintje bij iemand of in een park. En dat, ja, daar passen wij denk ik precies tussen. En we willen graag onze muziek tegen horen brengen bij iedereen. Dus ja.
3: Waarom passen jullie dan in die kleine setting?
2: Door onze muziekkeuze, denk ik. Het is niet de muziek die in een grote feesttent past. Het is juist het intieme. We spelen Elvis Presley. Johnny Cash, wat ik al zei. Wat rustige nummers van Danny Vera. En dat past denk ik perfect in een achtertuin.
3: Rob Redeboot van cultuurbedrijf Noordoostpolder is blij met Pim and the People als nieuwe aanwas.
4: Zij gaan straks op zaterdag 9 mei gaan zij 3 keer een half uur optreden. Ergens in een hele mooie achtertuin heb ik begrepen. Bij een gezellige familie die zich heeft opgegeven. En dan komt er fietsend veelal publiek langs. En die blijven een half uurtje luisteren of kijken. En dan gaan zij weer door naar het volgende thuistheater.
3: Muziek in het Portiek wordt komende zaterdag voor de 5e keer gehouden. De organisatie is blij dat het na opstartproblemen in coronatijd toch is uitgegroeid tot een populair evenement.
4: Het is zeker in deze barre tijden, zoals wij allemaal weten, heel belangrijk dat we elkaar een beetje blijven ontmoeten. En wij doen dit graag niet alleen om jong talent een podium te bieden, maar vooral ook voor de kennismaking in de buurten, integratie, saamhorigheid. En kom eens een keertje bij een ander over de vloer. En dan is muziek een heel mooi middel.
2: Ja, die moeten ze er absoluut in houden. Volgens mij is er heel veel vraag naar in die zin. Ja, de mensen komen graag naar muziek kijken. Zeker als het zo laagdrempelig is en zoveel verscheidenheid aan soorten muziek. Dus dat denk ik dat echt wel toekomst heeft. Yeah.

0: Yay!
1: Ja.
2: Pim en de People is zaterdag te zien in de tuin van Eemstraat 26 in Emmeloord.
3: En dan, wat je gisteren hebt gemist op Radio en TV. Hebben we straks een kort overzicht van?
4: Ja, Nieuwsuur had het bijvoorbeeld over het Eurovisie Songfestival.

0: Spencer Davis Group, terug naar de jaren 60 en Gimme Some Love. Ja, het was dat nieuws u erover begon, dat ik dacht van... oh ja, we hebben ook nog iets over als een Eurovisie
1: Songfestival. Ja, ook al doen wij niet mee, dat gaat natuurlijk gewoon beginnen. Over 10 dagen om precies te zijn. Maar, 5 landen doen niet mee vanwege de deelname van Israël.
0: Nou, dan wordt het niet zo laat.
1: Nederland is daar dus ook bij. Laat het ook, nou ja, of afweten. We doen niet mee. Songfestival-directeur Martin Green, die vertelt waarom Rusland niet mee mag doen en Israël wel.
2: It seems to me that during the start of the Russian-Ukraine war, there was nearly a global consensus over what actions to take, which is simply absent from this. And of course, our membership, who overwhelmingly voted for the status quo. So, you know, if nothing else, it proves that there is no consensus on this matter.
1: Vorig jaar was er ook kritiek op Israël omdat de overheid campagne zou hebben gevoerd om de inzending te promoten. Nou, dat is tegen de regels. Green belooft dat daar strenger op gecontroleerd zou worden.
2: We thought it was disproportionate too. Now, it's something you can really only look at after the fact, right? Which we did, because the membership asked us to and we wanted to. And that's why we brought in some guidance about proportionality.
3: And will there be consequences if it would happen again?
2: Yes, absolutely.
1: Het hoofd van de Spaanse omroep en ook commentator Cornald Maas kwamen met een idee dat het festival minder gevoelig zou maken voor actuele politiek. Alle landen die betrokken zijn bij een gewapend conflict zouden dan niet mogen meedoen. Nou, dat zou betekenen dat ook Oekraïne niet kan deelnemen. Ja, en nog wel heel veel meer landen, denk ik.
0: Een hele lijst.
1: Ja, ja, ik denk misschien hou je nog 2 deelnemers over. Green ziet daar ook helemaal niks in.
2: Any idea that results in the exclusion or the penalization of Ukraine would not be considered. This is not something we want to see, that Ukraine are made collateral damage.
0: De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens experts doet president Trump dat omdat hij boos is over de kritiek van de Duitse bondskanselier Merz op het Amerikaanse beleid ten aanzien van het buitenland. Bij RTL Tonight was hoogleraar militaire studies Martijn Kitsen te gast. Hij denkt dat we niet bang hoeven te zijn dat Trump alle militairen uit Duitsland weghaalt.
4: In totaal 68.000 Amerikaanse militairen permanent in Europa. Daarbovenop zijn er nog eens eenheden. Bijvoorbeeld in Polen zitten op dit moment 10.000 Amerikanen, maar niet voor vast. Maar wat het congres heeft gezegd, als jij minder dan 76.000 Amerikaanse militairen in Europa hebt, willen wij een gedetailleerd plan zien. Ja, en dat plan is er niet. En daar zit nu de weerstand in. En vandaar ook dat hij niet kan zeggen, ik haal ze allemaal terug.
0: Wel maakt deze hoogleraar zich ergens anders zorgen over.
4: Wat mij vooral eigenlijk verontrust is, dat die troepen die worden teruggehaald, maar er zouden ook dit jaar zouden nieuwe eenheden met lange afstandsraketten in Duitsland worden neergezet. En die waren bedoeld juist om Rusland af te schrikken. Daarvan heeft Trump gezegd, daar haak ik een streep doorheen, die komen niet meer. En dat is een capaciteit die we in Europa niet zelf hebben, die we wel zijn aan het bouwen, maar dat duurt nog een paar jaar.
0: En dat heb je gisteravond gemist op radio en tv.
1: Dit was Flevoland is wakker voor deze maandagochtend, de 4e mei. Zometeen Flevoland Muziekland met Leo. En dit is Al Green, Let's Stay Together.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw

0: is Flevoland.
1: Integratie, saamhorigheid en kom eens een keertje bij een ander over de vloer. En dan is muziek een heel mooi middel.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb ook wel eens een keer een dag dat het even tegen zit. Maar als je dan als team zijnde dan maar weer sterker uit die strijd komt, dan doe je het gewoon goed.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zeker, absoluut. Ja, ik wil gewoon de club helpen. En vanuit daaruit zien we het wel.
0: Dit is Flevoland.
4: En dat past denk ik perfect in een achtertuin.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nexadental.nl.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Tijdelijk junior verzetsmuseum op wielen in Almere. En bloemiste Dronten druk met kransen voor de dodenherdenking vanavond. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker. Nee, om 9:30.
10: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam schoon te krijgen. Het monument is beklad met rode verf. Ook werd het woord genocide erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
12: Ze staan met heet water te spuiten en met borstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig, maar ze krijgen het weer schoon.
11: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Gouda en Den Haag rijden tot zeker 9:45 veel minder treinen, meldt de NS. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden met natte doeken, zegt de man die de dolfijn vond.
13: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat hij niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij.
11: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd, bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was. En dan nog het weer tot besluit. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen, elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dankjewel, Flevoland Muziekland. Over ruim 2,5 minuten trappen af met een man die gisteravond heel laat is opgebleven.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
16: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
17: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
19: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
18: En voor de sta-opstoel van Toon.
20: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Het is code rood bij Dirk.
22: Wat zeg je?
21: Het is code rood bij Dirk.
22: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
21: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
23: Medipoint.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Ook in de actie bij Dirk. Melk Unibreker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
24: Nu, later en altijd.
25: Ga je bijna met pensioen?
26: Ja.
25: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
26: Nee.
25: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
27: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
28: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
29: Met Leo Schouwenaar.

talking. Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland. Nieuw en goud van oud. Je zingt ze allemaal mee. Dit is Flevoland Muziekland.

The Kids in America door Kim Wilde. En ja, ze heet natuurlijk niet echt Wilde met haar achternaam, maar ze had al een beroemde vader in de jaren 60. Dat is Marty Wilde. En ja, die had ook al die artiestennaam, dus dochter heeft het ook maar gedaan. Dat was een van haar grote hits van haar uit de jaren 80, Kids in America. En we openden met de man die het gisteravond dus heel laat heeft gemaakt. Dat was Harry Styles en Late Night Talking. Ik weet niet of je drie kwartier geleden ook al de radio aan had. Heb je een reportage kunnen horen van de Emmeloordse band Pim and the People. En Pim and the People is een van de bands die zich volgende week, aankomende zaterdag, inzet voor een gezellig muziekfestival. Muziek in het portiek kun je door heel Emmeloord overal gezellig bandjes horen en zien. We hopen natuurlijk op mooi weer dan op die zaterdag 9 mei... om dat muziek in het portiek tot een succes te maken. En het leuke was, die vertelde van Pim, vertelde van, nou, we doen muziek van Johnny Cash doen we bijvoorbeeld. Maar we spelen ook muziek na van Danny Vera.

0: Oh, wat een ouwtjes. Hermans en No Milk Today. En daarvoor ook een uit de jaren 60, maar dan helemaal opnieuw gedaan. Something Stupid door Robbie Williams en Nicole Kidman.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1983 en dan naar de meidagen van 1983. Ja, Michael Jackson was toen heer en meester in de Nederlandse hitparade. Maar die hoor je vaak genoeg hier. Ik heb er eentje gekozen van de Greg Kim Band en Jeopardy.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 83.

Alex Warren, zijn nieuwe single heet Fever Dream. En daarvoor uit de top 40 van toen, Greg Gimb Band uit 83 en Jeopardy. Je bent bij Flevoland Muziekland. En wie jarig is trakteerd, René Vroger wordt 65. En hij trakteert ons, de muziekliefhebbers, op een heleboel duetten. Een van die duetten heeft hij opgenomen met Waylon. Die nieuwe single die heet Hoe de Liefde Gaat, is de hele week onze Pipa Polderplaat. Is dat niet mooi? Maar eerst nog even terug naar alweer de jaren 80 met de Nolans. Ja, ze komen een beetje aandacht tekort. Nou, daar kunnen we wat aan doen in Flevoland Muziekland. Hier zijn ze met Attention to Me.

Hij is leuk. Nieuwe single van René Vroeger. En in het kader van zijn 65ste verjaardag maakt hij duetten. Dit was er een van Waylon. Oh ja, ik vergeet te vertellen. Hij is deze week de polderplaats. Dus je hoort hem wat vaker dan normaal. Kiek de Kiekendief heeft een, is gaan vliegen. Ja, daar is de vogel voor natuurlijk. En een dronecamera mee. En heeft een foto gemaakt van een gezellig strand in Zeewolde. Met een vakantiepark erbij en een jachthaven. Daar was het heugelijke nieuws dat ze goed zwemwater hadden. Voor het eerst in zoveel jaren. Maar ja, er liggen bootjes, er staan auto's, er staan huizen. Jachten op een rij ook nog. Wat is het verschil tussen de linker en de rechter foto? Zit het in de gebouwen? Zit het in de beplanting? Het kan allemaal. Als jij het weet, dan mag je bellen. 0320 28 50 50. En je mag het ook doorgeven via omroepflevoland.nl/kiek. En wie weet bellen we je dan na 11 terug om ja, kans te maken op mooie prijzen via het Rad van Fortuin. De Weekend heb ik nog voor je. En Bob Marley met No Woman, No Cry. Dat in het eerste uurtje van Flevoland Muziekland. Maar we hebben nog een uurtje na tienen. Dan met Bastiaan Bo.

0: Dit is Flevoland.
1: Integratie, saamhorigheid en kom eens een keertje bij een ander over de vloer. En dan is muziek een heel mooi middel.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb ook wel eens een keer een dag dat het even tegen zit. Maar als je dan als team zijn en dan maar weer sterker uit die strijd komt, dan doe je het gewoon goed.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zeker, absoluut. Ja, ik wil gewoon de club helpen. En vanuit daaruit zien we het wel.
0: Dit is Flevoland.
4: En dat past denk ik perfect in een achtertuin.
5: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Tijdelijk junior verzetsmuseum op wielen in Almere. En bloemiste Dronten druk met kransen voor de dodenherdenking vanavond. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
9: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. De verkeersinformatie van de AWB kan er kort over zijn. Geen files, geen vertraging en ook flitsers zijn er niet gemeld. Flevoland Muziekland staat op het punt van beginnen, althans in dit uur. We danken Leo eventjes voor het afgelopen uurtje lekkere muziek. Wij openen zo meteen met Katja Gogo.
12: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
15: Voor het maaien van je gras.
14: Voor het reinigen van je terras.
15: Voor het snoeien van je haag.
14: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
16: Stihl, sterk werk.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
16: Stiel, sterk werk.
18: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
19: Nu, later en altijd.
20: Ga je bijna met pensioen?
21: Ja.
20: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
21: Nee.
20: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
22: Goedemorgen.
23: Flevoland Muziekland.
22: Met Bastiaan Bo.
24: Hallo allemaal.

De nieuwe single van André Hazes samen met Robert van Emerten. Het heet Samen uit, Samen thuis. Bijna 13 minuten na 10 uur. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het is maandag 4 mei 2026. Als we teruggaan in de tijd. Op dezezelfde dag in 2021 overlijdt de Britse zanger en liedjeschrijver en ook nog een keer model Nick Kamen. Zijn eerste bekendheid krijgt hij in 84 als hij zijn foto op de opslag van het tijdschrift The Face staat. Ik hoor je denken, wie is die man ook alweer? Hij haalt dit liedje. In 1985 dan leert het grote publiek hem kennen door zijn hoofdrol in de Levi's 501 reclame. En in deze reclame kleedt hij zich uit tot op zijn witte boxershort in een wasserette. Ken je die reclame nog? De reclamespot die won diverse prijzen in diverse landen en veroorzaakt een enorme stijging van de verkoop van die spijkerbroeken. De reclame lanceert ook zijn carrière in de muziek. Madonna die ziet die reclame en is onder de indruk van zijn charisma. Ja, natuurlijk. Ze heeft een liedje voor hem geschreven dat heette Each Time You Break My Heart. Kwam in 1986 uit. Een wereldwijde hit was het. En Madonna is ook te horen in het achtergrondkoortje van dat liedje. Maar die reclame, die herkent iedereen nog wel. En daar hoort dit liedje bij. Marvin Gaye, and I Hear It Through the Grapevine.

Hoe verder in het liedje, hoe meer die aan het bompel is, die Barry White. What am I gonna do with you? Dat is de grote vraag die we vandaag hebben. We gaan even naar de foto. Kiek heeft er twee gemaakt. Twee hele leuke foto's. Ik heb hem nog niet gezien. Ik ben nog niet zo bij de hand geweest om hem even dus op te zoeken op de website. Dat kan je trouwens thuis wel doen, hè. Eventjes klikken naar www.omroepflevoland.nl en dan /Kiek. Die foto van vandaag, dat zijn twee foto's van het beachstrand Eemhof in Zeewolde. Op 1 mei dan gaat daar het badseizoen van start. Of ging, moet ik eigenlijk zeggen, ging het badseizoen van start. Ik zie geen zwemmende mensen. Dat is één ding wat zeker is. Tot 11 uur kan je jezelf opgeven en maak je kans op een van die mooie prijzen. www.omroepflevoland.nl/kiek, daar kan je opgeven. En daar is ook nog een keer die foto te zien.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is bijna 10:30. In aanloop naar de dodenherdenking vanavond heeft Almere er tijdelijk een verzetsmuseum bij. Bij Jeugdland in Almere stad staat een junior versie op wielen. En daar worden verhalen uit de oorlog verteld. En bloemisten in Dronten zijn al dagen in de weer met de bloemenkransen die vanavond bij het herdenkingsmonument op het Merenpaalplein worden gelegd. Er worden vooral kleurrijke bloemen gebruikt, zoals pioenknoppen, violen en anjers. Het gaat in totaal om 25 kransen. Dit en meer nieuws is rustig na te lezen op de website.
10: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag met een rustige lentedag te maken in Flevoland. Het is eerst overal droog en sterk nevelig. Geleidelijk komt de zon tevoorschijn. Zeer lokaal kan vanmiddag een bui ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het de hele dag droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 18 graden. Met weinig wind is het best aangenaam. Vanavond tijdens de herdenking is het rustig bij 14 graden. In de zuidelijke delen kan plaatselijk een lichte bui voorkomen. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van 7 of 8 graden niet koud. Morgenochtend bewolkt en mogelijk een beetje regen, vooral in de zuidelijke delen van de provincie. Verder blijft het meestal droog en vooral later op de dag is een beetje ruimte voor de zon. Door een toenemende noordelijke wind is het met hooguit 13 of 14 graden frisser dan vandaag. Woensdag tot en met vrijdag droog en meer ruimte voor de zon. De wind neemt iets af, maar de temperatuur blijft aan de lage kant voor de tijd van het jaar.
9: Diana, dankjewel. Een blik op de weg. Verkeersinformatie van de ANWB. Op het ogenblik geen files, geen vertragingen en ook flitsers zijn er niet gemeld. Je bent er van ons gewend. We gaan zo meteen terug in de tijd naar een hitparade uit een bepaald jaar. Dat jaar is 1983.
11: Flevoland. Goedemorgen.
12: Flevoland Muziekland.
11: Met Bastiaan Boog.

0: Muziekland. Terug naar
1: 1983. De boemers weten die hitlijst nog allemaal uit hun hoofd. Want je kocht toen een singeltje bij de platenboer op de hoek. Als je wat geld te veel had, dan kocht je een LP. En, ja. Als we die hitparade erbij pakken, dan zien we daar op nummer 5 staan. Een hele leuke plaat van Wayne Waits. En dat nummer, dat heet Lady.

0: Nederland. Terug naar...
1: 1983. De dames en heren van Bow Wow Wow hadden een singeltje gemaakt dat heet Do You Wanna Help Me?

Terug in de tijd met muziek van de Birds. En turn. Over Birds gesproken. Kiek, de Kiekiedief, heeft weer twee foto's gemaakt die op elkaar lijken. En er zit een verschilletje in. Die foto die komt voorbij op de sociale media. Ben je op de telefoon. Maar ook op de website omroepflevoland.nl/kiek. Daar kan je nog opgeven. En daar heb je nog even op de klok kijken. 13 minuten de tijd voor tot 11 uur. Want dan sluit het. Twee foto's van het beachstrand Eemhof in Zeewolde. Daar kan je weer zwemmen. Vanaf 1 mei is het weer open. Het is een leuk strandje, maar er is niemand aan het zwemmen. Of toch iemand. Of toch niet. Goed, dat verschil op die foto, dat is nog even terug te zien dus op de website. Daar kan je ook opgeven. Ik roep het nog één keer. Omroepflevoland.nl/kiek. Ik laat hem voor de mensen thuis die televisie kijken nog even staan in beeld. Dan wil ik het met je hebben over Justin. Justin de Wild. Die heeft de zomerhit van het jaar. En de zomerhit heet Cheerio.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk morgen naar Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Integratie, saamhorigheid en kom eens een keertje bij een ander over de vloer. En dan is muziek een heel mooi middel.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik heb ook wel eens een keer een dag dat het even tegen zit. Maar als je dan als team zijn dan maar weer sterker uit die strijd komt, dan doe je het gewoon goed.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Zeker, absoluut. Ja, ik wil gewoon de club helpen. En vanuit daaruit zien we het wel.
1: Dit is Flevoland.
5: En dat past denk ik perfect in een achtertuin.
0: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Hendricks buitengewoon thuis in een prachtig gazon. Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien. Verticuteren, beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Tijdelijk junior verzetsmuseum op wielen in Almere en bloemisten in Dronten druk met kransen voor de dodenherdenking. Meer nieuws straks in het bulletin van 11:30.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Op die plek is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jetten noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. De verkeersinformatie van de AWB kan er kort over zijn. Geen files, geen vertragingen en ook flitsers zijn er niet gemeld.
12: Straks hebben wij Bernie Duin weer bij ons in de uitzending. Gaan we het over internet en telecom hebben. Met name over telecom, want KPN verhoogt bijna alle abonnementen met maar liefst een euro. En er is een prijzenoorlog bij diverse budgetproviders. Dat dus straks en meer.
13: zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
15: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
14: En voor de aangepaste fiets van Maria.
16: En zo kan ik er weer op uit.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
14: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
13: Medipoint.
14: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
23: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.
24: Zo,

0: Het is geen feest als de Cool in the Gang niet lang zijn geweest. Get down on it. Het is 9 minuten na 11 uur. Arnoud Pakket, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bastiaan Boog.
0: Goed met je?
1: Ja, heel goed eigenlijk ook wel. Fijn weekend gehad, lekker uitgerust en zo.
0: Wat heb je gedaan?
1: Zijn we met mijn schoonouders geweest.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dan zat er een soort van verwend paradijs dan, hè. Ja. Niks te doen, die let op de kinderen. Ja. Kunnen we lekker met de voetjes omhoog.
0: Dat is wel lekker, ja. Het was mooi weer, dus je hebt lekker buiten gezeten.
1: Ja, het was heerlijk weer ook. Er waren toevallig vrienden van ons, die waren ook in de buurt. Dus hebben we even mee afgesproken. Ja, het was hartstikke leuk. En gisteren gewoon weer terug naar de woonplaats. En dan weer de dagen. Hè? Ja. Alledaagse dingen. Boodschappen doen voor de hele week en zo. Dat soort dingetjes. Ja, ja. Want de weken vliegen voorbij. We zitten al hier in week 18, hè. 19.
0: Ja. 19.
1: 19 zitten we
0: al. Ja, het vliegt voorbij.
1: Dat zit al bijna op de helft van het jaar.
0: Ja, dat kan je toch niet
1: zo bekijkt.
0: Ja, dat is toch ongelooflijk.
1: Schrijven
0: weken. Wil je ook vrij weten wat ik heb gedaan? Of,
1: ja, nou, precies, ik was nog niet klaar. Wat heb jij gedaan?
0: Ik zal je wat vertellen. Ik ben zaterdagmiddag ben ik naar een concert geweest.
1: Ja.
0: Van het Kamper Mannenkoor.
1: Ja.
0: En het Maastrichter...
1: Staar. Oh, hoe kom je daar zo terecht dan?
0: Ja, mijn ouders die wilden heel graag heen.
1: Oh, wat leuk.
0: Nou, ik ga mee. Ja. Het is leuk.
1: Maar de Maastrichter Staar, dat is toch een wereldberoemd koor?
0: Ja, die zingen ook met André Rieu, maar ook met andere artiesten en zo. Maar, maar dat Kamper Mannenkoor, dat was wel beter.
1: Ja?
0: Ja, was echt beter.
1: Oh, wat
0: leuk. Een mooie klassiek orkest erbij. En, ik ging er een beetje open in. Maar ik kwam er verrassend uit.
1: Nou,
0: ik denk, oh, wat is dat leuk. Dat moet ik vaker doen.
1: Dus je gaat je opgeven?
0: Ja, ik ga...

0: Ben je ooit zo blauw geweest? Is dat de vrije titel ervan of niet?
1: Ja, ja. Have you ever had it blue? Ben je wel eens heel erg blauw geweest? Jij?
0: Eén keer in mijn leven.
1: Eén keer in je leven?
0: Ja, gelijk afgeleerd ook. Want dat vind ik echt helemaal niks.
1: Ja, ik ben ook wel eens blauw geweest. En moet ik het verhaal vertellen aan jullie?
0: Ik wil het verhaal wel graag vertellen. Als jij dit soort dingen zegt, dan wil ik het ook horen.
1: Toen ik in militaire dienst zat.
0: Ja.
1: Dat is al een tijdje geleden. Dat is 40 jaar geleden.
0: Ja. Toen waren we nog bang voor de
1: 40 jaar geleden. Toen had ik nog wel eens een klein drankje op. En je had een kantine. En dan had je een weggetje. Dan had je een sloot. En dan had je daarna het gebouw waar wij in sliepen. Het was een houten barak. Het was in, bij Assen in de buurt daar. Mm-hmm. Maar ik had iets te veel op. Ik denk, neem de rechte weg naar huis. Maar er zat een sloot tussen. Dus ik donderde in die sloot. En ik kwam er niet meer uit. Niet meer uit die sloot. Want ik had iets te veel gedronken.
0: Ja.
1: Op een gegeven ogenblik, de jongens hadden het allemaal door. Die gingen de stoelen naar buiten zetten. Het hele terras werd uitgepakt. Iedereen ging op de rand, op de weg zitten. Van, wat gaat er nu gebeuren? Ik heb er 3 uur over gedaan om de sloot uit te komen. Want als ik boven gekrabbeld was, dan donderde ik achterover. Zo, water. En sindsdien heb ik minder gedronken. En ik geloof een jaar later heb ik nooit meer gedronken. Ja, af en toe een wijntje. Maar voor de rest nooit meer in mijn leven.
0: Ik vind het smaakje op zich vind ik wel lekker van een lekker mixje. Ik ben heel erg van de zoete drankjes.
1: Ja, dat vind
0: niet van
1: ik
0: het bier
1: wel
0: of zo.
1: Nee, ben ik helemaal niet van ook. Maar ik ben zo blij dat er toen die tijd geen mobiele telefoon waren. Met de camera erop.
0: Ja. Dat is wel op zich wel jammer.
1: Nee.
0: Ik heb zo'n soort verhaal van jou heb ik wel eens een keer zien gebeuren dan bij een feest. Er was iemand ook die was zo blauw en die dacht van, hey, daar loopt de weg. Maar dat was in de zomer en dan heb je op die sloten ligt een dikke kikkerdril. En dat waren van die oranje lampen die het terrein verlichten. Dus het leek grijs. Dus hij stapte erop, vol erin, helemaal groen. En zijn vrienden hebben hem eruit gehaald.
1: Oh, wat goed. Goed, het is 11:45.
0: Bernie Duin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi, we gaan het over internet en telecom hebben.
2: Ja.
0: Zijn heel veel budget providers die zijn bezig met de prijzen?
2: Ja, het is niet normaal wat de laatste tijd aan de hand is. Maar ze zijn echt enorm aan het stunten met prijzen. Dus als je een Simony wil, een betaalbare Simony wil hebben, dan moet je het nu echt gaan doen.
0: We hebben het over de mobiele telefoon.
2: Dus, ja, hè? Over de mobiele telefoon. Ja, dan heb je bijvoorbeeld over een Simpel, een Lebara, een Ben, Hollands Nieuwe. Al die kleine providers die zijn gigantisch aan het stunten momenteel. Een tijdje terug heb ik er ook al over gepraat, maar ze zijn verder doorgeslagen. Want je ziet nu dat heel veel providers een actie hebben van 12 maanden korting. Waarbij je soms maar €2,50 tot €3 per maand gaat betalen het eerste jaar. Dat is eigenlijk niet normaal. Ik vraag me af, hoe kan het überhaupt uit?
0: Nou ja, er moet toch ergens een addertje onder het gas zitten dat je denkt van, ja, maar dan zit je of op 3G, of het is een zustermaatschappij van, of je hebt dit niet, of je hebt dat niet.
2: Ja, er zit altijd wel verschillen natuurlijk. Hè? Ja. Want kijk, heel veel van die budgetproviders zijn onderdeel van een grotere provider. Dus bepaalde dingen zitten er niet in. Let bijvoorbeeld op dat bij die goedkope providers je niet naar buitenlandse nummers kunt bellen vanuit Nederland. Dus je kunt niet naar Frankrijk bellen of naar Europa of naar andere landen in Europa. Maar ook de snelheid is langzamer. Bijvoorbeeld bij Lebar is het 75 MB. En terwijl het bij KPN gewoon 400 MB per seconde is. Dus dat is natuurlijk veel sneller. Dus daar moet je wel rekening mee houden.
0: Oké. Zijn dat de enige dingen dan?
2: Of? Nee, dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste dingen. En er zit vaak geen stop op. Dus op het moment dat je te veel data verbruikt, dan ga je per MB bijbetalen.
0: Je krijgt geen rekening... sms'je van pas op.
2: Ja, die krijg je al, maar mensen zien geen sms meer. Er wordt niet meer naar gekeken.
1: Nee. Ik moet in augustus overstappen. Is het dan verstandig om dat nu al te regelen dan?
2: Ja, je kunt verlengen. Ja, op zich. Ze zijn.
1: Nee, ik wil niet verlengen. Ik wil weer naar een ander toe. En dan krijg ik weer een goede aanbieding.
0: Dan moet je gewoon shoppen. Ja,
2: op zich is het nu best wel interessant hoor. Want die kortingen die er nu zijn, die heb ik eigenlijk in de afgelopen 10 jaar dat ik in de telecom werk nog niet eerder gezien.
1: Want ik doe meestal een jaar. En dan heb je eerst een half jaar voor €3.
2: Ja, dat is eigenlijk best wel zonde voor een jaar. Want eigenlijk neem je een abonnement voor een jaar om misschien de volgende keer een betere actie te hebben weer voor een jaar. Terwijl als je in één keer 2 jaar dat hebt, betekent al een goede actie.
0: Ja, maar dat blijft. Dat is net als dat ik bij Ziggo zie, een half jaar voor de helft van de prijs. Of een heel jaar voor de helft van de prijs. Maar dat is dan wel op 2 jaar.
2: Ja, dat klopt.
0: En ik denk dan maar zo, in een jaar kan er zoveel gebeuren op die telecommarkt, dat er voor over een jaar misschien toch wel weer een betere aanbieding is.
1: Ja, en ik heel eerlijk, ik kom veel in biddinghuizen. En daar heb ik een budget, geloof ik, een budget abonnement.
2: Een budget mobiel bedoel je?
1: Ja, budget mobiel. Okay. Dat is voor met Odido. En dat is daar heel slecht. Dus ik moet weer overstappen naar iets anders.
2: Okay.
1: Naar wat daar wel goed doet.
2: En daarvoor had je Simpel, toch of niet?
1: Ja,
2: dat is ook Odido. Was dat goed?
1: Nee, de Simpel is geen Odido.
2: Simpel is ook Odido, ja.
1: Maar wat is budget dan?
2: Volgens mij is het KPN.
1: Oh, dan is het net andersom.
0: We hebben de gegevens verder goed op te horen.
1: Ja, voor de rest hebben we het goed. Even wat anders. KPN die verhoogt alle abonnementen met een euro.
2: Ja, dat is ook wat.
1: Met een euro? Waarom?
2: Gewoon met een euro. Ja, en het is niet eens een inflatiecorrectie wat ze gaan doen. Ze gaan een dienst aanpassen die bij het contract in zitten. Dus vanaf 1 juni betaalt iedereen een euro meer extra per maand. En dan heb je standaard een phishing filter erin zitten. Dus dat betekent dat je gewoon lekker veilig online los kunt gaan. En dat je de kans kleiner is dat je gepakt wordt op phishing. Maar het wordt wel een euro duurder.
1: Ja, hoeveel abonnementen hebben ze bij de KPN?
2: Nou ja, ze beginnen bij €12,50.
1: Ook nee, maar ik bedoel, hoeveel mensen maken daar gebruik van?
2: Hoeveel klanten ze hebben? Miljoenen?
1: Ja, 2 miljoen, 3 miljoen, nou, 5
2: zoiets,
1: miljoen
2: zoiets.
1: Per maand? Hey, ja. 5 miljoen euro.
2: Ja. Ja. Reken maar uit. En het is op zich een opvallende beweging die ze maken. Want het zorgt er wel voor dat ze eigenlijk een contractvoorwaarde niet schenden, maar dat ze die breken. Dus iedereen die kan voor 1 juni eventueel overstappen als ze het niet mee eens zijn.
0: Maar gaan veel mensen dat doen? Van het weekend kwam ook het bericht naar buiten dat Ziggo duizenden abonnees is verloren.
2: Ja.
0: Het fluctueert natuurlijk. Hè? Mensen doen dat wat wij ook doen. Dat shoppen.
1: Ja, shoppen
0: waar krijg je een goede aanbieding?
2: KPN die weet natuurlijk ook heel slim dat als ze thuis hebben van KPN en mobiel van KPN, dan hebben ze de korting die erbij zit. Ja, en dan gaan mensen niet zo heel snel weg.
0: Ook maar die krijgen wij dan ook.
2: Ja, maar dan moeten we het hele pakket overstappen. En dat vinden mensen vaak spannender. Is niet spannender, maar dat vinden ze vaak spannender.
0: Dat is heel Nederlands, hè?
2: Dat klopt.
0: Dat wij niet zonder verzekeringen willen zitten.
1: Nee, dat klopt, ja. Ja.
0: Denken van, laat maar niet. Ik ken ook mensen die zeggen van, joh, ik zit daar al een tijdje. Ik vind dat prima zo. Ik snap het menu van de televisie. Als ik overstap, moet ik alles weer opnieuw gaan leren.
2: Ja, en dat werkt juist heel goed. En dat zorgt ervoor dat KPN enorm trouwe klanten heeft. Want zij maken ze niet zo zorgen om klantenverlies of iets dergelijks. Dus dat,
0: maar bij KPN moet je toch ook betalen voor allerlei diensten erbij. Opnemen, terugkijken. En zo?
2: Ja, op het vaste pakket geldt dat.
0: Televisiepakket is dat bijvoorbeeld?
2: Ja, dat kun je los erbij nemen. Maar het voordeel is wel dat op het moment dat je KPN mobiel hebt en je hebt dan KPN thuis, dan krijg je bijvoorbeeld Netflix gratis of je hebt het opnemenpakket gratis. Dan mag je dat erbij kiezen. Ja, en dat zorgt ervoor dat mensen daar gewoon bij blijven. Maar als je het alsnog allemaal bij elkaar opreekt, en je pakt zo'n budgetprovider erbij van €3,50 per maand, dat is wel wat anders dan €18 per maand.
0: Dat is niet tegen op de box ook.
2: Nee. Dus het is een opvallend bewegen. Maar hun gaan kiezen voor kwaliteit en voor de diensten. En andere providers die kiezen gewoon voor de prijs.
0: Ja, ja. Ze moeten dat geld voor de glasvezel leggen in heel Nederland. Moeten ze toch ergens op terugkrijgen.
2: Ja zeker. Ja.
0: Is er op dit moment een provider dat je zegt van, die is best interessant om eens naar te gaan kijken als je gewoon een gemiddeld verbruik hebt of zo?
2: Qua prijs bedoel je? Of,
0: gemiddelde prijs.
2: Ik zou nu zeggen Odido. Maar die is natuurlijk niet zo goed in het nieuws geweest de laatste tijd. Maar die is qua prijs nog steeds wel heel interessant.
0: Maar goed, van fouten kan je ook leren natuurlijk. Ja. Die zullen niet zo snel zoiets meer doen.
2: Nee. Dat zal vanaf nu goed dichtgetimmerd zijn. Maar de manier hoe ze om zijn gegaan is natuurlijk ook niet heel
0: is heel slecht. Komt er nog een staartje aan trouwens?
2: Nou ja, die massaclaim die is nu ingediend. En dat is natuurlijk afwachten wat eruit komt. Ja. Ik verwacht zelf dat daar niet echt iets uit gaat komen. Want je moet natuurlijk altijd bewezen schade hebben. En wie heeft er echt bewezen schade? En hoe kun je bewezen dat het schade is? Ik denk dat afwachten is totdat bewezen dat hun fout zaten. Want loopt nu een onderzoek van, hebben ze echt iets fout zitten in de beveiliging? Nou, is dat het geval? Ja, dan gaat het gevolgen voor hun hebben. Anders niet.
0: Nee. Oké. Nou, grote spelers op de markt zijn dat dus.
2: Zeker.
0: Dat ze die houding aan kunnen nemen. Goed, daar zijn we weer bij. Dankjewel. Yes. Ben je daar.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 5050. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 5050.

0: Vandaag bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. Vandaag bij Flevoland.
1: Dit is een uittip.
2: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Trulies met Grenke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Bijna 12:30 is het geworden. Goedemorgen. In aanloop naar dodenherdenking vanavond heeft Almere er tijdelijk een verzetsmuseum bij. Bij Jeugdland in Almere stad staat een juniorversie op wielen. Daar worden waargebeurde verhalen uit de oorlog verteld. En bloemisten in Dronten zijn al dagen in de weer met de bloemenkransen die vanavond ter herdenkingsmonument op het Meerpaalplein zullen bij worden gelegd. Daarbij worden vooral kleurrijke bloemen gebruikt, zoals pioenknoppen, violieren en anjers. Het gaat om in totaal 25 kransen. En dat was voor nu het nieuws.
14: Het weer met Diana Roei. Diana, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: We hebben een prachtige week achter de rug met heel veel zon. We waren heel blij met de regen. Ja. Maar nu mag het zonnetje wel weer gaan schijnen.
15: Nou, die is er ook wel hoor. Maar dan moet je wel zoeken vandaag.
14: Oh.
15: Ja, zo af en toe zie ik een paar zonnestralen in onze provincie. Maar er zijn overwegend veel wolken. Het is op de meeste plaatsen droog op het moment. Bij zo'n 16 graden en niet al te veel wind. Nou, de wind die stelt de rest van de dag eigenlijk niet zoveel voor. Temperatuur stijgt naar zo'n 18, 19 graden. Nou, dat is best wel aangenaam. En er kan zeer lokaal een enkele bui ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.
14: Is dat normaal, 18, 19 graden?
15: Ja, nou, 17 graden voor begin mei is de normale waarde. Dus we leven nog een beetje boven onze stand. Maar dat gaat veranderen. Nou, we krijgen eerst natuurlijk vanavond, tijdens de herdenking is het droog. Temperatuur rond een graad of 13. Nou, misschien een beetje regen in de zuidelijke delen. Dus niet helemaal droog. Nou, vannacht een minimumtemperatuur van 7 of 8 graden. Daarmee is het frisser al dan de afgelopen nachten. En die tendens van die lagere temperatuur, dat zet door. Voor morgen in ieder geval hooguit 13 of 14 graden. En dat bij een toenemende noordelijke wind. Ja, dat is voor bevrijdingsdag toch wel niet zo fijn. fijn.
14: En voor de festivals, even een jasje mee.
15: Ja, je hebt je wel een jasje nodig, inderdaad. En 's ochtends misschien een beetje regen in de zuidelijke delen van de provincie. Maar verder toch wel overwegend veel bewolking. Aan het einde van de dag een beetje zonneschijn op het festival op de Esplanade in Almere.
14: Goed, gaan we naar het...
16: Flevoland.
15: Naar de woensdag, donderdag en de vrijdag.
14: Ja, nog eventjes
15: droge dagen. En dan word je toch op de wenken bediend.

0: is weer dat het warmer wordt in het weekend. Maar dat is niet geheel zeker.
1: Oké. Maar hoe onzeker of zeker is dat? Is dat 50-50? Of
0: ja, een enorme spreiding is er. Ja, inderdaad, 6-7. Het is een enorme spreiding, dus ik durf daar eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Behalve dan dat er in het weekend ook wel wat buien kunnen voorkomen. En dat is alleen maar lekker voor de natuur.
1: Groeizaam weer noemen ze dat, toch?
0: Ja.
2: Groeizaam weer.
1: Ja, een beetje vocht en een beetje zon eroverheen. Dan klapt het open.
2: Helemaal goed, ja.
1: Het is de tijd voor...
3: Flevoland Weerweetje.
1: Het Weerweetje. Ik had al zo vermoeden.
0: Ja, en jij was natuurlijk benieuwd wanneer dat winterdekbed eraf kan. En wanneer je eindelijk eens gewoon die tussenjas weg kunt halen.
2: Ik hoorde vanmorgen een hele discussie, ja. Over het dekbed winter, zomer, winter.
0: Heb je
2: winter.
0: Hem er al af?
2: Ik heb maar één dekbed.
0: Oh, nou, ik heb een enorme dikke dons. En die laat ik deze week nog erop.
2: Ja, want
0: het wordt dus frisser. De nacht naar donderdag toe kan het zelfs aan de grond licht vriezen. Nou, dan vraag je af, tot wanneer kan het nog vriezen in mei?
2: Hij is heilig, toch?
0: Ja, is heilig inderdaad. Ze vallen nu 11 tot 14 mei.
2: Oh.
0: En de gemiddelde temperatuur voor de maand mei is 13 graden. Maar overdag wordt het op de meeste dagen gewoon 15 plus. Dus gemiddeld genomen zo'n 18 graden. Nou ja, en als je dan kijkt dat het vandaag zo'n 18 graden is... dan heb je eigenlijk geen winterjas meer nodig in mei. Maar ja, voor de vroege ochtend dus wel. Dat winterdekbed, volgende week zou ik gewoon afhalen. Ja. Want er wordt er geen vorst meer verwacht.
2: Klaar ermee.
0: En verder de zonnebril. Mei is de zonnigste maand van het jaar.
2: Oh?
0: Ja.
2: Het begint meer en meer zonniger te worden, volgens mij ook.
0: Ja,
2: dat idee heb ik ook wel.
0: In 2020 hadden we zeer zonnige meidagen. Vorig jaar ook zon overgoten. Daar kan je heel veel van verwachten. En afgelopen april... hebben we zelfs al meer zonuren gehad dan normaal gesproken in mei voorkomt. 227 zonuren in mei en vorige maand 250. Dus,
2: en insmeren, hoe zit het daarmee? Want die zon
0: Als je woensdag, donderdag en vrijdag naar buiten gaat... en je gaat op het terrasje zitten, kun je binnen 20 minuten verbranden. Dus hou daar ook rekening mee.
2: Ja,
0: nou, in je paraplu heb je niet veel nodig. Want op de meeste dagen is het droog. 14 droge dagen.
2: Hmm.
0: En slechts 2 kletsnatte dagen van 10 mm of meer. Nou, die verwacht ik deze week niet.
1: Nou, onze zomer valt voort dan in het voorjaar.
2: Ja.
0: Ja, nou ja, en we hebben inderdaad de eerste zomerse dag. Begint ook al te komen, half mei. En dan kan je gewoon met een short naar je werk.
2: Ja.
1: Nou.
0: Niet? Dat mag je niet. En
1: er zijn
0: slippers.
1: Uitzonderingen. Of het niet mag of niet. Want het oog wil ook wat.
2: Ja, precies. Ja,
0: eerst dus de benen.
2: Dat is een hele discussie.
1: Diana, dankjewel. Een blik op de weg dan. Verkeersinformatie van de AWB. Kan er kort over zijn. Geen files, geen vertragingen. En ook flitsers zijn er niet gemeld. En we gaan zometeen weer een prijs weggeven bij ons spelletje Kiek.
3: Dit is Herberg Flevoland.

0: Lido Shuffle van Boogskerk. Ze bracht de tijd op 10 minuten over 11:30. We gaan bellen met Emmeloord, want daar woont Vrouwtje vroeg op. Vrouwtje, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het met je?
1: Ja, goed hoor.
0: Ja, ben je blij dat er een paar regenbuien zijn gevallen?
1: Ja, ik vind dat goed, jawel.
0: Heb je een tuin of een balkon?
1: Ik woon wel in een appartement, maar we hebben wel een stukje tuin.
0: Ja, zie je wel. En een start nodig hoor.
1: Ja, dat heb je gelijk in, dat is ook zo.
0: Het is voor de natuur enorm belangrijk op het ogenblik.
1: Ja, dat, nee, maar dat is helemaal waar. Ja.
0: Het is heel droog geweest april.
1: Heel droog, ja.
2: Heb jij al een beetje kleur en zo op het tuintje, op het balkon, zeker uw terras?
1: Nou, het begint een beetje te komen.
2: Ja, de viooltjes die zijn geweest, want dat loopt alweer bijna een beetje op zijn einde, geloof ik, hè?
1: Ja, dat is weer een beetje aan het aflopen, ja.
2: Wat moet ik nou dan nu gaan doen? Want ik heb ook van die viooltjes, weet je wel, van die bakjes waar ik aan de schutting hangen. Maar die viooltjes is eindig. Wat moeten we dan gaan doen?
1: Oh, ik weet niet hoe al die bloemen... Sorry.
2: Rustig aan, vrouwtje, rustig aan.
0: Rustig aan.
1: Ja. ik weet wel welke ik wil hebben.
2: En welke zijn dat dan?
1: Ik weet de namen niet.
0: De Fuchsia alcoholica amaretia.
2: Nee, magietjes of zo.
0: Magietjes. Ja, magietjes, ja.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja.
2: Die zijn ook lekker sterk, hè?
1: Ja.
2: Oké. Ik krijg duimpjes van alle kanten, dus dat gaan we doen.
0: Ja, goed. En er staan her en der wat tulpen, die kun je zo meenemen, volgens mij.
2: Nee.
0: Was een grapje. Vrouwtje, we gaan even naar de orde van de dag. De foto van vandaag. Twee foto's, leken op elkaar. Wat was het verschil?
1: Nou, aan de linkerkant stonden auto's geparkeerd en er stond een witte auto. En daarnaast stond, ik denk dat het een auto ook is of een ander karretje, maar dat een rode. En die stond op de ene wel, maar op de andere niet.
2: Nou, vrouwtje met de ogen is niks mis. Daar moet je wel heel goed voor kijken. Heb je hem ingezoomd of zo?
1: Ja, dat wel.
2: Ja, dat is wel de slimme tip vaak om dat soort dingen te doen op de iPad of zo, of waar je dan iets op in kan zoomen.
0: Ik weet
2: Bastiaan gaat nu kijken. Nee, maar jij bent ook kleurenblind, dus je ziet sowieso niet of het rood of wit. Oog is niks mis. Daar moet je wel heel goed voor kijken. Heb je hem ingezoomd of zo?
1: Ja, dat wel.
2: Ja, dat is wel de slimme tip vaak om dat soort dingen te doen op de iPad of zo, of waar je dan iets op in kan zoomen.
0: Ik weet
2: Bastiaan gaat nu kijken. Nee, maar jij bent ook kleurenblind, dus je ziet sowieso niet of het rood of wit of grijs autootje is.
0: Nee, dat zie ik echt niet hoor.
2: Nee, hè? Nee. Nou ja, oké. Okay. Goed, vrouwtje, we gaan naar het rad. Ja. Ik sta er inmiddels bij. Moet het een harde of een zachte draai worden?
1: Oh, geef maar een harde draai.
2: En dan linksom of rechtsom?
1: Rechtsom.
2: Oh, rechtsom. Ik dacht eventjes dat het linksom zou zijn. Goed. We moeten het rad een beetje gaan reviseren. Er zitten wat dingetjes los.
0: Ja, dat klopt.
2: Even kijken hoor. Waar gaan we erop uitkomen? Op wit komen we vandaag uit. Hey, dit is leuk, vrouwtje. Wij gaan naar jou opsturen. We gaan nog even contact met je leggen voor het adres. Want zo gauw je dan zo'n doffe pof op de deurmat hoort, dan weet je, hij is binnen de Omroep Flevoland chocolade kiekreep.
1: Oké.
2: Dat is een lekkere, dikke, verantwoorde chocoladereep. Die mag je helemaal alleen opheuzelen op het terrasje. Geniet het van je bloemetjes.
1: Ja, nou, dat gaat niet gebeuren.
2: Hoezo niet?
1: Maar...

0: chocola.
1: Jij lust geen chocola.
2: Zullen we het nog een keer draaien?
1: Dat is echt verwonderlijk. Nee, nee, dan ga ik hem gewoon...
0: Nee, hoeft niet hoor. Mijn man die ja. lust hem wel, dus...
1: Oh, nou, dat vind ik lief dat je dan de chocoladereep aan hem geeft.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja,
1: nou,
0: ja, ja.
1: Toch veel plezier samen eraan. Dan kan je zeggen van, dat heb je namens mij, heb je dat gekregen.
0: Ja, zo is het maar net.
1: Heb je alvast wat voor Vaderdag? Dat kan ook natuurlijk, hè? Dat
3: kan gewoon even bewaren.
0: Ja, dat kan ik hem ook bewaren, ja.
1: Ja, ik schrok me van de week ook weer helemaal wezenloos. Aanstaande zondag is moederdag.
2: Ja. Oh, dat moeten we even niet vergeten.
1: Nee, het is goed dat ik het even zeg, hè?
2: Ja, heel goed, ja.
1: Volgens mij zijn er nu... Er zijn heel veel mensen die trekken nu wit om de neus weg. Die denken, oh, is dat zo zondag al? Nou, goed. Vrouwtje, we wensen jou een heel fijne dag nog.
0: Dankjewel.
1: Geniet van alles en tot een volgende keer.
0: Doei.
1: Dag. Doei. Doei.

0: Ze heeft zo'n lieve stem, hè?
1: Ja.
0: Maar ze schijnt achter de schermen, dat schijnt hoor, schijnt allemaal pittig tante te zijn.
1: Ja, ja, ja, je hoort ook niet zoveel meer van haar op het ogenblik. Ja, ze is wel ergens mee bezig met projecten en zo.
0: Met die voice is ze natuurlijk heel erg druk.
1: Ja, maar voor
0: de finale is bijna.
1: Niet echt heel erg druk. Ja. Goed, we gaan naar het theater.
0: Ja. Kunstlinie Almere, voor ons zit daar Marloes de Jong. Marloes, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. Wat hebben jullie de komende dagen op de plank staan?
2: Wij beginnen eigenlijk al vandaag met het programma, want het is natuurlijk 4 mei. Dus we hebben vandaag een herdenkingsconcert met Igor Ratze, met klassieke muziek. En we hebben een voorstelling vanuit Theater Naar de Dam van Bonte Hond en Sub-Sub, Almeerse jongeren theater. Dus eigenlijk vandaag al genoeg te doen in het kader van herdenken.
0: Ja.
2: En dan gaan we donderdag weer verder met een hele toffe voorstelling van het Nationale Theater. Operation Hellfire heet die. En dat is eigenlijk een politieke thriller, zoals zij het zelf noemen. En dat gaat over het internationaal strafhof. En er is dus kennelijk vanuit Amerika, dat bestaat echt, een wet die zegt dat als Amerikanen door het internationaal strafhof gevangen worden genomen, dat Amerika feitelijk zichzelf een soort mandaat geeft om er alles aan te doen om die mensen vrij te krijgen als dat iets is dat zij zelf armeren.
0: Mm-hmm.
2: En in de voorstelling wordt een Amerikaanse president gevangen genomen door het internationaal strafhof, vanwege dingen die hij heeft gedaan. En gaat Amerika naar aanleiding daarvan Nederland binnenvallen. Dus het is eigenlijk best wel, het is begonnen jaren geleden als een soort what-if scenario door de schrijvers. Maar het, nou ja, het komt best wel in de buurt van de realiteit, of de mogelijke realiteit.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is wel echt een aanrader. Donderdag ook in de kleine zaal hebben we Isaline Kalister met haar programma Rum en Coca-Cola. Dat is ook nog even in het kader van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Want haar programma gaat eigenlijk over de Tweede Wereldoorlog in het Caribisch gebied.
0: Ja.
2: Dus de Tweede Wereldoorlog gaat natuurlijk, is heel erg gecentreerd op Europa en in ons land de ervaring op. Nou ja, echt in Nederland. En zij gaat eigenlijk in het programma, het is een liedjesprogramma, gaat zij aan de hand van muziek, maakt zij eigenlijk dat verhaal zichtbaar. Vrijdag hebben we in de grote zaal Lovella Telesvoort met haar tweede programma, Wat een Gezeik. Zij is bekend van met name online. Cabaretier die veel sketches maakt over het moederschap, het familieleven, het gezinsleven. En in de middenzaal hebben we Stijn de Leeuwen met ook een hele mooie voorstelling, Moonlight Motel. En die gaat over dakloosheid. Dus Stijn heeft zelf 2 jaar in de daklozenopvang gewerkt. En heeft daar eigenlijk een voorstelling van gemaakt, eigenlijk vanuit allerlei mensen die hij daar heeft ontmoet. En daar hebben we ook voor professionals, heeft een collega daar een heel mooi programma omheen gemaakt. Waar de gemeente komt en allerlei organisaties die ook te maken hebben met dakloosheid. Dus
0: ja.
2: Die avond staat daar helemaal in het teken van.
0: Ja, afgelopen week was er bij ons de gast om even erover te praten.
2: Oh,
0: hij praat er heel gepassioneerd over. En inderdaad een ervaringsdeskundige. Dus.
2: Precies.
0: Hij weet waar hij het over heeft. Oké, okay, en ja. Deze week zijn ook bij ons de gast Howard Komproe en Noni Kooijman. Want die staan binnenkort bij jullie. Ja.
2: Die staan zaterdag bij ons. Dat is ook een heel mooi programma, Peper en Zuur. Zij gaan eigenlijk de Surinaamse geschiedenis vertellen aan de hand van de keuken en de eetcultuur. En ze gaan live koken ook op het toneel. Het publiek mag ook proeven. En zij is eigenlijk een programma die zowel de geschiedenis van Suriname en de Surinaamse keuken vertelt. Als dat ze dus gaan koken live.
0: Ja.
2: Dus dat is ook heel tof.
0: Leuk. Ja. En Karen Bloemen, staat er ook nog bij jullie?
2: Op zaterdag inderdaad met haar programma Renaissance 2.0. Dus dat is een beetje een programma geïnspireerd op de oude tijden zonder mobieltjes en internet. En daar heeft ze een programma over gemaakt samen met haar band.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan zit het er voor deze week op. Spreken we jou graag volgende week maandag weer. En dan gaan we het onder andere hebben over Denkboy, Onze Jordaan en Bluff. Want dat staat ook bij jullie. Tot dan.
2: Yes, dankjewel.
0: Doei.

0: ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Dit is Flevoland.
2: Integratie, saamhorigheid en kom eens een keertje bij een ander over de vloer. En dan is muziek een heel mooi middel.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik heb ook wel eens een keer een dag dat het even tegen zit. Maar als je dan als team zijn en dan maar weer sterker uit die strijd komt, dan doe je het gewoon goed.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Zeker, absoluut. Ja, ik wil gewoon de club helpen. En vanuit daaruit zien we het wel.
1: Dit is Flevoland.
5: En dat past denk ik perfect in een achtertuin.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een blik op de weg, de ANWB verkeersinformatie. Ik moet hem er even bij pakken. Nee, geen files op het ogenblik, ook geen flitsers. Heb je er wel een gezien? Meld hem even aan via de app van Flitsmeister.
11: Als je tot het onderhoud doet op een golfbaan, die wordt uitgeroepen tot Greenkeeper of the Year, dan zou dat best wat druk kunnen geven. Maar dat is niet altijd zo. Zometeen praten we met iemand die is de nieuwe Greenkeeper of the Year. Wie het is en wat het met hem doet, dat hoor en zie je zometeen.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Ik krijg een vakantiebroertje.
15: Huh?
14: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
15: Cool, wil ik ook.
16: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
17: EuropaKinderhulp.nl.
13: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Odido. Schat, gaan we van vast of dynamisch?
20: Dynamisch.
19: Maar in de winter wil ik zekerheid.
21: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
22: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
23: Nu, later en altijd.
24: Ga je bijna met pensioen?
25: Ja.
24: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
25: Nee.
24: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
26: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: 7 minuten na 12 uur, Simon Webb en Coming Around Again.
1: Wanneer je het onderhoud doet op een golfbaan en je wordt uitgeroepen tot hoofdgrasmeester van het jaar, dan zou dat best wat druk kunnen geven aan je. Maar voor Christian Nuboer uit Zeewolde geldt dat niet. Hij geniet er vooral van.
0: Ja, en nu alles rond de golfbaan weer tot leven komt, wordt hij geregeld gefeliciteerd met zijn landelijke titel.
2: Zullen we meteen daar bij die boom zijn?
3: Ja.
2: Moeten we die rijplaat even leggen? Want die mensen moeten er natuurlijk nog wel langs kunnen. Ik voel er geen druk. Het is juist eerder een bevestiging van dat we de goede weg, of dat ik de goede weg in ben geslagen. Ik zeg heel vaak we, want nogmaals, die award heb ik echt niet alleen verdiend, maar die heb ik samen met mijn team verdiend hier. De jongens zijn allemaal super enthousiast en vrolijk en willen hard werken en willen er echt het beste van maken. En ik heb ook wel eens een keer een dag dat het even tegen zit. Maar als je dan als team zijn en allemaal weer sterker uit die strijd komt, dan doe je het gewoon goed.
4: Ben je trots al met al?
2: Ja, ik ben heel trots. Ja. Ja, ik straal het niet altijd uit misschien. Ik ben altijd een verlegen persoon in die zin. Nee, maar ik ben apetrots. Op mijn team, op mijn mensen, op mijn baan, op de leden. Iedereen probeert er echt het beste van te maken. En dat motiveert eigenlijk alleen maar om het nog beter te doen dan dat we al doen.
4: Het zijn drukke tijden op de golfbaan in Zeewolde. Alles moet er keurig uitzien zo in het begin van het seizoen. En het is echt niet alleen maar grasmaaien.
2: Het is wel iets meer dan dat, ja. Ik dacht dat vroeger ook, toen ik hier begon als vakantiekracht. Dat is grasmaaien en de bunkers harken. Maar nee, het is allesomvattend. En dat klinkt allemaal heel cliché om te zeggen van geen dag is hetzelfde. Maar hier is het echt zo. Want je moet verstand hebben van grond, mensen, natuur, techniek, machines, tractoren. En het leuke van hier is nog eens een keer dat we alles ook zelf doen in eigen beheer. Dus je moet er echt over afstand van hebben.
4: Christian rolde er toevallig in via een vakantiebaan. De Zeewoldenaar had in eerste instantie helemaal niks met golven. Ondertussen wel en ziet hij een mooie toekomst voor de sport.
2: Ik denk dat de behoefte vanuit de maatschappij naar rust en ruimte in de natuur, in een omgeving zoals deze, die wordt meer en meer. En ik denk dat golf bij uitstek geschikt is voor eigenlijk voor iedereen. Omdat het is een sport tegen jezelf. En het is in de buitenlucht, in de rust. Je kan het nu horen, de vogeltjes fluiten. De mensen zijn vrolijk. Iedereen zwaait vriendelijk gedag. En heerlijk.

0: Menig huwelijksgelofte wordt opgeluisterd met dit plaatje nu.
1: Is dat zo?
0: Denk ik wel.
1: Ja, dat, ik vind hem zo mooi. Zo, ja, wat je zegt, romantisch. Het is een mooi weer. Het zonnetje schijnt. Je doet je raampje open van je auto. En je zet dit plaatje op. Een plaatje op in de auto, dat kan ik niet.
0: Een streamingje.
1: Een streamingje, ja, zet je op. En dan ga je gewoon heel hard meeblikken.
0: Raampje open.
1: Of huilen.
0: Elleboogje eruit.
2: Maar dit vind ik wel weer een hele mooie manier om te zeggen ik hou van jou. In plaats van hou van jou, ga je nu zeggen ik riskeer alles voor jou.
1: Risk it all, Bruno Mars hoorden we. We gaan snel naar de weerkamer, want Berend van Straten zit daar. Berend, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, inderdaad.
1: Alles fijn daar?
3: Zeker.
1: Ja, ook zo blij met de regen.
3: Ja, eigenlijk wel inderdaad. Je is meer dan welkom natuurlijk, hè, na die droge periode.
1: Ja, precies. De natuur die stond te springen om een paar druppeltjes. En die hebben we gehad. Hè. Maar gaat het nog gerekend ergens vandaag?
3: Ja, maar ik denk niet dat we het vanmiddag droog gaan houden. Op dit moment is het nog wel overal droog. Maar we zien de eerste buien wel in het land nu ontstaan. En ook in Flevoland is vanmiddag echt wel een lokale regen- of onweersbui mogelijk in de loop van de middag. Kunnen best wel pittige exemplaren zijn. Tussen de buien door is het wel vaak droog. En zien we temperaturen die nog gaan oplopen naar 17 of 18 graden. Dus echt nog wel aan de warme kant vandaag. Daar gaat de komende dagen wel verandering in komen. Ook vanavond tijdens de dodenherdenking is lokaal echt nog wel een bui mogelijk. Dus voor degenen die vanavond buiten 2 minuten stil gaan zijn, die doen nog goed aan om even de regenradar voorafgaand in de gaten te houden.
1: Of een pluutje meenemen.
3: Of een pluutje meenemen, zeker. Ja, dat is natuurlijk ook helemaal geen gek idee. Vannacht is het dan wel gewoon in heel de provincie droog. En dan gaat het uiteindelijk afkoelen naar een graad of 7 op de
1: middag. Ja, morgen dan is het bevrijdingsdag. Dan zijn er wat festivals her en der. Ja. Houden we dat droog?
3: Ja, ik denk het wel. Ja. Morgen is wel een interessante dag hoor, voor grote delen van het land. Want we krijgen wel te maken met een grootschalig neerslaggebied dat over het land gaat trekken. In het zuidoosten van het land, bijvoorbeeld Limburg, Achterhoek en het oosten van Overijssel. Daar gaat het kletsnat worden. Maar ik denk dat het regenzone Flevoland gelukkig niet gaat halen. Dus misschien later in de middag uit de dikke bewolking wat lichte motregen, een spatje regen. Staat allemaal niet heel veel voor. De zon die gaan we helaas niet of nauwelijks zien. De temperatuur die valt morgen ook al wat lager uit. Met zo'n 14 graden in Almere en zo'n 15 graden. In Emmeloord.
1: Ja. Het zijn wel dagen met wat mindere temperaturen, maar het gaat de loop van de week wel weer beter worden.
3: Ja, ook dat klopt als een bus inderdaad. Ja, woensdag valt de temperatuur eerst nog wel een graadje lager uit. Of 2 graadjes lager misschien zelfs wel. Erg wel voor het gevoel aan de frisse kant. Maar vanaf het donderdag zien we dat de temperatuur alweer in een stijgende lijn in gaat zetten. En dan zien we ook de zon geregeld. In het weekend krijgen we uiteindelijk op zondag weer te maken met temperaturen van 20 graden. Maar dan moeten we waarschijnlijk wel rekening houden met een enkele regen- of onweersbui. Maar van woensdag tot en met vrijdag ziet het eigenlijk best wel prima uit wat betreft het weerbeeld.
1: Nou goed, we zijn weer helemaal op de hoogte. Berend, dankjewel en een mooie maandag.
3: Zelfde.
1: Hoi.

0: Muziek van Pat Benatar en Love is Battlefield. 10 minuten voor 1:30 is het. Het nieuws van buiten de provinciegrenzen. In Amsterdam zijn schoonmakers druk bezig om het monument op de Dam schoon te krijgen. Vanochtend vroeg bleek dat iemand het monument had beklad met rode verf. Ook stond het woord genocide erop. Burgemeester Halsma is er goed ziek van.
1: Ik heb even goed gevloekt toen ik wakker werd en hierachter kwam. Ja, vreselijk. Maar ze zijn ontzettend hard aan het werk vanaf vanmorgen 5:00. En ze krijgen het schoon.
2: Wat vindt u ervan?
1: Ik vind het zo ongelooflijk schandalig. En het is ook pathetisch, weet je. Denken dat je hiermee een oorlog beslecht door een monument te vernielen op een dag die van zoveel betekenis is voor alle Nederlanders, het is verschrikkelijk.
0: En deze vrouw op straat in Amsterdam snapt niet waarom iemand het monument zou bekladden.
3: Ja, dat is afschuwelijk dat dat gebeurd is. Vooral, ja, mensen komen hier vanavond om hun eer te betuigen aan de mensen die gevallen zijn voor onze vrijheid. En dan zie je dit. Dat doet wat met je.
0: De actie is opgeheven door Palestine Action Amsterdam. De activisten noemen het hypocriet dat vanavond slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de genocide in Gaza. De politie zoekt 3 verdachten.
4: Nou, die hebben volgens mij dan de boodschap niet helemaal begrepen. Want met die herdenking, de laatste jaren al, wordt gewoon alle slachtoffers van oorlogen, waar dan ook de wereld en welk tijdstip, worden toch ook al herdacht.
0: Ja.
4: Ja. Iets anders dan. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Afgelopen vrijdag werd bekend dat de man van 33 vastzit. Wat zijn plannen zijn, is nog niet duidelijk. Wel weten we dat hij opmerkelijke spullen bezat, zegt verslaggever Noortje Duitenkom.
5: Justitie zegt dat hij 2 bijlen had met de woorden daarin gekerfd: Sieg Heil, Alexia en Mossad, de Israëlische inlichtingendienst. En daarnaast zijn er ook 2 handgeschreven teksten gevonden met 3 woorden: Amalia, Alexia en bloedbad. Dat is eigenlijk wat we weten, maar of hij iets van plan was en wat hij dan van plan was, dat is niet duidelijk. Maar de verdenking is dus in ieder geval het voorbereiden van een aanslag.
0: Er blijft nog veel onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop mogelijk het Hanta-virusuitbraak is. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden en 3 mensen overleden. Ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten dragen het Hanta-virus bij zich en kunnen mensen dus besmetten. Het komt bijna nooit voor dat mensen elkaar besmetten, zegt deze medisch specialist.
6: In principe is mens-op-mens overdracht van de meeste Hanta-virussen nooit beschreven, behalve nou net voor Andes. Hè? Wel het gebied waar deze mensen geweest zijn in Argentinië. Maar dat is niet zo dat het heel makkelijk van mens tot mens overgaat. Daar moet je best een beetje je best voor doen. Dus bij het treffen van de juiste maatregelen, nu je al weet wat er speelt, dan kan je zo'n patiënt natuurlijk hartstikke goed isoleren.
0: Ja, de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip moeten nu zoveel mogelijk in hun hutten blijven. Dan hoop ik dat ze de airco hebben uitgezet, want anders gaat het alsnog rond in op zo'n schip.
4: Ja, dat gaat natuurlijk sowieso rond, want ze zijn toch al rondgelopen. En die ratten en muizen, ja, die lopen op zo'n schip ook rond.
0: Ja. Ja.
4: In Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Dier is gevonden door wandelaars en inmiddels naar de opvang van SOS Dolfijn gebracht. Het gebeurt niet vaak dat er een levende witsnuitdolfijn aanspoelt in Nederland. De laatste keer was in 2011.
7: Dat is alweer 15 jaar geleden. Die waren toen ook naar ons opvangcentrum bij SOS Dolfijn gebracht. Eén diertje die overleed toen vrij snel. De ander die was wat eerder in dat jaar. Die heeft het echt lang volgehouden, maar die uiteindelijk ook niet gered. Dus we hopen dat het dit keer wel goed gaat aflopen en we dit dier na rehabilitatie terug naar zee kunnen brengen.
4: Waarschijnlijk is er wel iets met het dier aan de hand en daarom wordt de dolfijn eerst onderzocht voor ze hem weer vrijlaten in de zee.
8: I am too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Flevoland, van Polder tot Tulpenvelden, van Lelystad tot, waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
3: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
4: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haag.
4: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
6: Stihl, sterk werk.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
6: Stihl. Sterk werk.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: Precies 12:30, goedemiddag. De grote witte letters die eind januari zijn vernield op Urk staan na de verplaatsing naar Zeewolde in maart nu in Almere. De letters met de tekst Wij Flevoland zijn onderdeel van het jubileumjaar van de provincie. Die heeft er ook een foto- en winactie aan verbonden. En tot zover een overzicht van het nieuws. Standaard nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
16: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie is op zoek naar drie verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Het is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarna crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen drie inzittenden om het leven en raakte een vierde gewond. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt.
17: Goedemiddag. We beginnen de middag nog droog in Flevoland, maar in de loop van de middag kunnen er lokaal enkele stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Hierbij is ook kans op veel regenwater in de korte tijd. Tussen de buien door is het wel vaker droog en dan stijgt de temperatuur nog naar zo'n 18 of 19 graden op de meeste plekken. Er staat maar weinig wind ook. En vanavond, tijdens een dodenherdenking, ook dan moeten we nog wel rekening houden met een enkele regen- of onweersbui. In de loop van de avond wordt het droger. Ook vannacht is het dan gewoon op de meeste plekken droog met enkele opklaringen. Veel kouder dan een graad of 8. Dat wordt het vannacht niet. Morgen verloopt het op de meeste plekken droog. Wel flink wat bewolking. De temperatuur valt met een graad of 14 wat lager uit.
15: Berend, dankjewel. Een blik op de wegverkeersinformatie van de ANWB. A6 Emmeloord Lelystad tussen de afrit Urk en Zwifterband. 8 minuten, andere kant op 5 minuten. En de N50 Emmeloord Zwolle tussen Ens en Kampenoord 3 minuten stilstaan. 1 flitsermelding, anders flitsmeister. Een controle op de A6 bij Almere. Dat is in de richting van Muidenberg bij hectometerpaal 48,5.
14: Dit is Herberg Flevoland.

Leuk duootje hoor. René Vroeger samen met Waylon en Hoe de Liefde Gaat. 9:09. Herberg Flevoland hier op Flevoland met muziek van Stevie Wonder en For Once in My Life.

0: Heb je eigenlijk de vlag al half stok hangen?
1: Nee, dat ben ik eigenlijk vergeten vanochtend. Want ik heb zo'n stok waar de vlag vast aan geknoopt moet worden. Dus klopt. Om hem half stok te hangen is wat moeilijker.
0: Ik ben vanmorgen aan het klojouwen geweest. Om die vlag halverwege met tape te doen. En dan aan de onderkant ook weer met tape. En dan werkt het. Nou, morgen wordt het een stuk makkelijker.
1: Dat wel, ja. Maar ik vind het ook wel mooi om vandaag de vlag wel half stok te hebben.
0: Ja, ik heb hem hangen.
1: En om 2:08 moet hij dan weer hoog in top, hè?
0: Ja,
1: even tot zonsondergang, 9 uur.
0: Ja, precies, zoiets is het, ja.
1: En hij mag nog steeds de grond niet raken, hè? Nee. Jij en ik zijn in dienst geweest. Als die vlag dan de grond raakt, dan moet hij verbrand worden ook, hè?
0: Ja, dat mag helemaal niet. Dat is absoluut verboden.
1: Ja. Volg jij een beetje dat hele gedoe rondom die paspoortkwestie bij de Eredivisie Clubs en de Keukenkampioen-divisie?
0: Ja, een klein beetje, ja. Ja.
1: Wat is daar nou toch aan de hand?
0: Ik je vertellen. Er was een voetballer, en dat zijn er meer hoor trouwens.
1: James.
0: James, ja. Dean. Nee, Dean James.
1: Bij Go Ahead volgens mij toch?
0: Go Ahead, ja. Die heeft zijn paspoort, die had twee paspoorten. Die heeft zijn paspoort omgegooid. En die heeft nu een Thais paspoort, geloof ik, uit Thailand. Of in ieder geval daar.
1: Ik weet het niet.
0: Maar... daar in de buurt. Dus geen Nederlands paspoort. En dan moet hij dus een werkvergunning hebben in Nederland. Daar heeft NAC problemen gemaakt. Die hadden verloren met 6-0. Die dachten, dat kunnen we nog een keertje rustig over doen. Ja. Maar dan moet je binnen 8 dagen moet je bezwaar aantekenen. Dus binnen die 8 dagen hebben zij dat gedaan. En vandaag gaat de KNVB daar een uitsluitsel over geven. Er zijn heel veel clubs die dat ook hebben. Die zeggen van, dat willen wij ook. Maar die hebben niet binnen die 8 dagen
1: gereageerd.
0: Dus dat komt allemaal te vervallen.
1: Maar als er nog clubs zijn waarbij dat eventueel wel zou kunnen spelen... dat ze dus geen Nederlands paspoort hebben,
0: dan wel.
1: Is het dus wel een probleem zometeen. En dan kan waarschijnlijk de hele Eredivisie niet uitgespeeld worden.
0: Ja, maar dat wordt wel een dingetje, hoor. Dat zal wel meevallen.
1: Ja, maar wet is wet. Ja, als die rechter vandaag zegt van het mag inderdaad niet... dan zijn heel veel clubs toch wel de pisang.
0: Maar die hebben natuurlijk een hele advocatenlegertje klaarstaan... om die beste persoon dan wel weer een Nederlands paspoort te geven.
1: Ja, of je bent een aantal weken verder.
0: Om werkvergunning te verschaffen.
1: Ja. Ja.
0: En ik denk dat het allemaal niet zo... voor deze wedstrijd, voor NAC maakt het eigenlijk allemaal niks uit. Voor Goat maakt het ook allemaal niet uit.
1: NAC is geregedeerd gewoon, hè?
0: Ja, ze kunnen nog een keer...
1: Theoretisch kan het nog zijn dat ze het nog kunnen voorkomen. Maar als je ziet hoe het speelt, dat is niet echt...
0: Dat is niet echt, is niet echt goed. Hoe doet jouw club het eigenlijk?
1: Nou, redelijk. Dat kan ik er ook niet over zeggen, toch?
0: Ja, ik had er ook niet veel van maken.
1: Het begon welvarend, voortvarend ook wel, maar men mist gewoon creativiteit op allerlei vlakken. Dus
0: ja, dat is die club van 0-20, hè?
1: Ja, ik denk dat we nog een jaar... ik denk dat Ajax er nog een jaar, anderhalf jaar last van heeft. Van misschien dat, hè? Al die miskopen en mismanagement en zo. En dan langzamerhand komt het lek boven. En dan komt hopelijk de nieuwe jeugd stroomt dan door... waar wel talent tussen zit.
0: En dan,
1: er zitten wel talenten. Zo'n Sean Steur is een hartstikke leuk speler. Uh-huh. Ook. En gods, maar gods hou je niet. Nee, is van de zomer naar Italië of zo.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Ja, dat is zo jammer dan ook. Want dat is gewoon een leuk speler. Maar goed, en Utrecht, hoe gaat het daarmee?
0: Hartstikke goed.
1: Ja.
0: 8e, het wordt niet beter, wordt niet slechter. Klaar.
1: Nee, maar goed, zitten niet in degradatiezone. Gaan niet Europa in, hoeft dat eigenlijk niet verder.
0: Heel veel clubs, het gaat nergens meer over nu. Nee. Het is nu gewoon uitgespeeld.
1: Nou Almere nog wel natuurlijk. En Almere. Weer lekker gewonnen afgelopen weekend.
0: Ja. En hoe ook.
1: Zo, dikke 3-0, hè?
0: Helemaal goed.
1: Heel duidelijke overwinning. En nu verder naar de volgende ronde play-offs?
0: Ze gaan weer door.
1: Ja. Goed, het is toch ook leuk. Weet je, zo'n club hoort toch gewoon ook mogen te spelen.
0: Dat is toch hartstikke leuk. Ja. Wat gaan we doen zo meteen na 1 uur?
1: Dan gaan we het over muziek hebben, over Bevrijdingsfestival en daar straks meer over. Jij bent

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De grote witte letters die eind januari zijn vernield op Urk, die staan na de verplaatsing naar Zeewolde in maart nu weer in Almere. Dit en ander nieuws lees je ook bij ons op de app.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
4: Ja, precies op tijd. Dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Op het ogenblik geen files. Wel wordt er geflitst op de A27 bij Almere. Dat is bij hectometerpaal 114,6. En heb je nou zelf een flitser gezien? Meld hem even aan via de app van Flitsmeister.
5: Morgen staat de muziekvereniging Lelystad in Aguraan met het 5 mei concert. En Adrie van der Wetering komt er zo meteen meer over vertellen.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
11: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
10: En voor de sta-opstoel van Toon.
12: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks bo!
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie, olifant!
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
0: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.
15: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate the gate while I check it out?

0: versnellen en laat het licht aan.
1: Ook dit jaar verzorgt muziekvereniging Lelystad het 5 mei-concert in het kader van Bevrijdingsdag 2026... in samenwerking met de stichting Verzoenen, Herdenken en Vrijheid Lelystad. Vieren we dat we weer een jaar in vrijheid hebben mogen leven. Weer een jaartje erbij. Dat is niet zo heel vanzelfsprekend meer tegenwoordig.
0: Nee, in de studio hebben we Adrie van de Wetering. Adrie, welkom hier in de studio. Het is niet alleen morgen, maar vanavond spelen jullie ook, hè?
2: Ja, vanavond spelen we ook. Dus het officiële gedeelte, eigenlijk de 4 mei, de dodenherdenking, bij het monument in het stadspark in Lelystad. Ja. En daar begeleiden we het défilé, altijd met muziek. En tussen de toespraken zorgen we ook voor een muzikaal intermezzo.
0: Ja. De muziekvereniging Lelystad, hoeveel leden hebben jullie?
2: Op dit moment hebben we, denk ik, 35 leden.
0: Oké. Dus het wordt, je mag niet eventjes rust nemen tijdens een muziekstuk.
2: Nee.
0: Je moet vol aan de bak. Vanavond en dus ook morgen.
2: En ook morgen. Ja. Dat klopt. Ja, helaas is het orkest niet zo groot dat je af en toe eens even kunt zeggen van, ik laat de buurman het even doen. Nee, je moet inderdaad vol aan de bak.
0: Speel je zelf ook, of niet?
2: Jazeker. Al 50 jaar.
0: En wat speel jij al 50 jaar?
2: Ik speel diverse instrumenten, maar de laatste 30 jaar speel ik trombone.
0: Oh.
3: Mooi.
0: Ja, vind ik geweldig.
3: Ja, is een mooi instrument. Ja.
0: Maar de gewone trombone of de bas trombone?
2: Nee, wel met een kwartventiel.
0: Oké, oh, dat is wel mooi. Dat is wel goed. Morgen dus het 5 mei concert. Ja. Wat staat er op het programma?
2: Het is een heel gevarieerd programma, wat een beetje terugkijkt. Het thema van 4 en 5 mei is leren van de geschiedenis. Daar hebben we gekeken of we ons daar een beetje bij kunnen aansluiten. Dus we kijken terug naar de Tweede Wereldoorlog natuurlijk, hè, waarop 4 en 5 mei eigenlijk gebaseerd is. Maar we gaan ook zeker kijken naar de toekomst. Dus we nemen ook de huidige situatie in de wereld, proberen we een beetje mee te nemen in de muziek.
3: Hoe doe je dat dan?
2: Nou, de naam van het concert is Passie voor de Wereld. En passie staat eigenlijk voor een groot verlangen of voor liefde. Nou, het groot verlangen is natuurlijk, we willen allemaal vrede. Ja. Je haalde het net al even aan, een paar jaar geleden was vrijheid is niet vanzelfsprekend. Nou, dat is inderdaad in deze tijd
3: heel dichtbij gekomen, hè?
2: Het is heel dichtbij gekomen, ja. Toen we de teksten schreven voor de lady speaker van vanavond, hadden we ook steeds in ons achterhoofd van, misschien moeten we op het laatst nog wel een verandering daarin aanbrengen, ja. Gelet op de huidige toestand in de wereld. Dus en we hopen een beetje die liefde en de hoop met muziek over te brengen op de mensen.
3: Muziek verbindt, hè?
2: Muziek verbindt altijd.
3: Ja.
2: Ik zeg altijd, je wordt ermee geboren en je gaat ermee dood.
3: Ja. Ja.
2: Want boven je wiegje hangt al het wiegeliedje te spelen. En als je doodgaat, is muziek ook een heel belangrijk.
3: Vaak ook misschien weer een wiegeliedje. Ja.
2: Ja. Ja. Ja.
0: We hadden net een beetje wat op het programma staat. Kan je wat voorbeelden geven?
2: Jazeker. Hymn of Freedom is zo'n oude hymne die echt gebaseerd is op de bevrijding. We gaan zelfs terug naar voor de Tweede Wereldoorlog met muziek van Kurzweil. An American in Paris staat bijvoorbeeld op het programma. Dat gaat een beetje over wat hij meemaakt in Parijs als hij een wandeling maakt. De vreugde, maar ook de angsten voor het verkeer en dergelijke. En dat komt allemaal in die muziek komt dat naar voren. Gabriella Sang, dat is ook een fantastisch mooi stuk met als solist de trompetist van ons, Inge Voorbij, die ook iedere 4 mei de tap toeblaast.
0: Ik zou in de wacht zijn als je moet zo leren.
3: Ja.
2: Maar als je al zo lang muzikant bent, dan leer je sommige dingen. De eerste keer dat jij hier zat, zou je ook waarschijnlijk ja, wat zenuwen gehad hebben.
0: Nou, nog steeds. Ik heb het nog steeds.
2: Nog steeds.
0: Ja. En andere stukken ook wat moderner?
2: Jazeker. Angels van Robbie Williams.
0: Ja, prachtig.
2: Dat wordt dan gezongen door een bekende zanger uit Lelystad, Dennis Koppen.
0: Oh ja.
3: Ja.
2: Ilse van Zanten, die mag ik dan bij jou, van Claudia de Breij, staat op prachtig. Het programma.
0: Ja.
2: Vivre. En dan de uitvoering van Ramses Shaffi. Nederlands en Frans.
0: Ja.
2: Wendy Snijders heeft daar een hele mooie uitvoering van gemaakt.
0: Klopt, ja.
2: En die wordt eigenlijk morgenavond gezongen.
3: Prachtig, ja.
2: En dan doen we nog iets samen met een doedelzak.
3: Nou, iemand die speelde op een doedelzak, hè?
2: Ja, iemand die speelde op een doedelzak. Ja. Dat is
3: niet zo dat de doedelzak zijn eigen leven gaat leiden.
2: Daar lijkt het wel op, hè?
3: Ja.
2: Als je iemand doedelzak ziet spelen.
3: Als je niet heel goed doedelzak kan spelen, gaat de doedelzak zijn eigen leven leiden.
2: Maar je moet echt blazen en je ziet dus... Het is niet synchroon zoals je bij een
3: vreemd instrument ziet. Moeilijk is het inderdaad. Ja. Maar ik vind het altijd, vooral bij dit soort gelegenheden... bij de 4 en de 5 mei herdenkingen... vind ik het toch altijd wel heel iets statigs hebben.
2: Heeft het ook, ja. Ja, en we hebben ook een uit Flevoland een fantastische doedelzakspeler, Julia Bobeldijk. Is zelf ook veteraan in het leger. Mm-hmm. Is ook gewend om solo te spelen, dus dat zal ook goed gaan. Maar we gaan ook samen met haar een Pet to Peace spelen. Dat is ook een indrukwekkend stuk, wat de titel al eigenlijk een naam zegt.
0: Naar morgen, dan is het in het Agora. Hoe laat begint het?
2: Het begint om 8:00.
0: Zijn er nog kaarten?
2: Er zijn nog kaarten, heb ik gezien.
0: Ja. Oh, oké. Okay. En dan moeten we dus even naar de website, denk ik.
2: Even naar de website van het Agora Theater. En gewoon even kijken op de datum en dan vind je de tickets.
3: Goed. Dankjewel in ieder geval, Adrie van der Wetering van muziekvereniging Lelystad. Succes morgen.
2: Dankjewel.
3: Vanavond ook natuurlijk. En tot gauw maar weer. Dankjewel.
2: Oké, dankjewel.

0: Feels Like Heaven, The Friction Factory, hoorde je.
1: Ja. Straks na half twee, dan gaan we eventjes contact hebben met Lara. Ik zag gisteravond op televisie bij SBS. En ze zat naast André Hazes. Dus
0: junior.
1: Ja,
0: logisch.
1: logisch. Ja. Maar misschien dat ze daar nog wat leuke verhalen over heeft.
0: Nou ja, wat was er nou weer met André Hazes aan de hand dan?
1: Niks. Hij heeft natuurlijk tot concert gehad. Het laatste concert.
0: Oh, vandaar dat hij op televisie weer is. Moeten we even een beetje kaartjes verkopen natuurlijk.
1: Hij had natuurlijk een theatertour. En aan het einde van de theatertour heeft hij, ik geloof, was het niet Ziggo of de...
0: Ziggo of AVAS? Een van de twee.
1: In ieder geval een van de twee. Ook allemaal met stoeltjes. En,
0: grootste theater van Nederland, zei hij, hè?
1: Klopt, ja precies. Ik ben benieuwd wat we straks allemaal gaan horen. Dat doen we daar half twee. Come on.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: 1:30 is het geworden. Goedemiddag. De gemeente Dronten moet gaan onderzoeken of de windturbines van Windplan Blauw in Zwifterband niet te veel geluid produceren. De rechtbank verplicht de gemeente om binnen 15 maanden een geluidsonderzoek te laten uitvoeren. De gemeente Dronten heeft wel metingen verricht, maar die zijn niet overlegd aan de rechtbank. Of de gemeente Dronten op basis van de resultaten in hoog beroep gaat, kan een woordvoerder nog niet zeggen. De grote witte letters die eind januari zijn vernield op Urk staan, na de verplaatsing naar Zeewolde in maart, nu in Almere. De letters met de tekst Wij Flevoland zijn onderdeel van het jubileumjaar van onze provincie. Die heeft er een foto- en winactie aan verbonden. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
12: Goedemiddag. We beginnen de middag nog droog in Flevoland, maar in de loop van de middag kunnen er lokaal enkele stevige regen-onweersbuien ontstaan. Hierbij is ook kans op veel regenwater in de korte tijd. Tussen de buien door is het wel vaker droog en dan stijgt de temperatuur nog naar zo'n 18 of 19 graden op de meeste plekken. Er staat maar weinig wind ook. En vanavond tijdens een dodenherdenking, ook dan moeten we nog wel rekening houden met een enkele regen- of onweersbui. In de loop van de avond wordt het droger. Ook vannacht is het dan gewoon op de meeste plekken droog met enkele opklaringen. Veel kouder dan een graad of 8. Dat wordt het vannacht niet. Morgen verloopt het op de meeste plekken droog. Wel flink wat bewolking. De temperatuur valt op een graad of 14 wat lager.
13: Dankjewel. De verkeersinformatie dan van de AWB. 1 file te melden op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampernoord. 4 minuten stilstaan en 1 flitser op de Steigerdreef in Almere. Heb je nou zelf een flitser gezien? Meld hem dan even aan via de app van Flitsmeister.
11: Alle shownieuws dat komt tot ons via de entertainmentredactie van nu.nl. En daar zit zometeen voor ons klaar Lara Zevenberg.
10: Dit is Herberg Flevoland.

De laatste steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. Morgen bij Flevoland.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Het is 2:15 alweer. We moeten even excuus aanbieden voor alle fans van Lara. Die kon helemaal niet.
1: Ligt nog even bij te komen van haar gesprek gisteren met André Hazes of zo. Nou,
0: dat denk ik ja, dat het geval is.
1: In haar hoofd was het al een feestdag. Maar
0: even wat anders. Heb jij van het weekend Bram nog gekeken op tv?
1: Ja, de Mol.
0: De Mol?
1: Ja, zeker. Ik wel. Weliswaar uitgesteld. Maar veel mensen minder, hè?
0: Ja, ik begreep dat in ieder geval. Minder mensen...
1: Gehalveerd.
0: Ja, dat is niet normaal.
1: Ja, maar Rick van der Westerlaak hebben ze er ook over gevraagd. Dat is de spelleider, hè, van Wie is de Mol. Ja, misschien een beetje overkill. Want we hadden natuurlijk ook al dat jubileumseizoen, een paar maanden geleden.
0: Klopt.
1: En dan nu deze weer?
0: Ja.
1: Dus dat is misschien een beetje te veel van het goede.
0: Ja, en ze zaten in Tanzania, Afrika, en maar weinig Tanzania gezien. Eén olifant.
1: Ja, maar goed. Ik heb wel een olifant gezien.
0: Daan, die bleek de mol te zijn, hè?
1: Ja, maar ja. Dat was eigenlijk vanaf het begin af aan was het al zo overduidelijk. Dat iedereen,
0: is dat zo?
1: Ik ook dacht, ik ben niet zo'n molloot hoor. Ik ben niet zo heel fanatiek erin. Maar
0: ik dacht dat jij altijd heel erg...
1: Nou, we doen mee met een paar poeltjes, dat is leuk. Maar dat ik dacht vanaf aflevering 1 dat ze naar die huisjes gestuurd moesten worden. Dacht ik van, nou, dit is zo overduidelijk. Dan zal het wel niet zo zijn. Dan was het dus wel.
0: Ja, ik doe eigenlijk net alsof ik er heel veel verstand van heb. Maar ik heb er niet één aflevering gezien.
1: Nou, ik heb heel veel dingetjes meegekeken een beetje. Hè? Mijn kinderen die zijn er nog wel heel erg fanatiek mee bezig. Die vinden dat leuk. Het zijn grote mensenprogramma's waar ze dan naar mogen kijken. Hè? Dat vinden ze interessant.
0: Ben je van het weekend nog naar de Copacabana geweest in Rio?
1: Nee. Shakira heb ik gemist.
0: Zo.
1: Maar goed, die bel ik meestal 1 keer in de week. Bel ik er wel. Dus dan hoor ik wel allemaal wat er gebeurt.
0: 2 miljoen mensen op het strand.
1: Ja. En gratis, hè?
0: 2 miljoen?
1: Ja. Hoe groot is dat strand wel niet?
0: Ja, je zal er wel een handje moeten geven.
1: Ik heb het idee dat als bij ons goed weer is en er liggen 100 mensen op het strand dat al vol is.
0: Precies, ja. 2 miljoen mensen voor Shakira. Wie stonden er meer? Madonna vorig jaar of 2 jaar geleden alweer?
1: Lady Gaga.
0: Lady Gaga was vorig jaar.
1: Ja.
0: En Madonna was er daar weer voor. Dat klopt, ja.
1: Het gaat nog steeds niet goed met Britney Spears, hè?
0: Oh, echt waar?
1: Ja, is ze nou weer opgepakt en aangeklaagd naar een arrestatie voor rijden onder invloed. Ze reed in een BMW'tje en dat ding slingerde. Ging veel te snel, tegen het verkeer in, bijna ongelukken. Ja, dat komt ook niet goed met haar, volgens mij, hoor.
0: Nee, ik denk dat een beetje dramatisch is.
1: Wat dichter bij huis dan ook, als je koffie wil gaan drinken in Blaricum, bij Blushing, bij Gordon. Daar loopt hij ook nog wel eens op het terras rond.
0: Ik las het, ja.
1: Gaat binnenkort niet meer gebeuren, want hij verkoopt het.
0: Ja.
1: Ja,
0: een ander projectje wilde hij weer opstarten.
1: Ja, ik richt me wat meer op andere bezigheden. Nou, ja. Dat doe je ook niet uit wilde natuurlijk. Hè. Als die tent gewoon hartstikke goed loopt, dan verkoop je hem niet.
0: Ja, of juist wel.
1: Denk ik.
0: Juist wel.
1: Nou ja. Hij wil zich wat meer gaan focussen op reizen, radio- en tv-programma's. Nou, radioprogramma, dat doet hij natuurlijk al, hè, 's ochtends met Vrouwtje. Hij wil ook weer gaan zingen. Zijn nieuwe single komt uit. Ja. Ik dacht dat we er voorgoed vanaf waren, maar dat is dus niet zo.
0: Nee, dat is dus niet helemaal waar. En een beetje iets in de buurt nog. Aanstaande donderdag dan is de uitspraak van het gerechtshof van Ali B.
1: Ja.
0: In de zedenzaak. Hij is er zelf niet bij. Hij heeft afgezegd. Hij komt niet.
1: Niet?
0: Hij komt zelf niet.
1: Ja, dat vind ik dan toch ook een beetje dubieus.
0: Ja, waarom?
1: Minstens dubieus. Ja. Nou, dan denk ik van zo'n belangrijke zaak. Weet je, zijn hele carrière kan er van afhangen. En dan ben je er dus niet bij.
0: Ja, maar
1: dan ga je er niet heen.
0: Welke kant het ook op zou slaan. Hij wil dat met zijn familie delen. En prima.
1: Ja, het gaat toch over jou? Ik vind, het voelt voor mij een beetje een soort van respectloos ten opzichte van de rechtbank.
0: Ja, nou ja, hier is een mening daarover.
1: Je moet er gewoon voor gaan staan. Je moet er gewoon laten zien van, joh, als hij daarvan overtuigd is dat hij onschuldig is, kan je daar gewoon gaan staan. Maar ja, ik vind het toch een beetje raar. Heb je trouwens ook nog het jubileum van Dries Roelvink meegemaakt?
0: Nee, helemaal niets nada.
1: Was je niet uitgenodigd?
0: Ik was niet uitgenodigd, nee.
1: Niet?
0: Nee.
1: Dat was een van de weinigen, wat volgens mij zat heel Nederland daar.
0: Ik stond voor Carré en ik mocht er niet in.
1: Nou ja, hij mocht ook Carré niet in.
0: Nee.
1: Ook een rare zaak.
0: Vind ik ook raar, ja.
1: Dat Carré zegt van, ja, je mag die zaal niet afhuren bij ons. Klaar.
0: Nee, ga maar naar het concertgebouw.
1: Ja, maar waarom? Ze hebben ook geen reden gegeven.
0: Nee, dat is raar.
1: Nou, misschien is het concertgebouw nog wel mooi voor hem geweest. Hij heeft ook grote maestro Ben Kramer nog even op het podium gehaald.
0: Oh, dat is mooi.
1: Ja, Ben is ruim in de 80, maar hij bewijst dat hij op zijn goede momenten nog wel even flink kan zingen, hoor.
0: Ja, ja. Goed. Zijn we toch nog een beetje op de hoogte van alle...
1: Ins en outs wat betreft het shownieuws.
2: Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Ik vind het een van de mooiste platen ooit gemaakt.
1: Zo leuk dit. En het lijkt er gewoon een normale kroegzinger.
2: Nou ja, dat was hij ook eigenlijk.
1: Ja.
2: Met een hele andere naam ook.
1: Hij speelde gewoon wat jij vraagt, dat spelen.
2: Ja, een beetje zo crazy piano's.
1: Beetje Jeroen van der Boom.
2: Ja, een beetje Jeroen van der Boom.
1: Maar dan heel groot in Amerika.
2: Morgen, dan gaan we het hebben over eten.
1: Ja, peper en zuur. Howard Komproe, die staat samen met kok Nonnie Kooijman in Kunstlinie in Almere. Op de 9 mei is dat over een paar dagjes. En dan vertellen ze aan de hand van de Surinaamse geschiedenis. Die vertellen ze dan aan de hand van de keuken. Dus de geschiedenis in gerechten.
2: Ja.
1: Dat is leuk.
2: Ja, en ik denk dat met een grap en een rol, want dat kan niet anders. Ik hoop dat ze ook wel wat lekkers te eten meenemen. Een beetje rotti of zo.
1: Een beetje bara, een beetje bakkeljauw.
2: Bakkeljauw?
1: Ja. En moximetti.
2: Ik ga morgenochtend niet ontbijten. Ik hoop dat ze wel mee hebben genomen. Okay. Goed, zometeen Jordi Bouw hier op de radio. Ja. Eerst nog muziek van René Vroger.
1: Met de vraag...

0: Dit is Flevoland.
1: Integratie, saamhorigheid en kom eens een keertje bij een ander over de vloer. En dan is muziek een heel mooi middel.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb ook wel eens een keer een dag dat het even tegen zit. Maar als je dan als team zijn en dan maar weer sterker uit die strijd komt, dan doe je het gewoon goed.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zeker, absoluut. Ja, ik wil gewoon de club helpen. En vanuit daaruit zien we het wel.
0: Dit is Flevoland.
4: En dat past denk ik perfect in een achtertuin.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
6: Hendricks buitengewoon thuis, in een prachtig gazon. Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien. Verticuteren, beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De gemeente Dronten moet gaan onderzoeken of de windturbines van Windplan Blauw in Zwifterband niet te veel geluid produceren. En de grote witte letters die eind januari werden vernield op Urk staan na de verplaatsing naar Zeewolde in maart nu in Almere.
10: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
11: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, dan krijg je de verkeersinformatie. Er is 1 file in onze regio. Die vind je op de N50. Emmeloord-Zwolle tussen Enns en Kampen, 5 minuten stilstaan. En flitsers zijn er niet gemeld, maar heb je er toch 1 gespot op deze maandagmiddag, dan kun je doorgeven via de Flitsmeister-app. Goedemiddag Flevoland, het is 2:03. Tijd voor een uur Flevoland Muziekland. Met zometeen Roxette en Joyride.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
15: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
18: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
19: Goedemiddag.
20: Flevoland Muziekland.
19: Jordi Bouw.

Wat heeft hij in zijn leven toch veel nummers uitgebracht? Michael Jackson, daar heb ik het over natuurlijk. Ditmaal met zijn broertjes, de Jackson 5 en I Want You Back. En ook hoorde je nog Roxette en Joyride. Het is 13:13 geworden op maandag 4 mei. Het is de dag van de Nationale Dodenherdenking. Op verschillende plekken in Nederland worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen daarna herdacht. En je weet het, om 8:00 vanavond dan zijn veel mensen daarom 2 minuten stil. Maar ik vraag me af hoe jij stilstaat bij de herdenking van alle oorlogsslachtoffers om 8:00. Zit jij dan thuis voor de buis naar de Nationale Dodenherdenking te kijken? Ben je misschien buiten aan het werk? Stop je daar eventjes mee? Of ga je ergens naar een gezamenlijke plek, ergens in de stad of in het dorp? Nou, ik wil graag van jou weten hoe jij stilstaat bij de dodenherdenking vanavond. Je kunt mij bereiken via een WhatsAppje. Dat WhatsAppje kun je sturen naar 0320 28 50 50. En je kunt dan een berichtje typen, maar je kunt ook gewoon een berichtje inspreken naar datzelfde telefoonnummer. Met dus het antwoord op de vraag hoe jij vanavond stilstaat bij de dodenherdenking. Waar sta jij daarbij stil? Ben je thuis? Ben je op locatie? 0320 28 50 50. Dat is ook vandaag weer het telefoonnummer waar je moet zijn voor jouw berichtje. En het volgende liedje dat ik nu ga draaien ga je ongetwijfeld later vandaag ook nog een keertje horen. Het heel toepasselijk op zo'n dag als vandaag. Give up your guns.

0: Amy Winehouse en Valerie kregen een berichtje binnen van David. Die volgt de dodenherdenking vanavond via de televisie. Dankjewel voor je reactie, David. Waar ben jij vanavond om 8:00? Zit jij dan thuis voor de buis om te kijken naar die herdenking? Of ben je aanwezig bij een herdenking bij jou in de buurt? Nou, laat even van je horen door een berichtje te sturen naar 0320 28 50 50. Nou, Harry, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, nu ik je toch aan de telefoon heb, stel ik jou meteen ook eventjes de vraag natuurlijk. Om 8:00 vanavond, dan is heel Nederland 2 minuten stil. Waar ben jij dan 2 minuten stil? Ben je dan thuis of ben je ergens op een plek?
1: Ik denk thuis, voor de televisie.
0: Voor de televisie, ja. Zoals bijna heel Nederland toch, heb ik het wel het idee hoor.
1: Ja. Toch zeker meekijken. En in Marnesse is ook een dodenherdenking.
0: Ja.
1: En daar zouden we ook naartoe kunnen gaan. Maar ik denk in huis bij de televisie.
0: En ben je dan ook iemand die de vlag half stok hangt om vanaf 6:00 vanavond?
1: Ja, ook. Want ik zei al tegen mevrouw van nou, er hangen al her en der vlaggen half stok, maar ik zeg volgens mij is het toch vanaf 6:00 officieel.
0: Ja.
1: Dus en we hebben het even nagekeken en het is vanaf 6:00 half stok.
0: Ja, klopt. Ik was dat dus ook vergeten, Harry. Ik zat vanochtend in de auto onderweg naar Lelystad en toen dacht ik, shit, ik ben vergeten de vlag half stok te hangen. Maar inderdaad, ik zocht het ook eventjes op. Het is vanaf 6:00 mag het pas en dan voor zonsondergang weer naar binnen halen.
1: En vanavond weer naar binnen, ja.
0: Ja,
1: en morgen wel de hele dag.
0: Morgen de hele dag, ja. Totdat de zon ondergaat. Ja. Dan moet je hem ook weer naar binnen stoppen. Ja, en dan kan die weer zo'n beetje een jaar in de kast, die vlag.
1: Ja.
0: Zeg, Harry, je hebt meegedaan vanochtend met het spelletje. Je hebt zitten puzzelen en je hebt gekeken naar de ene foto en naar de andere foto. En op een gegeven moment zag je het, hè, wat het verschil is tussen de linker en de rechter foto.
1: Ja, meestal kijk ik zelf ook, maar het geval wilde nu dat we een kleindochter op bezoek hadden en die wilde ook kijken en die deed ook mee met Kiek, maar die mocht natuurlijk niet meedoen.
0: Nee.
1: Dus die vulde mijn nummer in.
0: Ach, hoe oud is je kleindochter dan? Hoe oud is ze? 9. Ja,
1: die is 9.
0: Je mag officieel pas meespelen als je 18 jaar of ouder bent, hè? Dat zijn de regels.
1: Maar die zat ook te kijken en ik heb zelf ook gekeken hoor. Meestal kijken we zelf wel even en dan vullen we niks in. Maar ze zei, nou, we vullen een nummer in.
0: Nou
1: en dat werd mijn nummer. Dus,
0: heb je ook nog eens geluk?
1: Op die manier. Dus,
0: want je hebt
1: de ene foto en de andere foto is dat er aan de linkerkant op een parkeerplaats of het een rode auto is of een rood aanhangerwagen. Maar er staat iets roods dat op de andere foto niet staat.
0: Inderdaad, dat is het verschil. Volgens mij is het zelfs de bus van Omroep Flevoland, als ik het zo zie. Want die is ook zo rood. Volgens mij is dat het. Maar inderdaad, die bus is in één keer weggehaald.
1: We hebben wel wat uitvergroot, maar we konden het niet helemaal plaatsen waar het nu werkelijk was.
0: Nou, je hebt gewoon gezien waar het verschil zit. Dat is het belangrijkste. En omdat het goed is, gaan we meteen door naar de ronde van de prijzen. Daar gaan we. Ik heb hier achter mij een Rad van Fortuin staan. Daarop zitten de verschillende prijzen. En als jij zegt, ik wil een harde of een zachte zwiep.
1: Een harde zwiep, gewoon naar rechts.
0: Naar rechts. Jij hebt vaker geluid. Dat is mooi. Hoef ik het niet helemaal uit te leggen. Het zal mij weer benieuwen wat voor prijs het is vandaag. Ga je de prijs delen met je kleindochter dan, Harry?
1: Ja, vast en zeker.
0: Hoe heet ze?
1: Marijne.
0: Nou, Marijne en Harry, volgens mij zijn jullie 2 gelukkige mensen als ik je nu ga vertellen wat de prijs is. Want jullie winnen een Omroep Flevoland Kiek chocoladereep.
1: Nou, kijk, helemaal geweldig.
0: Die komt wel op, hè, denk ik.
1: Maar dan is het helemaal voor haar, want chocola is niet zo heel erg aan mij besteed.
0: Oh.
1: Maar dat is wel gek, hè. Heel veel mensen lusten wel chocola, maar ik
0: niet. Maar jij niet.
1: Maar dan is het aan Marijne en mijn vrouw.
0: Nou, weet je wat, Harry? Dan doen we de chocoladereep voor je kleindochter en je vrouw. En voor jezelf dan een keukenschort. Wat vind je daarvan?
1: Nou, dat is helemaal geweldig.
0: Ja. Het is dubbel feest vandaag.
1: Nou, helemaal goed.
0: Gefeliciteerd. Ja. Het komt zo snel mogelijk richting Marnesse.
1: Dankjewel.
0: Dag, Harry.
1: Helemaal goed. Ja, dag.

0: Deal Wellness Deal, steek 1 en... Wow, Bo, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
3: Het is code rood bij Dirk.
4: Wat zeg je?
3: Het is code rood bij Dirk.
4: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
3: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
5: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
4: Ook in de actie bij Dirk, melk Unie Breker, 99 cent, dat is minder dan een euro.
6: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
7: Het is exact 2:30, goedemiddag. De gemeente Dronten moet gaan onderzoeken of de windturbines van Windplan Blauw in Zwifterband niet te veel geluid produceren. De rechtbank verplicht de gemeente om binnen 15 maanden een geluidsonderzoek te laten uitvoeren. De gemeente Dronten heeft wel metingen verricht, maar die zijn niet overlegd van de rechtbank. Of de gemeente Dronten op basis van de resultaten in hoger beroep gaat, dat kon een woordvoerder nog niet zeggen. En de grote witte letters die eind januari werden vernield op Urk staan na de verplaatsing naar Zeewolde in maart nu in Almere. De letters met de tekst Wij Flevoland zijn onderdeel van het jubileumjaar van de provincie. En die heeft er een foto- en winactie aan verbonden. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws dat lees je op onze website en in de app.
8: Goedemiddag. We beginnen de middag nog droog in Flevoland, maar in de loop van de middag kunnen er lokaal enkele stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Hierbij is ook kans op veel regenwater in een korte tijd. Tussen de buien door is het wel vaker droog en dan stijgt de temperatuur nog naar zo'n 18 of 19 graden op de meeste plekken. Er staat maar weinig wind ook. En vanavond tijdens een dodenherdenking, ook dan moeten we nog wel rekening houden met een enkele regen- of onweersbui. In de loop van de avond wordt het droger. Ook vannacht is het dan gewoon op de meeste plekken droog met enkele opklaringen. Veel kouder dan een graad of 8. Dat wordt het vannacht niet. Morgen verloopt op de meeste plekken droog. Wel flink wat bewolking. De temperatuur valt met een graad van 14 wat lager uit.
7: En dankjewel Berend. Dan de verkeersinformatie. 1 file in onze regio. Die vind je op de A28. Amersfoort-Zwolle tussen knooppunt Hattemerbroek en Zwolle Centrum. 5 minuten vertraging. Daar is de spitsstrook dicht. Omdat het wegdek nogal slecht is daar. En flitsers zijn er niet. Maar heb je er toch een gespot? Je weet het. Dan kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. Ja, Harry en ik hebben gejokt een paar minuten geleden. We gaan dat zo meteen eens even rechtzetten. Waar we dan over hebben gejokt, dat hoor je ook zo.
9: Flevoland. Goedemiddag.
10: Flevoland Muziekland.
9: Jordi Bouw.

0: It's so easy to fall in love. En Eric Clapton hoorde je ook nog met I Shot the Sheriff. Ongeveer 20 minuten geleden waren kiekkandidaat Harry en uit Mark Nessen en ik ervan overtuigd dat je de vlag pas om 6 uur vanavond half stok mag hangen. Maar dat schijnt niet helemaal te kloppen. Jan de Vries uit Lelystad, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, hier ben ik.
0: Ja, je zat naar de radio te luisteren en je hoorde dat verhaal over de vlag half

0: stok hangen vanavond. En toen dacht je, ja, wat die met z'n tweeën nou zitten te bespreken, daar klopt helemaal niets van.
1: Dus, ja. Dacht ik van, nou, dan ga ik even bellen.
0: Dan bel je met de omroep. En nu ben je zo in één keer op de radio om het juiste verhaal te vertellen. Want we moeten dat wel even rechtzetten. Want het klopt dus niet helemaal, hè, wat wij hebben verteld.
1: Nee, dat klopt niet helemaal.
0: Hoe zit het?
1: Het blijkt dus als je het opzoekt op internet.
0: Mm-hmm.
1: Op de overheidspagina's noem ik het maar. Dan vind je uiteindelijk vind je dat je dus gewoon van 's morgens zonsopgang tot dan uiteindelijk na zonsondergang 's avonds de klacht uit mag hebben over de hele dag.
0: Ja.
1: En het enige uitzondering is de overheidsgebouwen, want die zijn dus vanaf 6:00 's avonds tot uiteindelijk ook de zonsondergang 's avonds mogen die klachten.
0: Ja, nou heb ik dat vanochtend ook zelf opgezocht. En nu ook weer eventjes hoe dat nou zit, want er is dus wat onduidelijkheid over. De officiële richtlijn is om 6:00 vanavond. Maar het Nationaal Comité 4 en 5 mei zegt nou, het mag inderdaad de hele dag. Dus je mag eigenlijk een beetje zelf kiezen, dat is het.
1: Oh, ja. Nou, dat is voor mij dan ook weer anders.
0: Ja, dus er is wat verwarring over. Maar als je wil laten blijken dat je de oorlogsslachtoffers goed wil herdenken, dan kan dat dus eigenlijk al vanaf zonsopgang.
1: Nou, ja, precies.
0: Nou,
1: en dan niet alleen de oorlogsslachtoffers, maar alle slachtoffers van alle oorlogen enzovoorts.
0: Precies. En de oorlogen die ook nog steeds bezig zijn, hè?
1: Helaas wel.
0: Ja. Jan, ik neem aan dat jij de vlag dus al half stok hebt hangen.
1: Ja, die hangt er al.
0: Ja. En hoe ga je de herdenking vanavond volgen? Hoe ga je dat inrichten?
1: Via de tv.
0: Via de tv. De nationale dodenherdenking of die in Dronten? Ja. Via Omroep Flevoland?
1: Nee, die in Amsterdam.
0: In Amsterdam. Nou, hopelijk blijft het daar rustig ook.
1: Precies.
0: Nou, vind ik toch altijd wel weer, vind het altijd toch wel weer spannend ook. Of dat dan allemaal wel rustig blijft. Of iedereen ook dat respect heeft om 8:00 s'avonds.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar aan jou ligt het niet. Dat is fijn.
1: Absoluut niet.
0: Dan, Jan, dankjewel voor je telefoontje. Daar hebben we maar mooi even rechtgezet hoe het nou precies zit. Dat hebben we uitgezocht zo samen.
1: Helemaal goed, hè?
0: Ik wens je een mooie maandag en een fijne bevrijdingsdag morgen.
1: Hetzelfde, hè?
0: Doeg.
1: Okay. Dankjewel.

en Daft Punk en I Feel It Coming en de Pet Shop Boys met West End Girls. En daarvoor hoorde je Jan met de uitleg hoe het nou zit met vlaggen vandaag. Ik dacht dus dat het pas vanaf 6 uur vanavond mag. Dat is ook de officiële richtlijn. Maar het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept op om gewoon de hele dag de vlag halfstok te hangen. Dat is opgelost. Komt er ondertussen een berichtje binnen van Arnoud. Die zegt, wanneer gaat hij dan boven in de top op 4 mei? Hij zegt, volgens mij is het tot 2 minuten stilte halfstok en daarna tot zonsondergang vol in top. Ja, ik heb daar dus nog nooit over gehoord, Arnoud. Ik dacht dat gewoon heel 4 mei, tot zonsondergang, dat je hem half stok moet laten hangen. Maar het schijnt dan toch weer iets anders te zijn. Als er iemand is die ons uit de brand kan helpen, stuur even een berichtje. Dat kan naar 0320 28 50 50. Of die vlag nou in 1 keer vol in de top moet na de 2 minuten stilte om 8 uur vanavond. 0320 28 50 50. Zometeen hoor je Supertramp. Maar eerst Bryan Adams en Mel C. en

0: Dit is Flevoland.
1: Integratie, saamhorigheid en kom eens een keertje bij een ander over de vloer. En dan is muziek een heel mooi middel.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb ook wel eens een keer een dag dat het even tegen zit. Maar als je dan als team zijnde dan maar weer sterker uit die strijd komt, dan doe je het gewoon goed.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zeker, absoluut. Ja, ik wil gewoon de club helpen. En vanuit daaruit zien we het wel.
0: Dit is Flevoland.
4: En dat past denk ik perfect in een achtertuin.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
9: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De gemeente Dronten moet gaan onderzoeken of de windturbines van Windplan Blauw in Zwifterband niet te veel geluid produceren. En de grote witte letters die eind januari werden vernield op Urk staan na de verplaatsing naar Zeewolde in maart nu in Almere. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze provincie krijg je over een half uur.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat dit niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Het is vrij rustig op deze maandagmiddag. Behalve op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Noord. Bijna 10 minuten stilstaan. De spitsstrook is daar dicht vanwege slecht wegdek. En flitsers die zijn er niet gemeld.
12: Het is 3 uur geweest. Studio Flevoland is begonnen. En vanmiddag staat het in het teken van dodenherdenking. Het is natuurlijk 4 mei. En we gaan straks in de komende uren schakelen met allemaal plekken in de provincie waar iets gebeurt vanavond.
13: Dit is een uittip.
14: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
13: Dit was een uittip.
15: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
16: Ik krijg een vakantiebroertje.
17: Huh?
16: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
17: Cool, wil ik ook.
18: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
19: EuropaKinderhulp.nl.
20: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
21: Van shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
22: Pap, die moeten we hebben!
21: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
23: onlineveilingmeester.nl.
24: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
25: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
26: Onlineveilingmeester.nl.
27: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
28: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
29: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: The Babysitter Circus and Everything's Gonna Be Alright. Het is 3:10 en daar is Odeke weer.
1: Ja, puffend van de redactie. Ik denk dat onze collega's het ook al eerder hebben gezegd. We zijn overgestapt op een nieuw computersysteem. En iedereen die dat ooit in zijn leven heeft gedaan, die weet dat dat even wennen is.
0: Ja,
1: en dat is een understatement.
0: Ja, nou ja, in de basis blijft natuurlijk alles hetzelfde. Maar er zit er dan net weer op een andere plek dat knopje wat je altijd gebruikt. En bepaalde toetsen op het toetsenbord werken dan in één keer niet meer. Het is echt even wennen en je moet even goed over. Het is niet even snel even dit even dat doen.
1: Nee, en nou hebben we een aantal collega's hier op de redactie rondlopen die echt helden zijn op dit moment. Want die zijn onze vraagbaak, want die zitten er helemaal in. Dus even applaus voor die collega's. Dank jullie wel.
0: Ja hoor. Ja. Zit er nu nog iemand onder de tafel om ons te helpen?
1: Nee,
0: wij moeten hem met z'n tweeën doen.
1: Nou, dus als het af en toe even misloopt, dan ligt het daaraan. Het ligt echt niet aan ons. Het ligt natuurlijk altijd aan de computer.

0: De Commodores waren dat. En Three Times a Lady. En Thorn daarvoor met... Natalie Imbruglia met Thorn, zo moet ik dat zeggen. Het is 2:18 geworden.
1: Op de algemene begraafplaats van Emmeloord zijn eregraven te vinden. In de graven liggen 4 vliegers die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen toen zij met hun bommenwerper op de terugweg waren vanuit Duitsland. En toen werden ze uit de lucht geschoten.
0: En verslaggever Raoul Kuipers is samen met Egbert de Vos van Kanon van Noordoostpolder op die begraafplaats waar vanavond een herdenking gehouden wordt. Raoul.
2: Ja, dat klopt. Hier op de algemene begraafplaats in Emmeloord liggen verschillende graven. En 4 speciale graven ook bij elkaar. Dat zijn 4 een beetje wittere graven dan de rest. Ze vallen ook echt wel op, want ze liggen alle 4 bij elkaar. Met daarvoor een net tuintje. Er zitten wat mooie paarse bloemetjes in. En daarvoor staan 4 kruisen met daarop foto's en vlaggen van degene die daar liggen. Egbert de Vos, wie liggen hier?
3: Ja, dat zijn 4 mensen, jonge mannen, destijds 20ers. Die zaten in een bommenwerper op 12 oktober 1941. Ze waren onderweg in een formatie van 99 vliegtuigen naar Bremen voor een actie, zeg maar. En onderweg werden ze aangevallen en dit vliegtuig, een zogenaamde Vickers Wellington, werd neergeschoten. En dat is gecrashed aan de Blokzeilerweg nabij Magnesse. En er zaten 6 bemanningsleden in het vliegtuig en 4 van hen liggen hier.
2: Ja, en die andere 2 die liggen niet hier. Waar zijn die dan?
3: Ja, deze 4 liggen hier. Die zijn omgekomen, dat is een duidelijke zaak. Er is nog 1 omgekomen, die ligt in Kuinderen. En er is 1 gelukkig, die is met de parachute uit het vliegtuig kunnen springen. Die is de dag daarna kruisgevangen gemaakt in Blokzijl. En die heeft de oorlog overleefd. 3,5 jaar in kruisgevangenschap gezeten in Duitsland. Maar goed, die is levend eruit gekomen.
2: Ja, precies. Die is inmiddels wel ook overleden. Maar die ligt niet ergens bij de andere graven.
3: Nee, dat klopt. Die is zeg maar ter aarde besteld in het land waar die vandaan kwam. Is Engeland.
2: Dus, hoe zijn deze 4 hier terechtgekomen?
3: Ja, nou, daar zit een heel verhaal in. Ik zei al, ze zijn neergeschoten. Dat vliegtuig, je moet je voorstellen, destijds in 1941, toen waren er nog geen dorpen. Hè? Emmeloord was er niet, Magnesse was er niet, maar er was een polder, wat drassig daar. Dat vliegtuig is in de grond terechtgekomen, zeg maar. Maar 1, die dus 1 bemanningslid die in Kuinderen begraven is, die is uit het vliegtuig geslingerd, overleden, dat wel. En die is een paar dagen later, met Duitse eer, moet ik zeggen, is hij in Kuinderen ter aarde besteld. Dat is 1. Het vliegtuig, dat kon niet geborgen worden, omdat vanwege de drassigheid, men kon er niet bij, zeg maar. Ik moet nog even vertellen dat in 1943 is wel ter plekke nog eens een keer een houten kruis ter nagedachtenis aan deze crash geplaatst door de Duitsers. Maar in 1948, dus 3 jaar na de oorlog, toen is pas het vliegtuig geborgen. En ook de jongens die er nog in zaten, die zijn eruit gehaald. En de lichamen dus geborgen. En die zijn hier ter aarde besteld.
2: En dit zijn ook de enige 4 militairen die in de Noordoostpolder begraven zijn.
3: Ja, voor zover wij weten is dat inderdaad het geval. Er zijn meer crashes geweest in Noordoostpolder, om precies te zijn 26 en 1 op Urk. Maar daar waren ook zeker overledenen bij, absoluut. Maar die zijn niet hier in Noordoostpolder ter aarde besteld. Die zijn getransporteerd, laat ik maar even zo zeggen, naar de landen waar ze vandaan kwamen. Of er zijn ook een begraafplaats elders in het land ter aarde besteld. Ja, maar niet hier in Noordoostpolder.
2: Nu is het vandaag 4 mei, Nationale Dodenherdenking. Wat gebeurt hier vanavond?
3: Nou, om 17:30 is hier een herdenking voor specifiek deze bemanning, zeg maar. De burgemeester zal hier ook nog het woord voeren en er wordt een krans gelegd. Als deze herdenking afgelopen is, dan gaat het gezelschap, en trouwens niet alleen dit gezelschap, dan kunnen mensen, anderen die kunnen ook naar het theater Het Voorhuis, waar ook een herdenkingsprogramma nog zal zijn. En dat begint om 6:30, 7:15. Dat is om, even kijken, 7:30 ongeveer afgelopen. Daarna kunnen mensen zich verzamelen voor het voorhuis op het Horecaplein. En ook anderen kunnen zich daar aansluiten bij een stille tocht. Meter of 500-600 naar het oorlogsmonument aan de Prof. Thijsenstraat in Emmeloord.
2: En dan even specifiek terug naar dit moment hier vanavond. Is dit ook een openbaar moment?
3: Ja, in een openbaar moment. Mensen kunnen hier dus ook wel komen. Zeg. Als ze dat willen, dan kan dat. Dan kan dat. Ik kan er eigenlijk niet meer aan toevoegen. Het is zoals het is. Dus het is een openbaar moment.
2: En dit is ook een jaarlijks moment?
3: Ja, ieder jaar wordt hier aandacht aan besteed. Dit zijn onze oorlogsgraven van de gemeente Noordoostpolder. Heel belangrijk dat we hier aandacht aan besteden. Deze jongens hebben hun leven gegeven voor onze vrijheid in feite. En ja, niet alleen ik, maar de mensen vinden het toch belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Daar is dodenherdenking ook voor. Om je te realiseren dat vrijheid gewoon niet vanzelfsprekend is. En dat deze jongens daar hun leven voor hebben gegeven.
2: Ja, en daarvoor is het goed om stil te staan. Dat kan natuurlijk vanavond om 8:00 dan met 2 minuten stilte. Maar dus ook al een paar uur eerder hier op de Algemene Begraafplaats in Emmeloord.
0: Onze verslaggever Raoul Kuipers was dat, samen met Egbert de Vos van Kanon van Noordoostpolder op de begraafplaats in Emmeloord, waar die eregraven dus te vinden zijn. Dankjewel, Raoul.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: De gemeente Dronten gaat onderzoeken of de windturbines van Windplan Blauw in Zwifterband niet te veel geluid produceren. De rechtbank verplicht de gemeente om binnen 15 maanden een geluidsonderzoek te laten uitvoeren. De gemeente Dronten heeft wel metingen verricht, maar die zijn niet overlegd aan de rechtbank. En of de gemeente Dronten op basis van de resultaten in hoger beroep gaat, kon een woordvoerder nog niet zeggen. De grote witte letters die eind januari werden vernield op Urk staan na verplaatsing naar Zeewolde in maart nu in Almere. De letters met de tekst Wij Flevoland zijn onderdeel van het jubileumjaar van de provincie. Die heeft er een foto- en winactie aan verbonden. En bloemisten in Dronten zijn al dagen in de weer met de bloemenkransen die vanavond het herdenkingsmonument op het Meerpaalplein versieren. Daarbij worden vooral kleurrijke bloemen gebruikt, zoals pioenrozen, violieren en anjers. Het gaat in totaal om 25 kransen. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
13: Goedemiddag. We beginnen de middag nog droog in Flevoland, maar in de loop van de middag kunnen er lokaal enkele stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Hierbij is ook kans op veel regenwater in de korte tijd. Tussen de buien door is het wel vaker droog en dan stijgt de temperatuur nog naar zo'n 18 of 19 graden op de meeste plekken. Er staat maar weinig wind ook. En vanavond tijdens een dode herdenking, ook dan moeten we nog wel rekening houden met een enkele regen- of onweersbui. In de loop van de avond wordt het droger. Ook vannacht is het dan gewoon op de meeste plekken droog met enkele opklaringen. Veel kouder dan een graad of 8. Dat wordt het vannacht niet. Morgen verloopt het op de meeste plekken droog. Wel flink wat bewolking. De temperatuur valt met een graad of 14 wat lager uit.
14: Dankjewel Berend. Eén file in onze regio. Die vind je op de A28. Gaan we een soort Zwolle tussen Wezep en Zwolle Centrum. 10 minuten stilstaan. Dat heeft te maken met een afgesloten spitsstrook. En die weg is dicht vanwege slecht wegdek. Hou daar dus rekening mee dat er wat vertraging is. En flitsers die zijn er niet gemeld.
12: En we schakelden zojuist met Emmeloord. Op de algemene begraafplaats zijn 4 eregraven te vinden van 4 vliegers die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog op hun terugreis vanuit Duitsland richting Engeland. Daar is vanavond een herdenking, maar er zijn natuurlijk op heel veel plekken in de provincie herdenkingen vanavond. En daarom schakelen we zo met Almere, want daar staat een theatervoorstelling gepland rond 8 uur. Hoor je zo meer over in Studio Flevoland.
11: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: LP bij Flevoland met Lost on You. En America kwam ook nog voorbij met The Border.
1: De Almeerse theatergroepen Bonte Hond en Sub Sub organiseren vanavond een speciale 4 mei herdenking met theater, muziek en spoken word.
0: De avond begint in de voetnoot en eindigt in de kunstlinie. En centraal staat wat het betekent om in deze tijd mens te zijn en hoe je leven bepaald wordt door de herinneringen die je bij je draagt.
1: Ja, we hebben er contact over met regisseur Anne Fleur Verkade en met een van de verhalenvertellers / acteurs, Amélie Borer van Sub Sub. Goedemiddag alle twee.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jullie hebben de voorstelling Handen Vast net ook al gespeeld. Hoe ging het, Anne Fleur?
2: Onze voorstelling is om mens te zijn. Handen Vast is de voorstelling van Bonte Hond. Maar het ging heel goed. We hadden echt heel erg mazzel met het weer, want we spelen buiten. Maar eigenlijk zo tijdens de voorstelling brak de zon door de wolken. En is het zo'n regenwolk die er nog eerst heel erg aankwam. Die is zo precies langs ons gegaan. En ze speelden gewoon echt heel goed. Dus ik ben echt wel trots.
1: Ja. Hoe is dit stuk eigenlijk ontstaan, Anne Fleur?
2: We zijn echt begonnen zonder script. Eigenlijk met alleen maar een soort overkoepelend thema dat je vanuit Theater naar de Dam meekrijgt. Namelijk

0: Dat de keuze voor medemenselijkheid altijd opnieuw gemaakt moet worden. En eigenlijk daarvan uit zijn we gaan schrijven. En we hebben ook ouderen gesproken die zelf de oorlog nog hebben meegemaakt. En daar hebben we ook teksten vanuit geschreven. Die gesprekken hebben opgenomen. En daarmee hebben de spelers en ik zelf teksten geschreven. En zo zijn we langzaamaan in het repetitieproces tot een voorstelling gekomen.
1: Ja, en Amélie, kun je iets vertellen over die voorstelling Om mens te zijn? Neem ons even mee in dat verhaal daarvan.
2: Nou, eigenlijk waar het ook voornamelijk over gaat is hoe is het om jong te zijn tijdens dat er zoveel dingen gebeuren. Dus tijdens een oorlog, maar ook hoe het nu is met zoveel gebeurtenissen over de hele wereld. Kan je nog wel genieten van het leven, kan je nog wel blij zijn? Mag dat nog wel? Dat is eigenlijk de vraag die we onszelf stellen de hele tijd.
3: Ja, als speler heb je ook mee mogen schrijven aan dit stuk. Hoe is dat voor jou?
2: Nou, ik vond dat wel heel spannend. Ik heb wel wat geschreven, maar voornamelijk voor mezelf. En nooit echt om echt iets te maken of voor theater. Dus dat was wel heel erg spannend. Maar gelukkig was Anne Fleur er om ons te steunen en te zeggen, jullie kunnen wel schrijven, het gaat echt heel goed. Dus dat was heel erg leuk. En het is mooi om te zien hoe onze eigen teksten dan ook terugkomen in het stuk.
1: Ja, Anne Fleur, je zei het net al eventjes. Jullie hebben ook mensen gesproken die de oorlog hebben meegemaakt. Hoe is dat om die oorlogsverhalen aan te horen?
0: Ja, het is voor mij niet de eerste keer dat ik theater naar de Dam doe. Maar het blijft elk jaar weer heel bijzonder. En het is ook natuurlijk steeds lastiger om nog mensen te spreken die echt zelf dat hebben meegemaakt. En dat zich nog kunnen herinneren. Maar we hebben echt hele mooie verhalen kunnen mogen aanhoren. Het voelt heel eervol eigenlijk dat mensen dat verhaal aan je kwijt willen en durven. We hebben ook één meneer gesproken, die had nog nooit in zijn leven gesproken over wat hij had meegemaakt in de oorlog. Die was 94 en dit was eigenlijk de eerste keer dat hij daarover ging praten.
3: En waarom besloot hij dat om nu te doen?
0: Ik denk dat hij we hebben het via eigenlijk een medewerker van het verzorgingstehuis zijn we bij hen terechtgekomen. En ik denk dat hij het een mooi project vond. Ja, hij heeft toevallig net niet ons net een van de andere spelers. Maar het was, ja, omdat hij ook ziet, het was eigenlijk voor alle ouderen zo, dat ze ook nu het nieuws zien. En dat ze toch ook wel angst, angst bracht. En dat ze het nu echt wel belangrijk vonden om het erover te hebben, met jonge mensen ook.
1: Ja, en dat is dus allemaal verwerkt in dat stuk Om mens te zijn, waar vanmiddag al wat aandacht voor is geweest. Want jullie hebben dat al gespeeld, maar het wordt nog een keer gespeeld, hè, vanavond.
0: Ja, zeker. Vanavond hebben we een dubbelbil eigenlijk. Bonte Hond die speelt rond een uur of 7:15. Spelen zijn voorstelling, ook in het kader van Theater naar de Dam. Daarna komt eigenlijk het hele publiek hier naar de Kunstlinie. Hier hebben we dan ook nog gezamenlijk doen we de dodenherdenking om 8:00. Daar heb ik een lokale Almeerse dichter en een Almeerse celliste bij. Die daar muziek en gedichten gaan verzorgen. En dan daarna gaat het publiek nog naar de voorstelling kijken.
3: Ja, Amélie, met wat voor indruk sluit je straks dit project af?
2: De oorlog is eigenlijk iets waar je niet echt bij stilstaat, of steeds minder heb ik het gevoel. Ik zag ook nog afgelopen week dat de NOS nog een verhaal had gemaakt over hoe steeds meer jongeren ook vallen voor dat het eigenlijk helemaal niet zo erg was, of dat er een soort van propaganda ontstaat waar ze in proberen te vertellen dat.
3: Ja, een soort misverstand, hè? Gewoon misinformatie verspreid via TikTok en zo, ja.
2: Ja, en daarom vond ik het ook wel echt heel bijzonder om hier aan mee te doen. Want opeens kom je weer echt met echte mensen in contact die dat hebben meegemaakt. En je hoort echte verhalen en dat doet zoveel met je. En om het dan op deze manier over te kunnen brengen aan anderen, dat is gewoon heel bijzonder.
1: Ja. En dat gebeurt vanavond ook weer. Nu zullen er vast mensen zijn die denken van, nou, daar wil ik wel bij zijn. Maar dan hebben ze wel een klein probleempje.
0: Ja, het was heel snel vol.
2: Ja. Ja.
0: Het was echt veel sneller eigenlijk dan we hadden verwacht, uitverkocht.
3: Ja. Maar het is wel dus, mooi voor jullie in ieder geval.
0: Ja, dat is voor ons wel heel fijn. Maar dat toont ook wel dat er echt wel belangstelling is om het hierover te hebben.
2: Ja.
0: En om het ook samen te beleven.
2: Ja, ja, dat is natuurlijk ook waar het om gaat. Dat we er samen zijn en er samen over hebben. In plaats van dat iedereen in zijn eigen plekje zit.
3: Ja, want jullie spelen dit vanavond. Maar er is dus ook die 2 minuten stilte is opgenomen in die hele avond. Hè?
0: Ja, zeker.
3: Ja. Nou, vanavond dus in de voetnoot in de kunstlinie Sub-Sub samen met de Bonte Hond die een speciale theater na de Dam hebben. Dank jullie wel dat jullie even tijd voor ons hadden. En toi toi toi vanavond Anne Fleur Verkade en Amelie Borer.
4: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: John Lennon. En starting all over, het is 4 mei vandaag. Maar vanochtend keek ik alvast eventjes op het bevrijdingsfestival Flevoland in Almere.
1: Ja, je ging daar langs, hè?
0: Daar ging ik langs, ja. Omdat we daar morgen de hele middag vandaan komen. Ik mag daar rondlopen tussen 2 en 5 zo ongeveer. En dan zijn ze echt druk al bezig met de voorbereidingen daarvoor. Hoor. Het ziet er allemaal prima uit. Het podium staat.
1: Zijn er ergens zorgen over bij de... Zeiden ze daar wat over? Dat ze zich zorgen maken over het weer? Of over...
0: Nee. Ik heb alleen maar vrolijke gezichten gezien. Maar ja, er staan wel een paar journalisten van Omroep Flevoland natuurlijk. Dus als je dan gaat zeggen, nou, dit is nog niet helemaal klaar, dan...
1: Nee, maar ze hebben wel afgelopen weekend moesten ze natuurlijk iets vervangen in het programma. Ja. Want Child of Destiny zou optreden. Dat was, ja, die wachten dan allemaal covers van Destiny's Child, waar Beyoncé onderdeel van is. Die hebben afgezegd, ik weet even niet de reden hoor. Maar Emma Heesters komt daarvoor in de plaats.
0: Ja, ze had haar telefoonnummer nog, zoals de vorig jaar ook, hè?
1: Ja. En vorig jaar was ze net terug. Was volgens mij weer haar eerste publieke optreden nadat ze zo lang ziek was geweest. En dat was in Almere het eerst. Klopt. Want ze had toen ook danseressen mee en zo. En morgen ook Samuel Welte op Esplanade. En hij komt met een live band.
0: Komt u met een live band?
1: Ja.
0: Oh, nou, het is helemaal gratis, hè? De toegang tot het terrein. Dus als je nog geen plannen hebt voor morgenavond, zou ik zeker richting Almere gaan.
1: Ik ga vooral voor La Fuente.
0: Hoe laat zijn die dan?
1: Nou, volgens mij was hij rond 7:30. Dan kan ik net uit die studio chasen hier en dan richting de Esplanade.
0: Dan drinken we samen een borrel erop, op de vrijheid.
1: Ja.
0: Andrew Gold zometeen in dit programma, maar eerst nieuwe muziek van Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Dit is Flevoland.
1: Integratie, saamhorigheid en kom eens een keertje bij een ander over de vloer. En dan is muziek een heel mooi middel.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb ook wel eens een keer een dag dat het even tegen zit. Maar als je dan als team zijn en dan maar weer sterker uit die strijd komt, dan doe je het gewoon goed.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zeker, absoluut. Ja, ik wil gewoon de club helpen. En vanuit daaruit zien we het wel.
0: Dit is Flevoland.
4: En dat past denk ik perfect in een achtertuin.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met QUIS.
7: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in relax voor thuis. Daarin hebben we diverse maten van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een automobilist is om het leven gekomen bij een ongeluk in Lelystad, dat meldt de politie. Het slachtoffer kwam in botsing met een vrachtwagen op de Lasserringweg. Het ongeluk gebeurde rond 3:50 ter hoogte van de kruising met de Zeebiesweg. En de gemeente Dronten moet gaan onderzoeken of de windturbines van Windplan Blauw in Zwitserland niet te veel geluid produceren. Die opdracht heeft de gemeente gekregen van de rechtbank. Zometeen uitgebreid het regionieuws om 4:30.
6: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward. Hij blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De files krijg je dan op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Everdingen. Een 30 minuten stilstaan, daar is namelijk behoorlijk slecht wegdek, meldt de ANWB. En dat geldt eigenlijk ook slecht wegdek voor de A28. Amersfoort-Zwolle, voor Zwolle Centrum sta je een kwartier stil. Die spitsstrook is daar dicht vanwege slechte wegcondities. En op de N307 Kampenhoren tussen industriegebied Oostervaart en Enkhuizen 5 minuten stilstaan. En flitsers die zijn er niet gemeld in Flevoland.
9: Het is 4 mei vandaag, een dag van herdenken. En in Studio Flevoland hebben we aandacht voor allerlei plekken in de provincie waar op bijzondere wijze aandacht wordt besteed aan die herdenking. Dit uur hebben we contact met Dronten, waar vanavond natuurlijk de Air Gunners ook onderdeel zijn van het herdenkingsprogramma. Schakelen we even met onze collega Arend Dubbelboer. En zo ook aandacht voor de kranslegging voor de Roolse driehoek. Wat dat betekent, dat hoor je zo in Studio Flevoland.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
14: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
15: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij magazijnmedewerker.
16: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
17: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
16: Voor pallets van 100 kilo?
17: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
20: Nu, later en altijd.
21: Ga je bijna met pensioen?
22: Ja.
21: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
22: Nee.
21: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
23: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
24: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
25: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
26: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
27: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Douwebop en Nothing to Lose. Het is 4:10, uur 2 van Studio Flevoland. En ons programma staat vandaag in het teken van de dodenherdenking.
1: Ja, wat vroeger, tot een paar jaar geleden. Ik weet niet of dat nog steeds in sommige gemeenten gebeurt, maar in Almere in ieder geval niet meer. Als het dan 8:00 is, dan ging de straatverlichting aan, even 2 minuten.
0: Oh, dat heb ik nog nooit meegekregen. Nee, ik ken dat helemaal niet.
1: Oh. Dan ging, dat vond ik altijd bijzonder. Keek altijd zo naar buiten van, de lichten gaan aan, de lichten gaan aan. Dat fluisterde ik natuurlijk, omdat het tijdens dat stilte moment was. Maar goed, en ik heb ook nog wel eens autorijles gehad om 8:00. En toen heb ik ook keurig langs de weg gestaan.
0: Ja, ik vind het altijd mooi om te zien als er dan weer een filmpje opduikt van een of andere pizzabezorger die dan de scooter neerzet, zijn helm afdoet en dan 2 minuten stil is om 8:00. Het is wel bijzonder dat, ook al ben je bezig met je werk, dat je dan toch wel respect hebt voor al die oorlogsslachtoffers.
1: Ik denk eerlijk gezegd dat als je het niet doet, dat het hele slechte reclame is.
0: Dat is ook alweer zo natuurlijk. Weet jij waar je bent vanavond om 8:00 om stil te staan?
1: Ja, ik ben gewoon thuis. En dan kijk ik. Ik neem me altijd voor om ook even naar die Grebbeberg te kijken op RTL.
0: Oh ja.
1: Dat? RTL 4. En alle andere RTL's. Maar ik kom toch altijd uit op de Dam. Op de NOS.
0: Ja.
1: Jij?
0: Ja, ik ben van plan om dat ook weer te doen vanavond, maar dat gevoel had ik vorig jaar ook. Je bent al zo bang dat er weer een of andere gek is die de boel verstoort.
1: Ja.
0: Dat het niet stil blijft.
1: Nou, het is al half verstoord, hè, want ze hebben dat monument beklad vannacht.
0: Ja, vreselijk. Nou ja, en misschien ga ik dan wel naar een herdenking bij mij in de buurt. Daar blijft het sowieso wel stil, mag ik hopen.
1: En zometeen hebben we aandacht voor de herdenking in 5 van de 6 gemeenten, want daar wordt een mooie roze krans neergelegd. Hoor je zo meer over.

0: What's Love Got To Do With It? Tina Turner.
1: De roze driehoek, daar gaan we het over hebben. Het stamt uit de Tweede Wereldoorlog, toen de nazi's hem gebruikten om te bestempelen als zedendelinquenten.
0: Ja, ook de LHBTIQ+ gemeenschap werd daaronder geschaard. De roze driehoek was vergelijkbaar met die van de gele Davidster voor Joodse mensen. En Joodse LHBTI'ers die droegen een roze Davidster. En naar schatting werden 100.000 homoseksuelen geregistreerd of opgepakt in die tijd.
1: Tijdens de herdenking vanavond worden in vijf van de zes Flevolandse gemeenten roze kransen neergelegd om juist deze groep te herdenken. Daar hebben we contact over met Claire Slingeland van Bureau Gelijke Behandeling. Claire, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Kun je wat meer vertellen over deze geschiedenis?
2: Ja, dat kan. In de Tweede Wereldoorlog waren LHBTI-mensen, nou, die werden aangemerkt als mensen die zelendelinquent waren. Ze waren en werden op eenzelfde hoop gegooid eigenlijk met mensen die pedofiel waren, bijvoorbeeld met verkrachters. Dat werd allemaal onder dezelfde noemer geschaard. En toen de nazi's aan het wind kwamen, toen werden LHBTI-mensen ook juist eigenlijk als een soort persona non grata verklaard. Er was heel veel onderzoek gedaan inmiddels naar de oorsprong van LHBTI. Daar werd al dat wetenschappelijke onderzoek werd vernietigd en de meeste werden opgepakt.
0: Ja, wat gebeurde er met die mensen?
2: Sommigen die werden afgevoerd naar een concentratiekamp en vermoord. Maar verder werd het hun leven heel moeilijk gemaakt. En ze werden ook eigenlijk gewoon verboden.
0: Ja, ook zij konden niet meer hun werk uitvoeren en dat soort, wat er ook met Joden gebeurde.
2: Ja, klopt.
1: Ja, en naar schatting dus 100.000 homoseksuelen die werden geregistreerd of opgepakt. Je hebt het echt over een enorm aantal, zeg.
2: Ja, dat klopt. Het is dat is natuurlijk ook vreselijk dat gebeurde. En het werd natuurlijk een heel erg gemarginaliseerde groep, hè, waarbij het in plan Berlijn in de jaren 30. Er ontstond veel meer vrijheid en veel meer erkenning voor LHBTI-mensen. Maar toen de nazi's kwamen, toen werd dat weer heel hard de kop ingedrukt.
0: Ja, in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, ja, toen kreeg die roze driehoek eigenlijk een hele andere betekenis, hè?
2: Ja, klopt. De homobeweging die claimde dat eigenlijk als een soort geuzentrofee eigenlijk. En eigende zette die roze driehoek toe. En later, hè, als je ook kijkt naar het homo-monument in Amsterdam, die bestaat ook uit die driehoeken. En het werd echt een soort trofee. Werd dat. Dus het werd een beetje omgedraaid eigenlijk.
1: Ja, want in de oorlog, die roze driehoek was dus alleen bedoeld voor de Joodse LHBTI'ers, hè?
2: Nee, die hadden de roze ster en mm-hmm. de gewone LHBTI'ers, die hadden de roze driehoek. En daar stond je onderaan De ladder, zeg maar, in een concentratiekamp ook. Ja. Vooral de roze mensen met de roze ster helemaal.
0: Ja. Nou, vanavond leggen jullie 5 kransen, maar we hebben 6 gemeenten. Hoe zit dat?
2: Urk die legt maar 1 krans. Daar wordt maar 1 krans gelegd. En je ziet in andere gemeentes, daar wordt voornamelijk een heleboel gemeenschappen, ook Roma, Sinti van alles, wordt er een krans gelegd. Dus vandaar ook in alle gemeentes een roze driehoek. Een krans met een roze driehoek. En Urk doet maar 1 krans. Dus daar valt weinig in te doen.
0: Ja. Nou hebben jullie allemaal donaties gekregen voor die kransen.
2: Klopt. Ja, klopt. We hebben een donatieactie gedaan de afgelopen maand. Om die roze kransen mogelijk te maken. Want ze zijn best wel duur om te laten maken. We hebben heel veel donaties ontvangen. Dus daar zijn we heel dankbaar mee. We hopen ook dat mensen dat het komende jaar door mee blijven gaan, zodat we ook volgend jaar die kransen weer neer kunnen leggen.
1: Ja, heb je de kransen al bekeken, hoe ze eruit zien voor vanavond?
2: Ik heb ze van dit jaar nog niet gezien, maar van vorige jaren natuurlijk wel. En dat zijn hele mooie kransen. Het zijn echt kransen en daarin hebben we dan een perspex roze driehoek. Hebben we daar dan. En in Zeewolde, daar wordt het altijd door een inwoner van Zeewolde gemaakt. En die geeft altijd een beetje zijn eigen touch aan.
0: Ja, jij legt vanavond ook een krans namens Bureau Gelijke Behandeling. Waar ga jij hem neerleggen?
2: Nou, ik leg hem niet. heb ik wel 3 keer gedaan eerder. Maar deze keer hebben we voornamelijk jongeren gevraagd om dat er neer te leggen. In Almere hebben ze vrij veel belangstelling voor de kransen. Dus dit jaar worden dat bloemstukken. Dus we hebben voor Almere een roze bloemstuk. En dat is altijd bij de Dolfijn in Almere Haven. We worden straks door de organisatie daar naartoe geleid. En dan bepalen zij waar dat neergelegd wordt. Dus dit jaar hebben we een roze bloemstuk, wat kleiner dan de krans. Maar vast net zo mooi.
0: Heel goed. Nou, dankjewel Claire Slingerland van Bureau Gelijke Behandeling.

0: Hendricks buitengewoon thuis in een prachtig gazon. Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien. Verticuteren, beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
4: Trulease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Flevoland met het regionieuws.
9: Een automobilist is vanmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk op de Larsen Ringweg in Lelystad. Het slachtoffer kwam in botsing met een vrachtwagen ter hoogte van de kruising met de Zeebiesweg. De automobilist is gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de vrachtwagen is overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Vanwege de inzet van hulpdiensten en het onderzoek is de weg voorlopig afgesloten voor het verkeer. De gemeente Dronten moet gaan onderzoeken of de windturbines van Windplan Blauw in Zwifterband niet te veel geluid produceren. De rechtbank verplicht de gemeente om binnen 15 maanden een geluidsonderzoek te laten uitvoeren. Gemeente Dronten heeft wel metingen verricht, maar die zijn niet overlegd aan de rechtbank. En of de gemeente Dronten op basis van de resultaten in hoger beroep gaat, kon een woordvoerder nog niet zeggen. En de grote witte letters van Wij Flevoland, die eind januari werden vernield op Urk, staan na verplaatsing naar Zeewolde, nu in Almere. De letters zijn onderdeel van het jubileumjaar van de provincie. En daar is een hele foto- en winactie aan verbonden. Kijk even op de site van de provincie Flevoland voor meer informatie. En wil je al dit nieuws nog even rustig nalezen? Kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie, meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houderwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar de Zuidpool en de Falklandeilanden. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Volgens justitie is de man verward. Hij blijft vastzitten.
11: Goedemiddag. We beginnen de middag nog droog in Flevoland, maar in de loop van de middag kunnen er lokaal enkele stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Hierbij is ook kans op veel regenwater in de korte tijd. Tussen de buien door is het wel vaker droog en dan stijgt de temperatuur nog naar zo'n 18 of 19 graden op de meeste plekken. Er staat maar weinig wind ook. En vanavond, tijdens een dodenherdenking, ook dan moeten we nog wel rekening houden met een enkele regen- of onweersbui. In de loop van de avond wordt het droger. Ook vannacht is het dan gewoon op de meeste plekken droog met enkele opklaringen. Veel kouder dan een graad of 8. Dat wordt het vannacht niet. Morgen verloopt op de meeste plekken droog. Wel flink wat bewolking. De temperatuur valt met een graad of 14 wat lager uit.
12: Dankjewel Berend. De verkeersinformatie dan. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 25 minuten stilstaan. De spitsstrook is daar dicht vanwege slecht wegdek. En vanwege die vertraging op de A28 ook wat oponthoud op de N50... tussen Kampen-Zuid en Knoopend Hattemerbroek, 5 minuten. 11 minuten stilstaan op de A27, Almere-Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunette. Daar is een ongeluk gebeurd. Daar wordt nu een onderzoek gedaan door de politie en daardoor is de linkerrijstrook dicht. En flitsers die zijn er niet gemeld.
9: Eerder deze uitzending hadden we al contact met Emmeloord en Almere over wat er allemaal aan herdenkingsmomenten zijn in de provincie vanavond. Het is per slot van rekening 4 mei. En zometeen schakelen we naar onze collega Arend Dubbelboer. Die staat in Dronten op het Redenplein. Want daar is natuurlijk traditioneel een hele grote herdenking. En dat kun je zo allemaal volgen bij Studio Flevoland.
13: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Got to be perfect. Fairground attraction, hoorde je.
1: Vanavond om 8 uur zendt Omroep Flevoland, zoals ieder jaar, de dodenherdenking vanuit Dronten uit. En collega Arend Dubbelboer doet vanavond verslag vanuit Dronten. En hij is daar nu al. Arend, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, vanavond dus die herdenking. Hoe gaat het er dit jaar uitzien?
2: Ja, sinds natuurlijk een paar jaar zijn er geen airgunners meer uit het Verenigd Koninkrijk die deze kant op komen om hier 4 mei bij aanwezig te zijn. Maar toch blijft dat wel een beetje het thema ook dit jaar. Dronten en de Britse airgunners zijn eigenlijk gewoon met elkaar verweven. Is het dan niet om het monument wat hier staat, hè? Het vliegersmonument, de propeller van de Lancaster bommenwerper die hier is neergestort. Dus dat blijft ook gewoon dit jaar het thema. En op dit moment wordt natuurlijk gewoon druk gewerkt om alles voor die herdenking in goede banen te leiden.
0: Ja, en na die herdenking, Arend, dan zenden we bij Omroep Flevoland de documentaire De Laatste Steen van Sobibor uit. Waar gaat die docu over?
2: Dat gaat over de familie Kropveld. Dat is een Joodse familie die woonde op Urk ten tijde van de oorlog. En die zijn opgepakt. Die zijn door de nazi's in een concentratiekamp gezet en vervolgens naar vernietigingskamp Sobibor. En daar is het hele gezin vermoord. En in dat vernietigingskamp is een gedenklaan met daarbij allemaal stenen, keien met daarop de namen van mensen die in dat vernietigingskamp zijn vermoord. En dan moet je denken aan ongeveer 170.000 mensen die daar in een pak met anderhalf jaar tijd in een industriële moordmachine zijn vermoord. En voor deze familie Kropveld, die daar dus ook ondervalt, is daar dus nu sinds kort een gedenksteen onthuld. En ik was erbij aanwezig toen dat werd onthuld een kleine 2 weken geleden in wat nu dus Polen is. En toen was het natuurlijk bezet gebied door de nazi's. Erg indrukwekkend om te zien dat nu ook daar in het vernietigingskamp dus een herinneringssteen is voor deze familie Kropveld.
1: Ja, wat is er eigenlijk nog over van Sobibor? Ja, je bent er geweest.
2: Ja, dat is het rare misschien er ook aan. We kennen natuurlijk kamp Westerbork, waar je natuurlijk nog de barakken kan zien. Nog verschillende restanten uit die tijd. Maar de nazi's hebben Sobibor eigenlijk al voor het einde van de oorlog in 1943 al met de grond gelijk gemaakt. Ze wilden het vernietigingskamp eigenlijk ook uit de geschiedenis wissen. Zorgen dat het niet gevonden is. Dus je hebt daar geen gaskamers, je hebt daar geen barak, je ziet er niks. Wat je daar ziet is eigenlijk een pad van witte stenen die ze hebben aangelegd. Waarbij je eigenlijk kan zien hoe daar deze bijna 170.000 Joden, Roma, Sinti de weg naar de dood zijn gelopen. Dat is erg indrukwekkend om te zien, omdat er juist niks is. En op een gegeven moment zie je daar een open veld. En je ziet daar een rij stenen die dus als het ware aangeven waar de gaskamer heeft gestaan. En dan realiseer je op die kleine paar vierkante meter zijn 170.000 mensen systematisch in een industriële moordmachine

0: Vermoord. Ongelooflijk indrukwekkend om dat te zien, juist in die leegte.
1: Ja, nou, die documentaire die jij hebt gemaakt over de familie Kropveld, de laatste steen van Sobibor, die kun je zien om 19:30 en om 19:30 vanavond. En ook na de herdenking vanuit Dronten. En die herdenking die begint om 19:45, hè, Arend?
0: Ja, om 19:45 begint de rechtstreekse uitzending vanuit Dronten. We zien daarbij dus de ceremonie doodherdenking. We hebben daarbij de toespraak van de burgemeester, het gedicht wat hier ieder jaar wordt voorgelezen door een scholier. En natuurlijk de vele kransen die hier worden neergelegd door een heleboel vertegenwoordigers. Onder andere van de verschillende landen, de bevrijdende landen en instanties hier uit Dronten.
2: Arend Dubbelboer, dankjewel. En die herdenking dus vanuit Dronten is vanaf 19:45 vanavond live te volgen op Omroep Flevoland op de tv. En ook via ons website. De documentaire De Laatste Steen van Sobibor kun je zien om 19:30 en om 19:30 en na de herdenking van vanavond. Tot zover. We zijn zo'n beetje de hele provincie door geweest om te kijken wat daar vanavond allemaal plaatsvindt. Wat er ook allemaal gebeurt, dat kun je later vandaag nog blijven volgen op onze website.

0: Chercher la femme, weet je wat dat betekent?
1: Ja, zoeken naar de vrouw.
0: Ja, goed. Ben je toch ook slim, zeg.
1: Nou ja.
0: Ik sta elke keer weer wat te kijken.
1: Ik heb gewoon HAVO Frans, hoor. Meer niet.
0: Ja, ik ook. Maar ik ben na 3 jaar gestopt met Franse taal. Ben ik met Duits verder gegaan. Vond ik iets makkelijker.
1: Oh, nee. Ik had een pretpakket, zoals mensen dat noemen. Nederlands, Engels, Frans, Duits.
0: Nou,
1: geschiedenis en economie.
0: Nou, vind ik geen pretpakket, hoor. Dat vind ik als je, hoe heet dat ook alweer, handvaardigheid erbij hebt.
1: Ja,
0: muziek maken.
1: Ja, maar iedereen heeft net weer een ander talent. Dus ik kan me voorstellen dat als jij heel goed bent in wiskunde, dat je dan met wiskunde B, of wat je ook tegenwoordig hebt nog, dat je daar dan van denkt, ik heb gewoon een pretpakket, want dit gaat, ik hou gewoon een dikke vette 10 voor alles.
0: Ik snap hoe het werkt dan. Ja. Nee, ja, dan is dat weer geen... Ja, het is maar net hoe slim je bent inderdaad. En waar je goed in bent, dat is het natuurlijk. Zometeen, na 5, dan krijg je een overzicht van het nieuws van vandaag.
1: Ja, en jij zit mij aan te kijken. Ik dacht, ja, nu moet ik snel schakelen met dat nieuwe computersysteem waar wij mee werken.
0: Gaat wat minder snel, hè?
1: Ja. We hebben aandacht voor de dodenherdenking in Zwifterband. Want het gebeurt natuurlijk niet alleen maar bij hele grote monumenten dat er wordt stilgestaan bij de herdenking van 4 mei. Het gebeurt ook op allerlei kleinere plekken in de provincie. En we hebben ook aandacht voor die robotmaaiertjes die je in de tuin aan kan zetten. Super handig. Die gaan zo kriskras je gras maaien. Maar moet je toch even opletten, want het is ook wel een egelkiller. Nou, daar hoor je straks meer over in Studio Flevoland na 5.
0: Hearts komt zo nog voorbij met All I Wanna Do Is Make Love To You. Maar eerst muziek van Sarah. Are You Sorry Now? Oh.

0: Dit is Flevoland.
1: Integratie, saamhorigheid en kom eens een keertje bij een ander over de vloer. En dan is muziek een heel mooi middel.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb ook wel eens een keer een dag dat het even tegen zit. Maar als je dan als team zijn en dan maar weer sterker uit die strijd komt, dan doe je het gewoon goed.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zeker, absoluut. Ja, ik wil gewoon de club helpen. En vanuit daaruit zien we het wel.
0: Dit is Flevoland.
4: En dat past denk ik perfect in een achtertuin.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Dit is een uittip. In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een automobilist is vanmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk op de Larsen Ringweg in Lelystad. Het slachtoffer kwam in botsing met een vrachtwagen ter hoogte van de kruising met de Zeebiesweg. En de gemeente Dronten moet gaan onderzoeken of de windturbines van Windplan Blauw in Zwifterband niet te veel geluid produceren. De rechtbank verplicht de gemeente om binnen 15 maanden geluidsonderzoek te laten uitvoeren. Zometeen na het NOS Journaal uitgebreid het nieuws van vandaag uit de provincie.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
11: Ik ben Maarten Kok met het NOS Journaal. Vliegmaatschappij Schilderijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreidt over het land kans op wat flinke buien met onweer en hagel en het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen, op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dit is de verkeersinformatie op de A28. Daar staat file Amersfoort-Zwolle voor Zwolle Centrum een half uur oponthoud. Er is slecht wegdek, de spitsstrook is daarom afgesloten. En vanwege die vertraging op de A28 ook wat file op de N50. Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en Knoopert-Hattemerbroek 6 minuten. En op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knoopert-Everdingen een half uur stilstaan. Ook dat heeft te maken met slecht wegdek. En flitsers die zijn er niet gemeld in Flevoland.
9: is 4 mei, de dag van herdenking. En dat gebeurt ook op verschillende plekken in de provincie vanavond. Dat gebeurt natuurlijk op de bekende plekken, zoals het Redenplein in Dronten. Maar ook op de wat kleinere plekken in de provincie. Wij namen alvast een vooruitblik in Zwifterband. En daar hoor je zo meer over in Studio Flevoland.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
14: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
15: Trulease met Genke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
17: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
18: Dynamisch.
17: Maar in de winter wil ik zekerheid.
19: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
20: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
15: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actie, bal.
23: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
22: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
24: Social Deal deals die je niet mag missen.
25: Ik krijg een vakantiebroertje.
24: Huh?
25: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
24: Cool, wil ik ook.
26: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
27: EuropaKinderhulp.nl.
28: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
29: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
30: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Sabrina Carpenter en Espresso. Het is 9:05. We gaan beginnen aan het nieuws.
1: Vanavond herdenkt Flevoland de slachtoffers van oorlogsgeweld. Dat gebeurt niet alleen bij de grote monumenten, maar ook dicht bij huis. De gemeenschap van Zwifterband heeft een eigen bijeenkomst. Marcia Stinese van 4 mei-comité Zwifterband.
2: Hier wordt ook herdacht.
3: In Dronten vindt jaarlijks de provinciale dodenherdenking plaats. Maar een paar kilometer verderop, in Zwifterband, staan ze ook stil bij de slachtoffers. Kleinschaliger en ingetogen.
2: Wij organiseren hem om de gelegenheid te bieden voor mensen in Zwifterband om hier samen te komen en te kunnen herdenken. Mensen die naar Dronten willen gaan, kunnen naar Dronten gaan. En mensen die het leuk vinden of belangrijk vinden om hier te komen, die kunnen hier komen.
3: Het is een lokale herdenking, maar met een groeiende opkomst. Door de huidige onrust in de wereld voelen steeds meer mensen de behoefte om samen te komen.
2: Voorheen waren we hier met zo'n 100 mensen. En nu, sinds de oorlog met Oekraïne, is het en de laatste jaren eigenlijk nog steeds meer. Ja, er is heel veel aan de hand in de wereld. Waardoor we toch meer mensen komen herdenken.
3: De avond begint in het naastgelegen kerkcentrum De Hoeksteen met de voorstelling De Trein over een reis vol oorlogsherinneringen. Het vraagt wel om een strakke planning, want loopt het stuk uit, dan is de groep te laat bij het monument.
2: De mensen die komen in de stille tocht. Na de voorstelling vertrekken ze vanaf De Hoeksteen in een stille tocht, voorafgaand aan iemand die trommelt. Lopen de mensen hier naartoe. Ondertussen mensen die niet naar de voorstelling komen, die kunnen hier verzamelen. Vanaf 7:45 is hier aan mijn museum ook aanwezig met sfeermuziek. Om een paar minuten voor 8 wordt de tap toegeblazen. 8:00 zijn we 2 minuten stil. En dan de wethouder is onze spreker. Iemand uit het dorp komt spreken. En we hebben leggen kransen en bloemen.
3: Maar voordat het zover is, is de organisatie van het 4 en 5 mei-comité Zwifterband nog druk met de laatste voorbereidingen.
2: Vanmiddag om 4:30 dan ga ik hier aan de slag met een aantal andere mensen. En dan gaan we dit hier allemaal nog nalopen. Onkruid wieden, waar het nog wat nodig is. Vegen, dan nog. En dan gaan we opbouwen, zodat het hier ook echt netjes is.
3: Alles voor een waardig moment van stilte vanavond om 8:00.
1: Ja, dat was onze verslaggever Arie Meijer in gesprek met Marcia Stinese van 4 mei-comité Zwifterband.

0: The Traveling Wilburys met End of the Line.
1: Als je dit weekend lekker in de tuin gaat snoeien, maaien of klussen, dan moet je even extra opletten, want juist in deze periode gebruiken vogels, egels en andere kleine dieren tuinen als schuil of broedplek. En daarom roept Danielle van Gennep van Stichting Dierenlot op om een checkmomentje in te bouwen. Nou, ik heb nu contact met mevrouw van Gennep. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je pleit voor een checkmoment in de tuin. Wat moeten we checken?
2: Nou, het ligt eraan wat je van plan bent in je tuin. Kijk, op zich, hè, een hele nette tuin. Nou, dat hoeft tegenwoordig ook niet meer. Maar stel je voor, je wil gras maaien, ik noem maar iets. Ja, dan is het wel handig om in ieder geval in het midden te beginnen. Als je een grasmaaier zelf bestuurt. Want daarmee, ja, daarmee jaag je in ieder geval wat er zich schuilhoudt in het gras. Kan dan naar de zijkant toe vluchten. Een ander voorbeeld, als je een robotmaaier hebt. Ja, misschien heb je wel eens gezien wat dat doet met egels. Nou, vooral als je hem 's nachts laat draaien. Ja, dat is funest. Dus wij krijgen regelmatig in de wildopvangcentra en ook bij de dierenambulances echt egels die er heel slecht aan toe zijn, omdat ze door de robotmaaier zijn aangevallen. Dus dat komt niet altijd weer goed, zeg maar, met de egel.
1: Ja, je zou toch verwachten dat zo'n slim apparaat als een robotmaaier een of ander systeem ingebouwd heeft, dat die stopt als er een dier op het gras ligt. Maar dat is dus niet het geval.
2: Nou, dat is niet altijd zo, nee. Nee, de mensen die herkennen dat niet. En dan raakt zo'n egel gewond. Dus, maar eigenlijk, dat gebeurt dan 's nachts. Hè? Maar als je overdag bijvoorbeeld denkt van, nou, ik wil eens mijn heg snoeien. Het is nu inderdaad midden in het broedseizoen. En juist die heggen, dat vinden vogels vaak hele fijne plekken om eieren te leggen en een nestje te maken. En die nestjes zijn zelfs beschermd bij de wet. Dat weet ook niet iedereen. Dus je kan ook niet zomaar zeggen van, nou, ik wil per se die heg snoeien. Dus dan gaan die vogels maar ergens wat anders bouwen. Die vogels zijn beschermd. Dus, het is wel goed dat je weet waar ze dan zitten. Hè? Dus je moet wel, voordat je begint met snoeien, even goed kijken. En ook even bijvoorbeeld met een tak of met je voet onder de heg ritselen, zeg maar. Zodat ze ook weten van, hey, verrek, er is iemand daar aan de slag.
1: Ja, en als je dan bijvoorbeeld in één keer een vogelnestje tegenkomt, wat moet je dan doen?
2: Nou, even maar niet snoeien.
1: Dan moet dat het jaar erop maar.
2: Nou ja, weet je, het broedseizoen duurt ongeveer, hè, dat ligt eraan welke soort er broedt, maar ongeveer tot half juli. Half juli even dus de tijd nemen voordat je echt aan de slag gaat met die heg. Want die vogels zijn gewoon beschermd. En het is ook zo sneu. Hè? Iedereen houdt ook, als het goed is, van vogels in de tuin. Dat is juist hartstikke mooi, zo'n vogelconcert. Dus het is gewoon, ja, het is ook in je eigen belang, zeg maar, dat je niet verweesde vogels of jonge vogels in nood ineens in je tuin hebt. Dat wil volgens mij niemand.
1: Nee, dus goed opletten met het snoeien van de heggen bij het maaien van het gras. En moeten we dan ook een beetje met een vergrootglas nog door de tuin heen gaan om op insecten te letten en zo?
2: Nou ja, ik weet niet hoe leuk mensen bijvoorbeeld hommels vinden. Maar hommels die hebben vaak een nest ook in de grond of in hoopjes bladeren vind je ook vaak nesten van bijvoorbeeld hommels of bijen. En van mij hoeft het ieder zijn eigen smaak hoor, maar van mij hoeft die hele nette tuin niet meer. Het is best wel ook prima tegenwoordig en het scheelt natuurlijk een hoop tijd trouwens. Als je wat minder maait en ook gewoon losse hoopjes bladeren laat liggen in je tuin. Dat is echt een enorm fijne plek voor insecten, vogels en alles wat leeft zeg maar in je tuin om daarin mee te scharrelen.
1: Nu neem ik aan dat u thuis een niet betegelde tuin hebt, toch?
2: Dat klopt. Ja, met heel veel inheemse planten, dat klopt. Ja, en het is hier ook één groot vogelconcert elke dag.
1: Dus, mooi is dat. Ja. Ja, en dan hoef je eigenlijk niks te snoeien en te maaien, toch?
2: Nee, scheelt je een hoop tijd.
1: En hoef je tuin niet te controleren?
2: Dan, dat doe ik toch wel. Ja, want ook puur omdat ik het heel leuk vind om te kijken wat leeft er allemaal. Maar dat is een nieuwe manier van tuinieren, denk ik. Vooral genieten van wat er allemaal leeft in je tuin. Als je vooral heel weinig eraan doet.
1: Ja, nou goed. Als je dan toch je gras wil maaien of je heg wil snoeien. Een checkmomentje voor de dieren, dat is een goed idee. Dankjewel, Danielle van Gennep van Stichting Dierenlot.

0: Hey, dat zongen Andy Grammer en Max and the Thing I Love.
1: Donnie de Koning die zit bij Weerplaza in Houten voor ons klaar om te vertellen wat voor weer het vanavond wordt tijdens de dodenherdenking. Donnie, houden we het droog?
2: Ja, ik denk op de meeste plaatsen dat het toch wel droog gaat blijven in Flevoland. De meeste buien blijven toch net ten oosten hangen. Misschien een enkel exemplaar wat nog even net de grenzen binnentrekt. Maar ik verwacht op veruit de meeste plaatsen dat het gewoon droog zal verlopen. Ook tijdens de dodenherdenking. Dus dat is denk ik wel positief nieuws.
1: Ja, niets is erger dan van die natgeregende scouts die bij al die herdenkingen inderdaad staan. Die kunnen geen paraplu omhoog houden, want die moeten in glid blijven. En net zoals die veteranen. Nou goed, droog weer dus vanavond. Maar ja, morgen, bevrijdingsdag, dan houden we eigenlijk ook wel een beetje van goed weer. Hoe ziet het er dan uit?
2: Ja, in eerste instantie toch nog wel aardig. We starten de dag eerst nog even komende nacht al met temperaturen rond een graad of 7. En dan wordt het inderdaad al wel een stukje droger. En morgen overdag, dan is het dus ook wel overwegend droog. Pas in de loop van bevrijdingsdag, echt aan het einde van de dag, dan neemt langzaam aan de kans op wat lichte regen of mieze regen toe. Maar het grootste deel is dus wel droog. Maar ik denk niet dat we de zon heel veel gaan zien. De temperatuur komt ook niet heel erg hoog uit. Zo'n 14 of 15 graden. En dat is dan iets onder de normaal voor de tijd van het jaar.
1: Ja, dan moeten veel mensen ook weer gewoon aan het werk de rest van de week. Hoe ziet het er dan uit? Kun je gewoon lekker op je fietsje of kom je dan niet droog over?
2: Nou, ik denk op zich de dagen daarna dat dat best wel oké is. Woensdag dan blijft die regenzone waarschijnlijk ook net ten oosten hangen. Wel vrij koud met slechts een graad of 12. Donderdag, dat wordt eigenlijk de mooiste dag qua weerbeeld. Met flink wat zonneschijn dan en een graad of 14. Vrijdag 16 graden, maar wel iets meer bewolking. En dan in het weekend, ja, een beetje vergelijkbaar eigenlijk qua weerbeeld met afgelopen weekend. Toch wel de kans op stevige regen- en onweersbuien. En de temperatuur gaat dan omhoog naar 18 graden. Maar er zijn enkele opties die toch ook wel weer met die 20 graden komen. Dus het wordt in ieder geval een stuk warmer.
1: Oké, nou dat is wel fijn in het vooruitzicht. Donnie, dankjewel en een hele prettige avond.
2: Fijne avond.

0: zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
4: onlineveilingmeester.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
10: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
9: En voor de aangepaste fiets van Maria.
11: En zo kan ik er weer op uit.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Een automobilist is vanmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk op de Larsenringweg in Lelystad. Het slachtoffer kwam in botsing met een vrachtwagen ter hoogte van de kruising met de Zeebiesweg. De automobilist is gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de vrachtwagen is overgebracht naar het politiebureau voor onderzoek. En vanwege de inzet van de hulpdiensten en het onderzoek was de weg afgesloten voor het verkeer. De gemeente Dronten moet gaan onderzoeken of de windturbines van Windplan Blauw in Zwifterband niet te veel geluid produceren. De rechtbank verplicht de gemeente om binnen 15 maanden een geluidsonderzoek te laten uitvoeren. De gemeente Dronten heeft wel al metingen verricht, maar die zijn niet overlegd aan de rechtbank. Of de gemeente Dronten op basis van de resultaten in hoger beroep gaat, kon een woordvoerder nog niet zeggen. En de grote witte letters die eind januari werden vernield op Urk staan na de verplaatsing naar Zeewolde nu in Almere. De letters met de tekst Wij Flevoland zijn onderdeel van het jubileumjaar van de provincie. En die heeft er een foto- en winactie aan verbonden. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
15: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd zijn gestolen bij een hack op onderwijssoftware Canvas. Ook Nederlandse onderwijsinstellingen zijn mogelijk geraakt. Het gaat onder meer om namen, studentnummers en e-mailadressen die buiten zijn gemaakt. Vliegbasis Schilderijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Wat er aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Politie en marechaussee doen onderzoek en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. En de 33-jarige man die een aanslag zou willen plegen op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer vastzitten. Volgens justitie is hij verward en denkt hij dat hij een liefdesrelatie heeft met Amalia. Het weer, kans op pittige buien, temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden.
16: Dan de verkeersinformatie. Op de A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 25 minuten vertraging daar, dat heeft te maken met een afgesloten spitsstrook. Ook een lange vertraging op de A27, Almere-Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Knoopend Everdingen. Een half uur oponthoud, dat heeft te maken met slecht wegdek. En op de A6 Lelystad-Muiden tussen Knoopend Gooimeer en Knoopend Muidenberg 5 minuten stilstaan. En er is een flitser gezien op de N302, dat is de Ganzenweg in Zeewolde. In beide richtingen daar bij hectometerpaal 100,6.
14: Over iets minder dan 2,5 uur is er de jaarlijkse dodenherdenking vanuit Dronten te volgen op Omroep Flevoland. We blikken er zo even op vooruit in dit programma.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Er zijn mensen die dit heel opwindend vinden als er wordt gefluisterd.
1: Oh?
0: Ik vind het alleen heel erg irritant. Ik vind ook eigenlijk, je kan beter gewoon praten. Dan dat je, bijvoorbeeld, dan ga je in de kerk en dan zit je te fluisteren. Daar heb je eigenlijk veel meer last van dan dat je gewoon even zo wat zegt.
1: Ja, inderdaad, dat is ook zo. Ja, en ook op internet zie je toch allerlei filmpjes. Hoe heet dat ook weer? ASMR?
0: ASMR, ja. Daar krijgen mensen blijkbaar helemaal kippenvel van. En dan zitten ze te tikken. Dat is mijn telefoon. En dan hoor je deze telefoon. Speciaal voor jou. Nou, dat is...
1: Ik zou een kanaal beginnen
0: En dat gaan we echt bloedserieus nieuws hebben.
1: Ja.
0: Het is tijd voor het nieuws van buiten de regio. Iran heeft Amerika gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te reageren op iedere dreiging. Volgens hem mogen koopvaardijschepen en olietankers zich niet verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Donald Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de zeestraat. En daar zitten nogal wat haken en ogen aan, zegt politicoloog Friso Dubbelboer.
2: Ten eerste heb je het gevaar van zeemijnen die daar nog steeds liggen. En daarnaast heb je nog de Iraanse marine die misschien nog een aantal schepen over heeft. Speedboten, raketten, drones en dat soort zaken waarmee ze schepen kunnen aanvallen.
0: Ja, daarnaast is het de vraag of rederijen en verzekeraars hieraan willen meewerken. Donald Trump zegt dat hij neutrale en onschuldige landen wil helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran zegt dat het zelf gaat over de veiligheid in de straat van Hormuz.
1: In Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier werd gevonden door wandelaars en is inmiddels naar de opvang van SOS Dolfijn gebracht. Het gebeurt niet vaak dat er een levende witsnuitdolfijn aanspoelt in Nederland. De laatste keer was in 2011.
3: Dat is alweer 15 jaar geleden. Die waren toen ook naar ons opvangcentrum bij SOS Dolfijn gebracht. Eén diertje die overleed toen vrij snel. De ander die was wat eerder in dat jaar. Die heeft het echt lang volgehouden, maar die uiteindelijk ook niet gered. Dus we hopen dat het dit keer wel goed gaat aflopen en we dit dier na rehabilitatie terug naar zee kunnen brengen.
1: Nou, waarschijnlijk is er wel iets met het dier aan de hand. En daarom wordt de dolfijn eerst onderzocht voordat ze hem weer vrijlaten in de zee.
0: En er blijft nog veel onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop mogelijk een hantavirusuitbraak is. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden en 3 stierven, ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten dragen het hantavirus bij zich en kunnen mensen besmetten. Het komt bijna nooit voor dat mensen elkaar besmetten, zegt deze medisch specialist.
4: In principe is mens-op-mens overdracht van de meeste hantavirussen nooit beschreven, behalve nou net voor Andes. Hè? Wel het gebied waar deze mensen geweest zijn in Argentinië. Maar dat is niet zo dat het heel makkelijk van mens tot mens overgaat. Daar moet je best een beetje je best voor doen. Dus bij het treffen van de juiste maatregelen, nu je al weet wat er speelt, dan kan je zo'n patiënt natuurlijk hartstikke goed isoleren.
0: De mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip moeten nu zoveel mogelijk in hun hutten blijven.
1: En dan moest van

0: Vandaag hard gewerkt worden om het nationale monument op de Dam weer schoon te krijgen. Vanochtend vroeg was het beklad met rode verf. En ook stond het woord genocide erop geschreven. Deze vrouw op straat in Amsterdam snapt niet waarom iemand het monument zou bekladden.
1: Ja, dat is afschuwelijk dat dat gebeurd is. Vooral, ja, mensen komen hier vanavond om hun eer te betuigen aan de mensen die gevallen zijn voor onze vrijheid. En dan zie je dit, dat doet wat met je.
0: De actie is opgeëist door Palestine Action Amsterdam. De activisten noemen het hypocriet dat vanavond slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de genocide in Gaza. De politie zoekt naar 3 verdachten. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Muziek van Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In. We hebben nog nieuws voor je uit onze eigen provincie.
1: Vanavond om 8:00 zendt Omroep Flevoland, zoals ieder jaar, de dodenherdenking vanuit Dronten uit. En collega Arend Dubbelboer doet vanavond verslag vanuit Dronten. En hij is daar nu al. Arend, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, vanavond dus die herdenking. Hoe gaat het er dit jaar uitzien?
2: Ja, sinds natuurlijk een paar jaar zijn er geen airgunners meer uit het Verenigd Koninkrijk die deze kant op komen om hier 4 mei bij aanwezig te zijn. Maar toch blijft dat wel een beetje het thema ook dit jaar. Dronten en de Britse airgunners zijn eigenlijk gewoon met elkaar verweven. Is het dan niet om het monument wat hier staat, hè? Het vliegersmonument, de propeller van de Lancaster bommenwerper die hier is neergestort. Dus dat blijft ook gewoon dit jaar het thema. En op dit moment wordt natuurlijk gewoon druk gewerkt om alles voor die herdenking in goede banen te leiden.
0: Ja, en na die herdenking, Arend, dan zenden we bij Omroep Flevoland de documentaire De Laatste Steen van Sobibor uit. Waar gaat die docu over?
2: Dat gaat over de familie Kropveld. Dat is een Joodse familie die woonde op Urk ten tijde van de oorlog. En die zijn opgepakt. Die zijn door de nazi's in een concentratiekamp gezet en vervolgens naar vernietigingskamp Sobibor. En daar is het hele gezin vermoord. En in dat vernietigingskamp is een gedenklaan met daarbij allemaal stenen, keien met daarop de namen van mensen die in dat vernietigingskamp zijn vermoord. En dan moet je denken aan ongeveer 170.000 mensen die daar in een pak met anderhalf jaar tijd in een industriële moordmachine zijn vermoord. En voor deze familie Kropveld, die daar dus ook ondervalt, is daar dus nu sinds kort een gedenksteen onthuld. En ik was erbij aanwezig toen dat werd onthuld een kleine 2 weken geleden in wat nu dus Polen is. Toen was het natuurlijk bezet gebied door de nazi's. Erg indrukwekkend om te zien dat nu ook daar in het vernietigingskamp dus een herinneringssteen is voor deze familie Kropveld.
1: Ja, wat is er eigenlijk nog over van Sobibor? Ja, je bent er geweest.
2: Ja, dat is het rare misschien er ook aan. We kennen natuurlijk kamp Westerbork, waar je natuurlijk nog de barakken kan zien. Nog verschillende restanten uit die tijd. Maar de nazi's hebben Sobibor eigenlijk al voor het einde van de oorlog in 1943 al met de grond gelijk gemaakt. Ze wilden het vernietigingskamp eigenlijk ook uit de geschiedenis wissen. Zorgen dat het niet gevonden is. Dus je hebt daar geen gaskamers, je hebt daar geen barak, je ziet er niks. Wat je daar ziet is eigenlijk een pad van witte stenen die ze hebben aangelegd. Waarbij je eigenlijk kan zien hoe daar deze bijna 170.000 Joden, Roma, Sinti de weg naar de dood zijn gelopen. Dat is erg indrukwekkend om te zien, omdat er juist niks is. En op een gegeven moment zie je daar een open veld. En je ziet daar een rij stenen die dus als het ware aangeven waar de gaskamer heeft gestaan. En dan realiseer je op die kleine paar vierkante meter zijn 170.000 mensen systematisch in een industriële moordmachine vermoord. Ongelooflijk indrukwekkend om dat te zien, juist in die leegte.
0: Ja, nou, die documentaire die jij hebt gemaakt over de familie Kropveld, De Laatste Steen van Sobibor, die kun je zien om 7:30 en om 7:30 vanavond. En ook na de herdenking vanuit Dronten. En die herdenking die begint om 7:45, hè, Arend?
2: Ja, om 7:45 begint de rechtstreekse uitzending vanuit Dronten. We zien daarbij dus de ceremonie doodherdenking. We hebben daarbij de toespraak van de burgemeester. Het gedicht wat ieder jaar wordt voorgelezen door een scholier. En natuurlijk de vele kransen die hier worden neergelegd door een heleboel vertegenwoordigers. Onder andere van de verschillende landen, de bevrijdende landen en instanties hier uit Dronten.
1: Arend Dubbelboer, dank je wel. En die herdenking dus vanuit Dronten is vanaf 7:45 vanavond live te volgen op Omroep Flevoland. Op de tv en ook via onze website. De documentaire De Laatste Steen van Sobibor kun je zien om 7:30 en om 7:30 en na de herdenking van vanavond.

0: Vandaag bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. Vandaag bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Integratie, saamhorigheid en kom eens een keertje bij een ander over de vloer. En dan is muziek een heel mooi middel.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik heb ook wel eens een keer een dag dat het even tegen zit. Maar als je dan als team zijn en dan maar weer sterker uit die strijd komt, dan doe je dat gewoon goed.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Zeker, absoluut. Ja, ik wil gewoon de club helpen. En vanuit daaruit zien we het wel.
1: Dit is Flevoland.
2: En dat past denk ik perfect in een achtertuin.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een automobilist is vanmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk op de Larsenringweg in Lelystad. Het slachtoffer kwam in botsing met een vrachtwagen ter hoogte van de kruising met de Zeebiesweg. En de gemeente Dronten moet gaan onderzoeken of de windturbines van Windplan Blauw in Zwifterband niet te veel geluid produceren. Dat heeft de rechtbank vandaag verplicht. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
0: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilderijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan een paar hele lange files. Er is onder meer veel wateroverlast door de buien op de A28. Van Utrecht naar Amersfoort sta je tussen de afrit Den Dolder en Leusden een uur in de file. De linkerrijstrook is dicht. De A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Daar heb je bij Westervoort 20 minuten oponthoud door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar het staat daar ook nog vast doordat er werkzaamheden zijn. Op de A325 loopt het daar ook vast, van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Ook daar heb je een uurtijdverlies. En op de A28 richting Groningen staat file bij Zwolle door een gat in de weg. De spitsstrook is dicht en de vertraging is ruim 20 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Het is 4 mei, de dag van herdenking. En dat gebeurt ook op verschillende plekken in de provincie vanavond. Dat gebeurt natuurlijk op de bekende plekken, zoals het Redenplein in Dronten. Maar ook op de wat kleinere plekken in de provincie. Wij namen alvast een vooruitblik in Zwifterband. En daar hoor je zo meer over in Studio Flevoland.
12: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
18: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Vanavond herdenkt Flevoland de slachtoffers van oorlogsgeweld. Dat gebeurt niet alleen bij de grote monumenten, maar ook dicht bij huis. De gemeenschap van Zwifterband heeft een eigen bijeenkomst. Marcia Stinese van 4 mei-comité Zwifterband.
1: Hier wordt ook herdacht.
2: In Dronten vindt jaarlijks de provinciale dodenherdenking plaats. Maar een paar kilometer verderop, in Zwifterband, staan ze ook stil bij de slachtoffers. Kleinschaliger en ingetogen.
1: Wij organiseren hem om de gelegenheid te bieden voor mensen in Zwifterband om hier samen te komen en te kunnen herdenken. Mensen die naar Dronten willen gaan, kunnen naar Dronten gaan. En mensen die het leuk vinden of belangrijk vinden om hier te komen, die kunnen hier komen.
2: Het is een lokale herdenking, maar met een groeiende opkomst. Door de huidige onrust in de wereld voelen steeds meer mensen de behoefte om samen te komen.
1: Voorheen waren we hier met zo'n 100 mensen. En nu, sinds de oorlog met Oekraïne, is het en de laatste jaren eigenlijk nog steeds meer. Ja, er is heel veel aan de hand in de oorlog, of rond het in de wereld. Waardoor we toch meer mensen komen herdenken.
2: De avond begint in het naastgelegen kerkcentrum De Hoeksteen met de voorstelling De Trein over een reis vol oorlogsherinneringen. Het vraagt wel om een strakke planning, want loopt het stuk uit, dan is de groep te laat bij het monument.
1: De mensen die komen in de stille tocht. Na de voorstelling vertrekken ze vanaf De Hoeksteen in een stille tocht, voorafgaand aan iemand die trommelt. Lopen de mensen hier naartoe. Ondertussen mensen die niet naar de voorstelling komen, die kunnen hier verzamelen. Vanaf 7:45 is hier aan mijn museum ook aanwezig met sfeermuziek. Om een paar minuten voor 8 wordt de tap toegeblazen. 8 uur zijn we 2 minuten stil. En dan de wethouder is onze spreker. Iemand uit het dorp komt spreken. En we leggen kransen en bloemen.
2: Maar voordat het zover is de organisatie van het 4 en 5 mei-comité Zwifterband nog druk met de laatste voorbereidingen.
1: Vanmiddag om 4:30 dan ga ik hier aan de slag met een aantal andere mensen. En dan gaan we dit hier allemaal nog nalopen. Onkruid wieden, waar het nog wat nodig is. Vegen, dan nog. En dan gaan we opbouwen, zodat het hier ook echt netjes is.
2: Alles voor een waardig moment van stilte vanavond om 8:00.
0: Ja, dat was onze verslaggever Arie Meijer in gesprek met Marcia Stinese van 4 mei-comité Zwifterband.

0: Good.
1: Donnie de Koning die zit bij Weerplaza in Houten voor ons klaar om te vertellen wat voor weer het vanavond wordt tijdens de dodenherdenking. Donnie, houden we het droog?
2: Ja, ik denk op de meeste plaatsen dat het toch wel droog gaat blijven in Flevoland. De meeste buien blijven toch net ten oosten hangen. Misschien een enkel exemplaar wat nog even net de grens binnentrekt. Maar ik verwacht op veruit de meeste plaatsen dat het gewoon droog zal verlopen. Ook tijdens de dodenherdenking. Dus dat is denk ik wel positief nieuws.
1: Ja, niets is erger dan van die natgeregende scouts die bij al die herdenkingen staan. Die kunnen geen paraplu omhoog houden, want die moeten in gelid blijven. En net zoals die veteranen. Nou goed, droog weer dus vanavond. Maar ja, morgen, bevrijdingsdag, dan houden we eigenlijk ook wel een beetje van goed weer. Hoe ziet het er dan uit?
2: Ja, in eerste instantie toch nog wel aardig. We starten de dag, eerst nog even komende nacht, dan met temperaturen rond een graad of 7. En dan wordt het inderdaad al wel een stukje droger. En morgen overdag, dan is het dus ook wel overwegend droog. Pas in de loop van bevrijdingsdag, echt aan het einde van de dag, dan neemt langzaam aan de kans op wat lichte regen of mieze regen toe. Maar het grootste deel is dus wel droog. Maar ik denk niet dat we de zon heel veel gaan zien. De temperatuur komt ook niet heel erg hoog uit. Zo'n 14 of 15 graden. En dat is dan iets onder de normaal voor de tijd van het jaar.
1: Ja, dan moeten veel mensen ook weer gewoon aan het werk de rest van de week. Hoe ziet het er dan uit? Kun je gewoon lekker op je fietsje of kom je dan niet droog over?
2: Nou, ik denk op zich de dagen daarna dat best wel oké is. Woensdag, dan blijft die regenzone waarschijnlijk ook net ten oosten hangen. Wel vrij koud, met slechts een graad of 12. Donderdag, dat wordt eigenlijk de mooiste dag qua weerbeeld. Met flink wat zonneschijn dan en een graad of 14. Vrijdag 16 graden, maar wel iets meer bewolking. En dan in het weekend, ja, een beetje vergelijkbaar eigenlijk qua weerbeeld met afgelopen weekend. Toch wel de kans op stevige regen- en onweersbuien. En de temperatuur gaat dan omhoog naar 18 graden. Maar er zijn enkele opties die toch ook wel weer met die 20 graden komen. Dus het wordt in ieder geval een stuk warmer.
1: Oké, nou dat is wel fijn in het vooruitzicht. Donnie, dankjewel en een hele prettige avond.
2: Fijne avond.

0: Als je dit weekend lekker in de tuin gaat snoeien, maaien of klussen, dan moet je even extra opletten, want juist in deze periode gebruiken vogels, egels en andere kleine dieren tuinen als schuil- of broedplek. En daarom roept Danielle van Gennep van Stichting Dierenlot op om een checkmomentje in te bouwen. Nou, ik heb nu contact met mevrouw van Gennep. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je pleit voor een checkmoment in de tuin. Wat moeten we checken?
1: Nou, het ligt eraan wat je van plan bent in je tuin. Kijk, op zich, hè, een hele nette tuin. Nou, dat hoeft tegenwoordig ook niet meer. Maar stel je voor, je wil gras maaien, ik noem maar iets. Ja, dan is het wel handig om in ieder geval in het midden te beginnen. Als je een grasmaaier zelf bestuurt. Want daarmee jaag je in ieder geval wat er zich schuilhoudt in het gras. Kan dan naar de zijkant toe vluchten. Een ander voorbeeld, als je een robotmaaier hebt. Ja, misschien heb je wel eens gezien wat dat doet met egels. Nou, vooral als je hem 's nachts laat draaien. Ja, dat is funest. Dus wij krijgen regelmatig in de wildopvangcentra en ook bij de dierenambulances echt egels die er heel slecht aan toe zijn, omdat ze door de robotmaaier zijn aangevallen. Dus dat komt niet altijd weer goed, zeg maar, met de egel.
0: Ja, je zou toch verwachten dat zo'n slim apparaat als een robotmaaier een of ander systeem ingebouwd heeft, dat die stopt als er een dier op het gras ligt. Maar dat is dus niet het geval.
1: Nou, dat is niet altijd zo, nee. Nee, de meesten die herkennen dat niet. En dan raakt zo'n egel gewond. Dus, maar eigenlijk, dat gebeurt dan 's nachts. Maar als je overdag bijvoorbeeld denkt van, nou, ik wil eens mijn heg snoeien. Het is nu inderdaad midden in het broedseizoen. En juist die heggen, dat vinden vogels vaak hele fijne plekken om eieren te leggen en een nestje te maken. En die nestjes zijn zelfs beschermd bij de wet. Dat weet ook niet iedereen. Dus je kan ook niet zomaar zeggen van, nou, ik wil per se die heg snoeien. Dus dan gaan die vogels maar ergens wat anders bouwen. Die vogels zijn beschermd. Dus, het is wel goed dat je weet waar ze dan zitten. Hè? Dus je moet wel, voordat je begint met snoeien, even goed kijken. En ook even bijvoorbeeld met een tak of met je voet onder de heg ritselen, zeg maar. Zodat ze ook weten van, hey, verrek, er is iemand daar aan de slag.
0: Ja, en als je dan bijvoorbeeld in één keer een vogelnestje tegenkomt, wat moet je dan doen?
1: Nou, even maar niet snoeien.
0: Dan moet dat het jaar erop maar.
1: Nou ja, weet je, het broedseizoen duurt ongeveer, hè, dat ligt eraan welke soort er broedt, maar ongeveer tot half juli. Half juli even dus de tijd nemen voordat je echt aan de slag gaat met die heg. Want die vogels zijn gewoon beschermd. En het is ook zo sneu. Hè. Iedereen houdt ook, als het goed is, van vogels in de tuin. Dat is juist hartstikke mooi, zo'n vogelconcert. Dus het is gewoon, ja, het is ook in je eigen belang, zeg maar, dat je niet verweesde vogels of jonge vogels in nood ineens in je tuin hebt. Dat wil volgens mij niemand.
0: Nee, dus goed opletten met het snoeien van de heggen bij het maaien van het gras. En moeten we dan ook een beetje met een vergrootglas nog door de tuin heen gaan om op insecten te letten en zo?
1: Nou ja, ik weet niet hoe leuk mensen bijvoorbeeld hommels vinden. Maar hommels die hebben vaak een nest ook in de grond of in hoopjes bladeren vind je ook vaak nesten van bijvoorbeeld hommels of bijen. En van mij hoeft het ieder zijn eigen smaak hoor, maar van mij hoeft die hele nette tuin niet meer. Het is best wel ook prima tegenwoordig en het scheelt ook een hoop tijd trouwens. Als je wat minder maait en ook gewoon losse hoopjes bladeren laat liggen in je tuin. Dat is echt een enorm fijne plek voor insecten en vogels en alles wat leeft zeg maar in je tuin om daarin te schakelen.
0: Nu neem ik aan dat u thuis een niet betegelde tuin hebt, toch?
1: Dat klopt. Met heel veel inheemse planten, dat klopt. Ja, en het is hier ook één groot vogelconcert elke dag.
0: Dus, mooi is dat. Ja. Ja, en dan hoef je eigenlijk niks te snoeien en te maaien, toch?
1: Nee, scheelt je een hoop tijd.
0: En hoef je tuin niet te controleren?
1: Dan, dat doe ik toch wel. Ja, want ook puur omdat ik het heel leuk vind om te kijken wat leeft er allemaal. Maar dat is een nieuwe manier van tuinieren, denk ik. Vooral genieten van wat er allemaal leeft in je tuin. Als je vooral heel weinig eraan doet.
0: Ja, nou goed. Als je dan toch je gras wil maaien of je heg wil snoeien. Een checkmomentje voor de dieren, dat is een goed idee. Dankjewel, Danielle van Gennep van Stichting Dierenlot.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Een automobilist is vanmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk op de Larsenringweg in Lelystad. Het slachtoffer kwam in botsing met een vrachtwagen ter hoogte van de kruising met de Zeebiesweg. De automobilist is gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de vrachtwagen is overgebracht naar het politiebureau voor onderzoek. En vanwege de inzet van de hulpdiensten en het onderzoek was de weg afgesloten voor het verkeer. De gemeente Dronten moet gaan onderzoeken of de windturbines van Windplan Blauw in Zwifterband niet te veel geluid produceren. De rechtbank verplicht de gemeente om binnen 15 maanden een geluidsonderzoek te laten uitvoeren. De gemeente Dronten heeft wel al metingen verricht, maar die zijn niet overlegd aan de rechtbank. Of de gemeente Dronten op basis van de resultaten in hoger beroep gaat, kon een woordvoerder nog niet zeggen. En de grote witte letters die eind januari werden vernield op Urk staan na de verplaatsing naar Zeewolde nu in Almere. De letters met de tekst Wij Flevoland zijn onderdeel van het jubileumjaar van de provincie. En die heeft er een foto- en winactie aan verbonden. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Leipzig is een auto ingereden op een groep voetgangers. Of dat bewust gebeurde of dat het een ongeluk was, is nog niet duidelijk. Persbureau Reuters meldt zeker 2 doden en 8 gewonden. De bestuurder zou zijn aangehouden. De verdachte situatie op vliegbasis Gilserijen is voorbij. De helikopterbasis werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een online filmpje waarop een indringer te zien was. Later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. En in Spanje is een record hoeveelheid cocaïne onderschept op de Atlantische Oceaan. Er werd tussen de 35 en 40 ton aangetroffen. Het schip is tegengehouden en zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer dan, kans op pittige buien. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. Elders blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog en kan er lokaal misschien nog wel een enkele bui vallen bij temperaturen rond 13 of 14 graden. In de nacht is het daarna overwegend droog, bij minima uiteindelijk rond een graad of 7, maar de bewolking neemt wel toe. En hebben we dan morgen op bevrijdingsdag ook een groot deel van de dag mee te maken. Met later op die bevrijdingsdag ook nog wel kans op een spatje regen, maar heel veel zat dat allemaal niet voor. Bij dan maxima van 14 of 15 graden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen korter, maar je staat nog wel een kwartier vast op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Westervoort. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A28 van Zwolle naar Amersfoort is nu dicht bij het harde door een ongeluk. Je kunt omrijden richting Amersfoort door Apeldoorn aan te houden over de A50 en de A1. En op de A325 staat het verkeer helemaal vast vanuit Nijmegen voor knooppunt Velperbroek. Daar heb je ook door de werkzaamheden nog een uur tijdverlies. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Over iets minder dan 2,5 uur is er de jaarlijkse dodenherdenking vanuit Dronten te volgen op Omroep Flevoland. We blikken er zo even op vooruit in dit programma.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Vanavond om 8 uur zendt Omroep Flevoland, zoals ieder jaar, de dodenherdenking vanuit Dronten uit. En collega Arend Dubbelboer doet vanavond verslag vanuit Dronten. En hij is daar nu al. Arend, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, vanavond dus die herdenking. Hoe gaat het er dit jaar uitzien?
1: Ja, sinds natuurlijk een paar jaar zijn er geen airgunners meer uit het Verenigd Koninkrijk die deze kant op komen om hier 4 mei bij aanwezig te zijn. Maar toch blijft dat wel een beetje het thema ook dit jaar. Dronten en de Britse airgunners zijn eigenlijk gewoon met elkaar verweven. Is het dan niet om het monument wat hier staat, hè? Het vliegersmonument, de propeller van de Lancaster bommenwerper die hier is neergestort. Dus dat blijft ook gewoon dit jaar het thema. En op dit moment wordt natuurlijk gewoon druk gewerkt om alles voor die herdenking in goede banen te leiden.
2: Ja, en na die herdenking, Arend, dan zenden we bij Omroep Flevoland de documentaire De Laatste Steen van Sobibor uit. Waar gaat die docu over?
1: Dat gaat over de familie Kropveld. Dat is een Joodse familie die woonde op Urk ten tijde van de oorlog. En die zijn opgepakt. Die zijn door de nazi's in een concentratiekamp gezet en vervolgens naar vernietigingskamp Sobibor. En daar is het hele gezin vermoord. En in dat vernietigingskamp is een gedenklaan met daarbij allemaal stenen, keien met daarop de namen van mensen die in dat vernietigingskamp zijn vermoord. En dan moet je denken aan ongeveer 170.000 mensen die daar in een pak met anderhalf jaar tijd in een industriële moordmachine zijn vermoord. En voor deze familie Kropveld, die daar dus ook onder valt, is daar dus nu sinds kort een gedenksteen onthuld. En ik was erbij aanwezig toen dat werd onthuld, een kleine 2 weken geleden in wat nu dus Polen is. Toen was het natuurlijk bezet gebied door de nazi's. Erg indrukwekkend om te zien dat nu ook daar in het vernietigingskamp dus een herinneringssteen is voor deze familie Kropveld.
0: Ja, wat is er eigenlijk nog over van Sobibor? Ja, je bent er geweest.
1: Ja, dat is het rare misschien er ook aan. We kennen natuurlijk kamp Westerbork, waar je natuurlijk nog de barakken kan zien. Nog verschillende restanten uit die tijd. Maar de nazi's hebben Sobibor eigenlijk al voor het einde van de oorlog in 1943 al met de grond gelijk gemaakt. Ze wilden het vernietigingskamp eigenlijk ook uit de geschiedenis wissen. Zorgen dat het niet gevonden is. Dus je hebt daar geen gaskamers, je hebt daar geen barakken, je ziet er niks. Wat je daar ziet is eigenlijk een pad van witte stenen die ze hebben aangelegd. Waarbij je eigenlijk kan zien hoe daar deze bijna 170.000 Joden, Roma, Sinti

0: de weg naar de dood zijn gelopen. Dat is erg indrukwekkend om te zien, omdat er juist niks is. En op een gegeven moment zie je daar een open veld. En je ziet daar een rij stenen die dus als het ware aangeven waar de gaskamer heeft gestaan. En dan realiseer je op die kleine paar vierkante meter zijn 170.000 mensen systematisch in een industriële moordmachine vermoord. Ongelooflijk indrukwekkend om dat te zien, juist in die leegte.
1: Ja, nou, die documentaire die jij hebt gemaakt over de familie Kropveld, de laatste steen van Sobibor, die kun je zien om 7:30 en om 7:30 vanavond. En ook na de herdenking vanuit Dronten. En die herdenking die begint om 7:45, hè, Arend?
0: Ja, om 7:45 begint de rechtstreekse uitzending vanuit Dronten. We zien daarbij dus de ceremonie doodherdenking. We hebben daarbij de toespraak van de burgemeester, het gedicht wat hier ieder jaar wordt voorgelezen door een scholier. En natuurlijk de vele kransen die hier worden neergelegd door een heleboel vertegenwoordigers. Onder andere van de verschillende landen, de bevrijdende landen en instanties hier uit Dronten.
2: Arend Dubbelboer, dank je wel. En die herdenking dus vanuit Dronten is vanaf 7:45 vanavond live te volgen op Omroep Flevoland op de tv en ook via ons website. De documentaire De Laatste Steen van Sobibor kun je zien om 7:30 en om 7:30 en na de herdenking van vanavond.
3: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welten zorgen voor de beats en de hits.

0: Het is tijd voor het nieuws van buiten de regio. Iran heeft Amerika gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te reageren op iedere dreiging. Volgens hem mogen koopvaardijschepen en olietankers zich niet verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van Amerikaanse president Donald Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de zeestraat. En daar zitten nogal wat haken en ogen aan, zegt politicoloog Friso Dubbelboer.
1: Ten eerste heb je het gevaar van zeemijnen die daar nog steeds liggen. En daarnaast heb je nog de Iraanse marine die misschien nog een aantal schepen over heeft. Speedboten, raketten, drones en dat soort zaken waarmee ze schepen kunnen aanvallen.
0: Ja, daarnaast is het de vraag of rederijen en verzekeraars hieraan willen meewerken. Donald Trump zegt dat hij neutrale en onschuldige landen wil helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran zegt dat het zelf gaat over de veiligheid in de straat van Hormuz.
2: In Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier werd gevonden door wandelaars en is inmiddels naar de opvang van SOS Dolfijn gebracht. Het gebeurt niet vaak dat er een levende witsnuitdolfijn aanspoelt in Nederland. De laatste keer was in 2011.
3: Dat is alweer 15 jaar geleden. Die waren toen ook naar ons opvangcentrum bij SOS Dolfijn gebracht. Eén diertje die overleed toen vrij snel. De ander die was wat eerder in dat jaar. Die heeft het echt lang volgehouden, maar die uiteindelijk ook niet gered. Dus we hopen dat het dit keer wel goed gaat aflopen en we dit dier na rehabilitatie terug naar zee kunnen brengen.
2: Nou, waarschijnlijk is er wel iets met het dier aan de hand. En daarom wordt de dolfijn eerst onderzocht voordat ze hem weer vrijlaten in de zee.
0: En er blijft nog veel onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop mogelijk een hantavirusuitbraak is. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden en 3 stierven, ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten dragen het hantavirus bij zich en kunnen mensen besmetten. Het komt bijna nooit voor dat mensen elkaar besmetten, zegt deze medisch specialist.
4: In principe is mens-op-mens overdracht van de meeste hantavirussen nooit beschreven, behalve nou net voor Andes. Hè? Wel het gebied waar deze mensen geweest zijn in Argentinië. Maar dat is niet zo dat het heel makkelijk van mens tot mens overgaat. Daar moet je best een beetje je best voor doen. Dus bij het treffen van de juiste maatregelen, nu je al weet wat er speelt, dan kan je zo'n patiënt natuurlijk hartstikke goed isoleren.
0: De mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip moeten nu zoveel mogelijk in hun hutten blijven.
2: En er moest vandaag hard gewerkt worden om het Nationale Monument op de Dam weer schoon te krijgen. Vanochtend vroeg was het beklad met rode verf. En ook stond het woord genocide erop geschreven. Deze vrouw op straat in Amsterdam snapt niet waarom iemand het monument zou bekladden.
5: Ja, dat is afschuwelijk dat gebeurd is. Vooral, ja, mensen komen hier vanavond om hun eer te betuigen aan de mensen die gevallen zijn voor onze vrijheid. En dan zie je dit, dat doet wat met je.
2: De actie is opgeëist door Palestine Action Amsterdam. De activisten noemen het hypocriet dat vanavond slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de genocide in Gaza. De politie zoekt naar 3 verdachten. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Integratie, saamhorigheid en kom eens een keertje bij een ander over de vloer. En dan is muziek een heel mooi middel.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb ook wel eens een keer een dag dat het even tegen zit. Maar als je dan als team zijn en dan maar weer sterker uit die strijd komt, dan doe je het gewoon goed.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zeker, absoluut. Ja, ik wil gewoon de club helpen. En vanuit daaruit zien we het wel.
0: Dit is Flevoland.
4: En dat past denk ik perfect in een achtertuin.
5: Hendricks buitengewoon thuis in een prachtig gazon. Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien. Verticuteren, beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
15: Hey, bedankt.
16: Merci.
14: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 7 uur.
17: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. Hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt techredacteur Stan Hulsen.
18: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
17: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Gilserijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Gilserijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En er worden 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedenavond, Mr. Props of Flevoland en The Waves. Ja, normaal gesproken in het uurtje tussen 7 en 8... hoor je herhaling van de beste gesprekken die we eerder hadden op de dag en allerlei programma's. Maar op 4 mei... Op 4 mei gaat het allemaal anders. Dan wachten we samen op het tijdstip van ongeveer 7:45. En dan schakelen we met het Redenplein in Dronten, waar de regionale provinciale dodenherdenking plaatsvindt. Vroeger altijd met de airgunners erbij. Maar nog steeds een indrukwekkende gebeurtenis die we op televisie in beeld gaan brengen. En ben je niet in de buurt van de televisie, dan kun je op de radio meeluisteren wat er allemaal gaat. En heb je misschien een half uur geleden gehoord dat op de televisie dan een documentaire wordt uitgezonden. Vanuit Sobibor is die gemaakt, maar daar gaan we op de radio nu al heen. Want in de Poolse bossen, dichtbij de huidige grens met Belarus en de Oekraïne, ligt dus Sobibor. In de Tweede Wereldoorlog was dit gebied bezet door de nazi's. En was het een van de wreedste plekken op aarde. Een vernietigingskamp voor Joden, Roma en Sinti van ongekende schaal. De Urker-familie Kropveld die is daar ook vermoord. Het gaat om de vader Israël, moeder Hendrika en hun 19-jarige dochter. Die zijn daar in 1943 vergast. Geschiedenisdocent Maarten Post wil de herinnering aan deze Urkers levend houden. Hij begon vorig jaar een inzamelingsactie voor een nieuwe gedenksteen bij het vernietigingskamp. Verslaggever Arend Dubbelboer bracht met de geschiedenisdocent een bezoek aan het voormalig vernietigingskamp Sobibor.
1: Het is hier afgelegen en stil. Je hoort de wind door de bomen gaan en de vogels fluiten. Een vredige plek, maar dat was het niet. Dit was een plek van angst en wanhoop. En juist deze rust nu maakt het contrast groot met de oorlogstijd. Op het perron heb ik afgesproken met Urker geschiedenisdocent Maarten Post. Met hem loop ik langs de laatste plekken die zijn dorpsgenoten hebben gezien.
2: We staan hier bij het voormalige vernietigingskamp Sobibor. Dit is de plek waar de treinen aankwamen. Hier werden de mensen dus uit de wagons gehaald. En dat ging op twee manieren. Waren dat mensen hier uit de omgeving, die wisten heel goed wat er kwam. Dus dat ging op de hardhandige manier. Waren dat bijvoorbeeld Joodse mensen uit Nederland, zoals de familie Kropveld, dan ging dat heel waarschijnlijk op een andere manier, een misleidende manier, waarbij de mensen heel vriendelijk welkom werden geheten, waarbij dit gedeelte van het kamp er ook beter uitzag. En waarbij eigenlijk het verhaal werd verteld dat ze hier op een werkterrein waren. Er was veel misleiding, de huisjes, er waren richtingaanwijzers die naar recreatieve plekken wezen die niet bestonden natuurlijk. En zo werden zij hier dan gescheiden.
1: De trein kwam hier aan vanuit Westerbork. Mm-hmm. Wat gebeurde er toen met de familie Kropveld?
2: Ja, die trein die werd in delen hier, dit perron is te klein voor die hele trein, dus dat gebeurde in delen. De familie Kropveld werd uit die trein gehaald. Bijna iedereen die in Sobibor aankwam werd ook op dezelfde dag vermoord.
1: Hoe is het voor u om hier te staan?
2: En hier is die familie uitgestapt, Israël Samuel Kropveld met zijn vrouw en zijn dochter. En ik bedenk me dan altijd van ja, deze lucht, deze omgeving, dit is het laatste wat ze hebben gezien. Misschien heeft hij nog naar de lucht gestaard. En hier zijn ze dan ook voor elkaar gescheiden.
1: Van het verlaten perron lopen we richting het bos met overal hoge naaldbomen. We lopen het pad af en voor ons loomt een grote, lange, grijze muur op. Daartegenaan ligt een pak een beet 2 meter brede strook van kleine, witte stenen, rotsen. Deze muur en witte strook slingert verder door het bos.
2: Hier begint de weg naar de gaskamers toe. Dit pad was aan weerszijden gecamoufleerd, afgezet met hekken. En daar werden dennen of takken van dennenbomen ingevlochten door Joodse dwangarbeiders. En dit is het pad dat alle mensen, zo ook de familie Kropveld, heeft afgelegd op weg naar hun einde toe. De mensen werden bij het perron geselecteerd. Ze moesten zich ontdoen van hun kleding, van hun bezittingen, van hun bagage. Met het verhaal dat ze die later terugkregen en werden naakt hier dit pad ingejaagd. Moet je bedenken dat dat vaak gebeurde, zo ook bij de familie Kropveld met je familie. Er is veel schaamte om je naaktheid, dus dat is allemaal onderdeel van het plan om die mensen zo rustig, zo gedwee mogelijk proberen te houden. En toch, hier is veel archeologisch onderzoek gedaan. En ondanks dat die mensen naakt waren, is juist hier op dit pad ontzettend veel gevonden. De laatste waardevolle bezitting. Omdat de mensen hier dan toch tot het besef moeten zijn gekomen dat het helemaal verkeerd ging aflopen.

0: Geschiedenisdocent Maarten Post en ik lopen verder langs de strook met witte stenen, de rotsen. We komen aan op een open plek in het bos met daar nog meer stenen. En dit keer staan de stenen symbool voor een gebouw, de gaskamer.
1: Ja, die route liep dus verder vanaf dat perron hier naartoe. En werden zij hier op deze plek de gaskamers ingedreven. Anders dan bijvoorbeeld Auschwitz kende Sobibor een gaskamer die werd gevoed door een motor, CO2. De gaskamer bestond uit verschillende ruimtes waar de mensen werden ingeperst. En dit gedeelte van het kamp was verder voor niemand toegankelijk. Ook de Joden die hier gedwongen moesten werken, het zogenaamde Sonderkommando, leefden hier afgezonderd. Zij moesten na het vergassen van de lichamen, de lichamen uit de gaskamers halen en hier verderop in de openlucht verbranden.
0: In anderhalf jaar tijd worden hier bijna 170.000 mensen vermoord. Het is een industriële moordmachine. En nog voor het einde van de oorlog worden alle sporen van het vernietigingskamp gewist. De Duitsers breken alles af. De gruwelheden van Sobibor moeten geheim blijven.
1: Wij kunnen dit niet ontdaan maken. Dit is gebeurd. Dit zit in onze geschiedenis. Maar wat we wel kunnen doen is die mensen een plek, een naam geven. De naam van de familie Kroffel blijven noemen. En hen ook blijven herdenken en herinneren.
2: En dat gebeurt ook vandaag?
1: Ja, ook vandaag onthullen we hier voor hen een steen met hun namen erop. Staan we met leerlingen stil bij hun levensverhaal. Spreken we hun namen uit, leggen we een krans namens de gemeente Urk. En herdenken we hen op die manier en dat doen we jaarlijks. Wij keren jaarlijks met onze leerlingen terug naar deze plek. En jaarlijks zullen we bij hen en bij de anderen die er zijn gestorven stilstaan.
0: Vanaf de plek waar de gaskamers waren lopen we verder het pad op. Aan beide kanten liggen keien met daarop de namen van vermoorde Joden. Mannen, vrouwen, jonge kinderen. De vermoorde mensen krijgen hier namen. En wat me opvalt, het zijn veel Nederlandse namen. Voor de familie Kropveld was er nog niet zo'n steen. Maarten Post startte een inzamelingsactie om ook de Urkennamen te blijven herinneren. En scholieren leggen een steen met de namen van Israël, Hendrika en Lea Kropveld neer in deze gedenklaan.
1: En hier vinden die mensen, lang niet alle mensen trouwens, hier krijgen zij als het ware hun gezicht en zeker ook hun naam terug. Het is mede dankzij Jules Schelvis, een Nederlander die dit overleefde, en ook de stichting Sobibor, dat deze stenen hier liggen en dat mensen de kans krijgen om op die manier een geliefde, een familie of een plaatsgenote te herdenken.

0: The Boys bij Flevoland. En Give Up Your Guns. Zijn in afwachting van de dodenherdenking. Rond 7:45 gaan we schakelen met Dronten. Eerder op radio en tv was er een gesprek te horen met de dirigent van het korps, dat straks te horen is vanaf het Meerpaalplein in Dronten. Ik bezocht Rudolf Weges met zijn bijzondere verhaal in Barneveld.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met...
0: dirigent en trompetist Rudolf Weges. Hij is 4 mei weer van de partij in Dronten bij de dodenherdenking. Dag Rudolf.
2: Hoi.
0: We zijn te gast bij jou in Barneveld. Wat is jouw verbintenis met Dronten en de dodenherdenking daar?
2: Ik heb een aantal jaren geleden was ik trompetdocent bij de Meerpaal in Dronten. En daar gaf ik voor 3 verenigingen les, Manus Sonoris, Amen Musee en de Harmonie. Heb ik 4 jaar gedaan. En veel mensen ken ik ook al uit het dirigeerlandschap. En op een gegeven moment, voor 4 mei, zijn normaal gesproken de dirigenten van beide verenigingen in Dronten en in Beringhuizen, die een dirigent leveren om en om. Maar een dirigent kon een keertje niet. Toen hebben ze mij gevraagd, omdat de connectie er toch al was. Sommigen kennen mij ook van het dirigeren ook. En zo is het eigenlijk begonnen.
0: Maar 4 jaar geleden was jij er niet bij. Bent toen ziek geworden. Dat heeft ook te maken met de heesheid van je stem. Laten we bij het begin beginnen. Wat had jij? Wat overkwam jou?
2: Nou ja, ik dacht dat ik verkouden was. Dat ging niet over. Ik dacht keelontsteking. Maar het was uiteindelijk een keelontsteking. Die, maar zonder pijn. Dus dat was heel gek. En toen dacht ik, dat is wel heel raar. Dus naar de huisarts gegaan. En die zei, meneer, u praat te veel. U krijgt stemrust. Ik zei, dat geloof ik niet. Ik zei, dan had ik dit al veel eerder gehad. Dus onderzoek. We zaten in de coronatijd, dus er was een zeer lange wachttijd. Op een gegeven moment duurde het me te lang. Toen heb ik mijn contacten bij de Nationale Opera in Amsterdam, waar we veel met zangers werken en dus ook met de KNO-artsen daar in Amsterdam, die heb ik gebeld van, joh, kan ik langskomen? Ik maak me zorgen. Hij zegt, morgen mag je langskomen. Dus ik kom er gelijk de volgende dag heen. En die zei, ja, we zien een verdikking. En die drukt tegen je stembanden aan. We halen de verdikking weg, het probleem is opgelost. Ik zei, nou, lijkt me een goed plan. Operatie ingepland. Dat duurde natuurlijk weer lang, omdat coronatijd. Uiteindelijk lag ik daar op de operatietafel en toen zei ze, we twijfelen. Dus ze hebben niet alles weggehaald. Ze hebben 2 biopten genomen en zijn ze het gaan laten onderzoeken. Toen zeiden ze van, hey, er is iets bijzonders aan de hand. Het is echt iets bijzonders, we weten het niet direct. We moeten dat uitzoeken. Op een gegeven moment kwamen ze erachter van, hey, dit gaat waarschijnlijk te ver voor ons. Hebben ze me naar het VU ziekenhuis in Amsterdam gestuurd. Weer in de molen, dus MRI's, scans, CT, bloedonderzoeken. En uiteindelijk kwam eruit dat er een zeer zeldzame tumor in mijn strothoofd van zat. In het kraakbeen van mijn strothoofd.
0: Die is weg nu?
2: Die is nu
0: helemaal weg. Weggehaald?
2: Ja. En dus ze
0: konden... Strothoofd, maar je praat weer en je speelt weer.
2: Ja.
0: Hoe kan dat?
2: Dat was een heel bijzonder traject. Want ja. De arts zei, we gaan het weghalen. Maar als we dat stuk strothoofd, dat kraakbeen weghalen, moet ook je stem onderweg, want die zijn daaraan gekoppeld. Ik zeg, ja, maar dat gaan we niet doen. Ik zeg, als dat het is en ik kan niet meer trompet spelen, ik kan niet meer praten, dan mag je voor mij een einde aan maken. Het was maar de vraag of ik überhaupt weer zou kunnen praten. Ze zeiden van, we proberen 1 stemband weg te halen. Maar uiteindelijk was de tumor dusdanig gegroeid dat aan beide kanten het weg moest. Het was goedaardig, dus ik hoefde geen bestralingen, ik hoefde geen chemo. Dat is een heel groot geluk geweest. Het was een risicovolle operatie, want als er 1 bloed, 1 druppel bloed in je luchtpijp komt, was het voorbij. Ja, trompetspelen, ze wisten niet wat er zou gaan gebeuren. Maar de dag na de operatie kon ik fluisteren. En mijn arts stond te springen naast mijn bed en ik begreep er helemaal niks van. En hij zegt, dat is gunstig. En ze hebben lange tijd gedacht, ook in samenspraak met een logopediste, een spreeklogopediste, en een slikkenloper is dat ik met mijn valse stembanden nog zou kunnen praten. Dat gebruiken mensen ook bij grunting, in de hard rock scene gebruikt, wat er ook gebruikt. En op een gegeven moment belde ik mijn arts op, ik zeg, het klopt niet. Want als ik dit doe, is het weg. Doe ik dat hier, kan ik gewoon geluid maken. Dus het is niet evenredig. Toen dacht ik van, dat is iets anders. Dus ik zeg, ik wil onderzoek. En dat hebben ze gedaan. En ze zeggen, je hebt gelijk. Het komt niet door je valse stembanden. Ik zeg, maar wat doe ik dan wel? Dus met een camera naar binnen. En ging ik praten. En ze zeggen, we zien wat je doet. Maar dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar door mijn ervaring als trompetist, mijn wilskracht, heb ik iets voor elkaar gekregen. En eigenlijk per toeval. Want ik had veel last van slijm en soms moest je niezen en hoesten. En ik heb 2 weken wel een tracheostoma gehad. Ik zeg van, als het tijdelijk is, vind ik het prima. Maar ik hoest iedere keer de hechtingen los. Dus toen wat ik ging doen, ik denk, ik hou die hechtingen vast. Dan hoest ik die in ieder geval, want er komt veel kracht bij. Ja. Zeker als trompetist ben je gewend geweest om veel lucht te geven. Dus die stuwing is er. Dus ik hield het bij elkaar. En door dan de kracht van mijn lucht, is er iets gaan trillen. En ik zeg, ik heb stem.
3: Ja, ik hoor je weer. Ja.
2: En dat heb ik uiteindelijk doorontwikkeld. En op een gegeven moment kon ik mijn handen loslaten. En hebben spieren mij dat overgenomen, zeg maar.
3: Een soort omweg? In je keel, in je strot?
2: Nou, mijn hele anatomie is veranderd.
3: Dat ook
2: ik heb
3: wel.
2: Geen slikspieren meer.
3: Ja,
2: dus
3: ja.
2: Ik moest met 3 druppels water moest ik weer leren drinken en eten.
3: Ja.
2: Dat is een hele lange weg geweest. Maar ook daar heb ik spieren gevonden die dat konden overnemen. Ik heb ook in mijn medisch paspoort staan dat als ik ooit geïntubeerd moet worden, dus aan de behandeling meer moet ik zo snel mogelijk naar het fysiekhuis, omdat zij daar weten hoe mijn systeem nu in elkaar zit. En de spieren, die hebben alles overgenomen. En als trompetist ben je altijd in dit gebied zo bezig met spieren vinden om nog weer beter te kunnen spelen. Hoe doe je dit, hoe doe je dat? En dat is mijn redding geweest.
3: Hoe heb jij weer leren trompet spelen?
2: Nou ja, je speelt niet trompet met je stembanden.
3: Nee.
2: Dus dat moet vanuit je luchtkolom en vanuit je luchtpijp moet je een vrije opening hebben. Dus als je kan blazen, ik denk, hey, dat gaat goed. Dan moet je lippen trillen.
3: Dat gaat ook weer?
2: Dat gaat.
3: Ja.
2: De trompet is eigenlijk een versterker, dus als je dat doet.
3: En toen was er weer klank.
2: Dat was klank. Alleen ik moest opletten dat er niet te veel druk op mijn keel kwam. Dus toen heb ik met een spiegeltje, een handspiegel, op mijn lessenaar zat ik te kijken. En ik dacht van, op deze manier heb ik minder druk op mijn strottenhoofd. Ja. Dan dat ik praat of dat ik nies of hoest. Nou ja, toen ben ik in een laag te gaan spelen. Ik denk, hey, dat gaat. En dan verleg je iedere keer je grens, zeg maar. En 4 maanden na mijn operatie speelde ik alweer mijn eerste concert.
4: Dat is
2: want die stond al gepland.
3: Ja, en je wilde daarheen. Je moest erheen.
2: Op een gegeven moment dacht ik, thuis hier in mijn studio, ik denk, lukt het? Ja, het lukte.
3: Okay.
2: Maar ja, om dat op een podium te doen, waar veel stress op zit, waar je hebt de repetitie van tevoren en nog een repetitie en dan op 1 dag. Maar gewoon blik op oneindig en gedaan. En nog meer op je ademhaling spelen, nog meer vertrouwen op je spieren. En dat is gelukt. En ja, dat is zoiets onbeschrijfelijks. Want het is mijn beroep, maar het is veel meer. Het is mijn hobby, het is mijn passie, het is mijn meditatie eigenlijk. Het is je hele wezen. Is het. Dat, als je muziek maakt, dat voel je in je hele lichaam. En dat maakt je zo gezond en fit, zeg maar.
3: Ja. Wil je trompet nog even pakken, want ik wil je nog vragen de laatste tonen van de laatste post. En dan komen we samen weer in de sfeer van 4 mei. En dan zien we elkaar weer in Dronten.

0: Daniel Powter and You Had a Bad Day. Nog een paar minuten gaan we schakelen naar Dronten voor de regionale dodenherdenking vanaf het Meerpaalplein. We hadden eerder twee gasten in de studio die zaterdag in de Meerpaal in Dronten het stuk Je Anne hebben opgevoerd. De voorstelling is dus al voorbij. Het gaat natuurlijk over Anne Frank. En het was een interessant gesprek te horen met Rosita van der Woude. Zij is muzikaal leider van het stuk. Maar je hoort eerst Marcela Rocha, die speelt Anne Frank.
1: Het is super bijzonder. Ik heb ook heel veel onderzoek gedaan natuurlijk naar Anne Frank zelf in de hele tijd. En haar boek gelezen uiteraard. Maar het is ook absoluut een verantwoordelijkheid. Want iedereen weet toch wel wie Anne Frank is. En dat wil je zo goed mogelijk overbrengen.
2: Zo puur mogelijk.
1: Ja, precies.
2: Ja, maar hoe doe je dat?
1: Ja, door toch... wat ik zeg, heel veel onderzoek te hebben gedaan. En daar heb ik mijn eigen karakter-eigenschappen bij elke levensfase heb ik gekeken. Welke ontwikkelingen heeft ze doorgemaakt? Hoe zou ze zich hebben gevoeld? En dat toch een beetje voor jezelf dan invullen.
2: Maar zit het dan in je hoofd? Of al die wat je nu vertelt, zit dat ook in je hart? Want je moet het, denk ik, voor een heel groot deel ook vanuit je hart brengen.
1: Ja, precies. Ja. In het begin is het echt puur feitelijk. Wat is er echt gebeurd? Wat heeft ze zelf geschreven? En daarna ga je inderdaad proberen dat te vertalen naar hoe zou ze zich hebben gevoeld en hoe voel ik me daarbij. En,
3: ja. Je hebt het dus bestudeerd. Wat voor vrouw was Anne Frank?
1: Ja, een hele bijzondere vrouw. Toen ze het achterhuis inkwam, was ze natuurlijk 13. Dus ik denk dat het grootste wat... wat ze echt heeft gedaan is dat ze in 2 jaar tijd een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dat schrijft ze zelf ook in haar dagboek. Ze begint echt als meisje. Ze weet niet wat haar overkomt. Ze is heel iemand die zich graag uitspreekt. Ze heeft echt haar eigen mening. En echt nog een kind. En in die 2 jaar wordt ze echt een jong volwassen vrouw. Ook zeker een feminist is ze geweest. En dat is gewoon een hele mooie ontwikkeling die ze daar in die 2 jaar heeft doorgemaakt.
3: Je hebt het dus bestudeerd. Nou gaan we ervan uit dat iedereen wel het verhaal kent, hè, van Anne Frank. Maar kom je wel eens mensen tegen die dat verhaal niet kennen?
1: Nee, eigenlijk niet. Nou, ja, maar ja, jawel. Maar dat zijn mensen die dan niet in Nederland zijn opgegroeid. Mm-hmm. En dan... ergens vaag wel weten wie Anne Frank is. Maar niet zo als wij dat in de geschiedenislessen hebben gehad. Of dat het leeft om ons heen. Ja, hebben mensen uit andere landen dat natuurlijk wel minder.
4: Ja. Ja. Onze producent Mark Fijn die vertelt vaak dat wel Anne Frank het boek is wat in de meeste talen is vertaald, volgens mij.
1: Ja, dat wel.
4: Van boekvertalingen.
1: Ja.
4: Dus wat dat betreft is zij natuurlijk wel een iconisch personage.
2: Zeker, absoluut. Ja. Marcella, voorheen werd deze rol van Anne gespeeld door jouw zus, Sylvana.
1: Ja.
2: Ja, hoe bijzonder is het dat dat van zus op zus gaat?
1: Ja, heel bijzonder.
2: Ja,
1: ja, ik heb het zelf natuurlijk dus 2 jaar geleden mogen zien. En dat, nou ja, om je zusje... daar te zien in zo'n bijzonder verhaal, in die rol, dat kan je echt met geen woorden omschrijven eigenlijk.
4: En nu is het andersom.
1: En nu is het andersom, ja. Ja, dus dat is eigenlijk heel gek. Ja. Maar dat is heel bijzonder, ja. En ik heb geprobeerd wel echt mijn eigen versie van Anne ervan te maken. En
2: ja, dat moet ook, denk ik, hè?
1: Ja,
2: jij bent iemand anders, dus...
1: Ja. Ja.
3: En wat is dan die eigen versie?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik moet zeggen, natuurlijk heb ik veel naar de opname gekeken. Omdat we dezelfde voorstelling natuurlijk spelen. En we moesten echt in 2 weken tijd de hele voorstelling instuderen. Dus we moesten ook wel heel goed voorbereid zijn. Wie gaat waar naartoe? Wat zeg je? Wat zing je? Dus ik heb ook wel veel naar Sylvana gekeken. Maar ik heb geprobeerd haar intenties en haar emoties niet te veel over te nemen, maar dus echt mijn eigen te maken.
2: Ja.
1: En ik hoop dat dat is gelukt.
2: Ja.
4: We hebben ook al in een voorstadium samen gewerkt. En daar hebben we gewoon wij samen muzikaal gewerkt zonder dat per se de naam van Sylvana nou heel vaak viel van ja. Zij deed dit zo of zij deed dit zus.
1: Ja, ja precies.
2: Dat, dan wordt het ook lastig natuurlijk als je dat gaat vergelijken.
4: Ja, nee, dat, ja. Dat moet je ook helemaal niet willen.
2: Nee, want waarom heb je de rol eigenlijk overgenomen? Waarom was dat?
1: Nou, in eerste instantie omdat Sylvana in een andere voorstelling speelt. Nu. Dus zij kon het zelf
4: en
1: niet meer
4: hoe,
1: doen.
4: En hoe?
1: Ja, dat doet ze waanzinnig. Dus ja, er was...

0: Precies, iets, zoals je hebt gezegd. Je bent muzikaal leider van je Anne. En de een zegt muziektheater en de ander noemt het musical. Wat is het nou eigenlijk?
1: Nou, ik probeer het woord musical altijd een beetje te vermijden, omdat je denkt, Anne Frank, een musical, dat kan je, dat bedoel, dat is heiligschennis of zo. En sowieso hangt er om musical natuurlijk altijd zo'n soort stigma van dansen en springen en vrolijkheid en weet ik veel wat. Wat sowieso een vooroordeel is, maar goed, daar kan je al een heel programma over maken. En ik vind het fijner om het in dit geval muziektheater te noemen. Eigenlijk hoofdzakelijk om die reden. En het is heel mooi dat de muziek in Anne Frank zowel het verhaal ondersteunt, zoals dat, hè. Dus Anne vertelt dingen dan zingend. Maar ook in deze voorstelling speelt muziek zelf ook een rol. En dat vind ik als muzikaal leider heel ontroerend. Met name op twee momenten als het gezin Frank. En het grappige is, daar is dan ook geen, daar spelen de instrumentalisten ook niet bij. Marcia en ik spelen dan niet mee. Het gezin zingt een Chanukka-lied. Ja, wat heel troostend is, vind ik. En het andere troostende moment waar muziek heel belangrijk is, is het slaaplied wat de moeder van Anne voor haar Anne zingt. En dat is extra ontroerend, omdat de relatie tussen Anne en haar moeder best wel moeilijk is.
2: Ja, dat botste
1: dus,
2: nogal eens.
1: Ja, dus dat zijn, ja, vind ik echt twee momenten waar de muziek onderdeel is van de voorstelling, in plaats van alleen maar een manier om het verhaal te vertellen.
2: Ja, en nou zeggen we het zo makkelijk, je bent muzikaal leider, maar wat houdt dat in?
1: Nou, in dit geval, we zijn met een heel klein orkestje, namelijk Marcia Hogendoorn op multi-reed. Die speelt dus saxofoon, klarinet, basklarinet, dat doet ze fantastisch. Oh, en ook nog klokkenspel. En ik op de vleugel. Dus wij zijn samen het orkest, dus wij begeleiden de voorstelling. Wij zitten op het zijtoneel, omdat door het toneelbeeld, ik zal niet alles verklappen, maar door het toneelbeeld ligt het niet voor de hand om het orkest op toneel te zetten. Maar uit de ooghoek van de acteurs geef ik toch nog wel eens een inzet aan. En ik was natuurlijk verantwoordelijk voor het instuderen van alles. En ik hou een beetje de kwaliteit in de gaten, zou ik maar zeggen. Muzikaal dan, hè? Want regietechnisch, daar ga ik natuurlijk niet over.
0: Hoe komen de mensen uit de voorstelling?
3: Bedoelt u het publiek?
0: Het publiek.
3: Ja, ik denk wel aangeslagen. En het is, je weet natuurlijk waar je heen gaat. En de mensen die naar de voorstelling komen, nou, die weten in principe wel wat ze gaan zien. En het verhaal van Anne Frank. Dus we weten ook allemaal hoe het verhaal eindigt. Maar omdat er ook best wel veel hoop in de voorstelling zit, wat we ook heel erg belangrijk vinden, want Anne was ook echt heel erg hoopvol nog tot het einde. En dan toch, ja, het einde is zoals het einde is. Ja, ze zijn toch wel aangeslagen.
1: Nou ja, het verhaal wat jij vertelde over je zangdocent Marie-Louise Nelemans vind ik daar een heel mooi voorbeeld van. Hè?
3: Ja, klopt. Zij, ik heb heel veel met haar gewerkt naar deze voorstelling toe. En we waren een nummer aan het zingen waar dus hoop enorm centraal staat. En ze dacht, oh, maar eindigt het verhaal dan misschien nu toch anders in jullie voorstelling? En ja, dat is helaas niet zo natuurlijk. Maar het is toch, ja, dat inderdaad, ja, maar die hoop die mensen tijdens de voorstelling krijgen, ja.
2: Ja. Nou, gaan jullie zometeen het nummer Lieve Kitty doen, hè? Hier op het podium in onze studio. Waarom juist dat nummer?
3: Het is het allereerste nummer in de voorstelling. En het leek ons een goed nummer, omdat het nummer is waarin Anne zich een beetje voorstelt en waarin je ook, waarin ook duidelijk wordt dat haar dagboek zo belangrijk voor haar is geweest. Wat ze natuurlijk dus Kitty noemt, vandaar Lieve Kitty. Ja, om zo een klein beeld te geven van de voorstelling zelf ook.
0: Komende zaterdag in de Meerpaal in Dronten. En jullie zijn binnenkort ook weer dichtbij, dan namelijk in Harderwijk. Dat is 15 mei, vrijdag 15 mei. Op podium Het Garnizoen in Harderwijk. En voor een volledige speellijst van Je Anne, gewoon even naar je-anne.nl. Jullie gaan nu naar het podium.
3: Ja.
0: En Lieve Kitty komt voorbij.

Ja, de voorstelling met in de hoofdrol Marcela Rocha. Die speelt dus Anne Frank en op de piano hoorde je Rosita van der Wouden. Eerder uitgezonden op 28 april. De voorstelling in Dronten is dus al geweest. Die Harderwijk kun je nog zien.

een paar seconden. Dan begint op de televisie het rechtstreeks verslag van de dodenherdenking in Dronten. Ben je niet in de gelegenheid om televisie te kijken, dan kun je het geluid nu ook beluisteren op de radio. DHB Plus en 89.8 FM.

0: U mag gaan zitten. Goedenavond.
1: Een grijze bewolkte lucht boven het Meerpaalplein in Dronten. De lucht die in de oorlogsjaren de snelweg was voor vliegtuigen. Britse bommenwerpers vlogen heen en weer naar Nazi-Duitsland, maar kwamen niet allemaal terug. Goedenavond. Het verhaal van de Airgunners. Ieder jaar staat het hier rijen dik rondom het Vliegersmonument. De propeller van de Lancaster ED-357. Een van de vele bommenwerpers die niet terugkeren. En dit vliegtuig stortte tijdens de oorlog neer in het IJsselmeer. Nu agrarisch polderland. Jarenlang kwamen hier Britse airgunners in Dronten op 4 mei. En ook zonder Britse veteranen is het weer druk op het plein. Al een paar edities moeten Dronten het stellen zonder Britse airgunners. Ron Powers was de laatste die Dronten bezocht. Hij overleed in 2022.
2: Anderen negeren deze berichten of wuiven ze weg.
0: Hoe je deze berichten ook wil duiden.
1: En nog steeds staan er dus veel mensen langs het plein.
0: Samenkomen in
1: zo dadelijk begint de ceremonie met een toespraak van burgemeester Jean-Paul Gebbe.
0: Wat vrijheid vandaag voor ons betekent. En dat we in Dronten naar elkaar omzien om een samenleving in vrijheid te behouden. Wat u vanavond kunt verwachten. Burgemeester Gebbe geeft zo een toespraak. Dan volgt er muziek. Vervolgens is er een attentiesignaal voor de last post. Daarna de last post en de 2 minuten stilte. Daarna zingen we het Nederlandse en het Engelse volkslied. Vervolgens worden er kransen gelegd bij het monument. Tijdens de kranslegging zullen er 2 vliegtuigen overvliegen. Als eerste de Harvard, gevlogen door Tom van der Meulen, en daarna de Idenbuster. Door omstandigheden dit jaar is dat 1 vliegtuig. Links van het Vliegersmonument staan ruim 450 poppiekruisjes, met daarop de namen van alle airgunners die in de afgelopen jaren in Dronten te gast zijn geweest. We gedenken daarbij de eerste burgemeester van Dronten, de heer Eppo van Veldhuizen, die de basis voor deze herdenking heeft gelegd. Als afsluiting van de kranslegging zal de winnares van de gedichtenwedstrijd, Quinty Evers, leerling van het Ichters College, het gedicht voordragen met het thema Geschiedenis begrijpen. Graag geef ik nu het woord aan burgemeester Gebbe.
3: Dames en heren, jongens en meisjes. We staan hier vanavond samen op dit plein. Een plek die we kennen, maar die vanavond anders aanvoelt. Elk jaar opnieuw vertraagt het hier even. Het geluid zakt weg en de drukte maakt plaats voor aandacht en we nemen een moment van stilte. En in die stilte dragen we allemaal iets met ons mee. Onze eigen gedachten en onze eigen verhalen. Wat we hebben gehoord, wat we hebben meegemaakt. Dingen die we hebben gehoord en meegemaakt of juist hebben gemist. Vanavond herdenken wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook allen die daarna hun leven verloren door oorlog en geweld. Omdat vrijheid geen afgesloten hoofdstuk is, maar een kwetsbaar gegeven dat steeds opnieuw onder druk kan komen te staan. Het thema van dit jaar is de geschiedenis begrijpen. En dat vraagt meer dan alleen herinneren. Het vraagt om proberen te begrijpen hoe het zover kon komen. Oorlogen beginnen zelden plotseling met bommen. Maar veelal met woorden die verharden, met mensen die buitengesloten worden, maar ook met mensen die wegkijken en denken, ach, dit gaat vanzelf weer voorbij. Maar geschiedenis begrijpen betekent ook beseffen dat zulke processen niet alleen van vroeger zijn. Wie vandaag om zich heen kijkt, ziet een wereld die onrustig is. Dichtbij en ver weg. En overal laten conflicten sporen achter. We praten ook in ons land steeds meer over weerbaarheid, over defensie, over voorbereid zijn. Want vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. Democratie is geen garantie. en stabiliteit vraagt om onderhoud. En de geschiedenis leert ons juist dat grote veranderingen vaak langzaam beginnen. Onder de oppervlakte, zoals wortels die groeien lang voordat er iets zichtbaar wordt. Zoals we hier op het plein staan, dragen velen van ons zulke lessen met zich mee. Verhalen van ouders of grootouders, stiltes die veelzeggend waren en zinnen die zijn blijven hangen. Mijn vader zei ooit, en het stond zelfs op zijn overlijdenskaart, als ik wist dat ik morgen zou overlijden, dan zou ik vandaag nog een boom planten. Geen grootse uitspraak, geen politieke boodschap, maar zijn woorden hadden voor mij iets fundamenteels. Namelijk over verantwoordelijkheid nemen voorbij jezelf. Over vertrouwen hebben in de toekomst. Juist wanneer die onzeker is. En veel mensen herkennen misschien dat beeld. Een boom groeit langzaam. Je ziet hem niet groeien van dag tot dag, maar over de jaren heen. Hij vraagt onderhoud, water, bescherming, aandacht. En laat je dat na, dan verdort hij. En geschiedenis begrijpen betekent ook dat zien. Dat vrijheid net zo werkt. Dat zij wortels nodig heeft. Mensen die haar blijven dragen. Je kunt de vrijheid niet bewaren in een kluis. Niet vastleggen op papier. En ze leeft alleen als we haar blijven onderhouden. In hoe we met elkaar spreken. In hoe we omgaan met verschillen. In of we de anderen willen blijven zien als mens. En vrede begint dus niet ver weg. Ze begint hier, op dit plein, in onze gemeente, in het dagelijks samenleven. Maar 4 mei vraagt niet om morgen, 4 mei vraagt om vandaag. Vandaag stilstaan, vandaag begrijpen en vandaag beseffen dat herdenken niet alleen gaat over wat verloren ging, maar ook over datgene wat wij willen beschermen. Zoals je een boom plant, niet voor jezelf, maar voor de schaduw die hij later geeft. Door te herdenken eren wij de slachtoffers. Door te begrijpen nemen wij verantwoordelijkheid. En door te handelen bouwen wij aan de toekomst. En dat, lieve mensen, is de betekenis van deze avond hier met elkaar.
1: De burgemeester van Dronten was dat, Jean-Paul Gebben.

Muziek van Harmonie de Eendracht en Maris Sonoris. Zo dadelijk wordt The Last Post gespeeld door trompetist Eddie Schra. Een vaste waarde tijdens deze herdenkingsceremonie in Dronten. Vandaag staat hij hier voor de 37e keer.

Ja.

0: houden. Staat niet. Hoppla.
1: Er worden kransen gelegd bij het monument. Namens de gemeente Dronten, burgemeester Jean-Paul Gebbe en zijn echtgenote mevrouw Sanne Gebbe.
2: En terwijl dat gebeurt, komt het eerste toestel over. En dit lijkt dan de Harvard. Met piloot Tom van der Meulen.

0: onder luid applaus. Er blijft altijd een indrukwekkend beeld om dat toestel over te zien vliegen.
1: De heer Jan Klopman en zijn echtgenote mevrouw Yvonne Klopman.

vertegenwoordigers van de verschillende geallieerde landen leggen hier een krans in Dronten. Waaronder dus ook Nieuw-Zeeland.

0: Namens de ambassade van Groot-Brittannië, luitenant-commander van de Royal Navy, Ed Smith.
1: Een traditionele poppiekrans, de klaproos.

0: naast de kransen van de verschillende landen die bij de bevrijding hebben meegeholpen, komen nu verschillende onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht.
1: En chef d'équipage, adjudant onderofficier Marcel Vreeswijk.

0: Er zijn kransen gelegd namens de 4 krijgsmachtonderdelen. De marine, de landmacht, de luchtmacht en de koninklijke marechaussee.
1: Namens de Royal Air Force Association, de heer Jan van der Meulen en de heer Jonathan.

0: Namens de Stichting Veteranen en Gemeente Dronten, Gerrit Hultink, adjudant buitendienst Koninklijke Marechaussee, en zijn zoon Jeffrey Hultink, sergeant bij de Koninklijke Landmacht.
1: De kransen worden aangegeven door scouts van de Flevo Scouts uit Dronten.

0: Vanuit de scholen worden de volgende kransen gelegd. Namens de adoptieschool Flevosprong, Nora Flantua en Saar Brunes. Met leerkracht mevrouw Anouk den Bakker.
1: Ieder jaar adopteert een andere basisschool in Dronten het Vliegersmonument. Dan krijgen ze uitleg over de oorlog, over het verhaal achter deze propeller. En maken ze ook het monument schoon. Zodat het als op een dag als vandaag, 4 mei, het monument er mooi bij staat. En dit jaar dus de OBS Flevosprong.
0: Namens het Erskine Stuart Melville College uit Edinburgh, docent Dave Clark en de leerlingen Nathan Gray en William Telford. Principal Anthony Simpson legt een krans namens de familie Ward, nabestaande van William Ward, een van de inzittenden van de Lancaster ED 357 en oud-student van het Erskine Stuart Melville College.
1: In traditionele Schotse kilt. Dave Clark is ook de grondlegger van de scholenuitwisseling tussen het Almere College hier in Dronten en zijn school in Schotland, in Edinburgh.
0: Namens het Almere College, het Ichters College, Landstede MBO, de Eres Hogeschool, mevrouw Charlotte Mulder, mevrouw Tessa de Jong en de heer

namens Dorpsbelangen Biddinghuizen, de heer Joris Heemskerk en de heer Martijn Veldkamp met de leerlingen Dats Burgers en Twan de Vries van basisschool De Wingert.

0: De heer Tjerk Zwanenburg, zoon van oud-bergingsofficier Gerrit Zwanenburg en zijn echtgenote mevrouw Nienke Elzinga leggen een bloemstuk bij het monument.
1: Na het droogvallen van de polder was Gerrit Zwanenburg betrokken bij de berging van de verschillende vliegtuigwrakken die hier zijn gevonden. Hij deed onderzoek naar de type toestellen, waar ze vandaan kwamen, wat hun route was. Gerrit Zwanenburg overleed 10 jaar geleden. Zijn zoon Tjerk Zwanenburg legt sindsdien een krans.
0: Namens Stichting 4 Mei Herdenking Dronten, mevrouw Jolanda van Til en secretaris mevrouw Marjolein Westendorp-Pruiser. Jolanda zal de krans dit jaar voor de laatste keer leggen als voorzitter. Na 6 jaar zal zij het voorzitterschap overdragen aan Maarten Vrolijk. Wij zullen haar enthousiasme en gedrevenheid gaan missen.

0: De bevers van de Flevo Scouts sluiten af en leggen bloemen bij het monument.
1: Met daarbij applaus voor de overvliegende Eden Buster. ...23 kransen en bloemstukken zijn gelegd. Er wordt afgesloten met de jongste scouts, de Welpen.

tafel straks het gedicht voorgelezen door Quinty Evers. Zij zit op het Ichters College. Quinty schreef dit gedicht na een gastles van een veteraan. Het gedicht heet De geschiedenis leren begrijpen en dat is ook het jaarthema van het Nationaal Comité.

0: Voor het winnende gedicht geef ik nu het woord aan Quinty Evers.
1: De geschiedenis proberen te begrijpen. Ik dacht dat het over vroeger ging. Over zwart-wit foto's, verre stemmen, een afgesloten herinnering. Ik schreef over stilte, over herdenken. 2 minuten, ingetogen en klein. Over mensen die werden buitengesloten, alsof dat alleen toen kon zijn. Sommigen willen het niet weten of zeggen het is al zo lang geleden. Maar ergens in die woorden hoor ik hoe makkelijk we stappen over het verleden. Bang om iets fout te zeggen, zwijg ik, net als zoveel om me heen. Want wat als begrijpen niet alleen gaat over hen en toen, maar ook over nu en iedereen. Ik lees hoe mensen zich verzetten, zelfs toen het zinloos leek misschien. En vraag me af, heel stil van binnen, zou ik hetzelfde hebben gedaan toen, als ik dat had gezien? En plots verandert er iets in mij. Geschiedenis is geen gesloten deur, maar een spiegel die zacht fluistert dat wij vandaag diezelfde kleur kunnen geven aan wat er gebeurt, in woorden, daden, klein of groot, wat onverschilligheid van velen maakt dat je toen je ogen sloot. Dus begrijpen is niet alleen lezen, niet alleen leren in de klas, maar kiezen, hier, in dit moment, wie jij bent, wanneer het ertoe doet, wanneer het moet, wanneer het niet meer slechts geschiedenis was. Dank u wel.
2: Quinty Evers was dat met haar gedicht De geschiedenis leren begrijpen. Met het gedicht eindigen we deze rechtstreekse uitzending van Dodenherdenking in Dronten. Inwoners kunnen dadelijk bloemen neerleggen bij dit monument. Nu op deze zender de documentaire De Laatste Steen van Sobibor. Het verhaal over de Urker-familie Kropveld. Dit was Dronten op 4 mei, Dodenherdenking. Hartelijk dank voor het kijken en ik wens u nog een hele fijne avond. Dag.
3: Voor de mogelijkheden om vrijheidssoep te eten bij het ontmoetingscentrum.

0: de radio luisterde je mee met het, wat er gebeurde op televisie in Dronten. En intussen, buiten Dronten en buiten Flevoland, gebeurde er ook wat rondom deze 4e mei. Een paar plaatsen in Noord-Limburg hebben de dodenherdenking binnengehouden wegens noodweer. En de politie in Amsterdam heeft 12 demonstranten vlak voor de nationale dodenherdenking verwijderd van de Dam. Dat ging er rustig aan toe. De burgemeester van Almere heeft in zijn toespraak gerefereerd aan de oorlog in Oekraïne. Anderhalve dag in de auto, zei hij, en je zit in een andere oorlog dan wij die herdenken. Maar die pakte de Oekraïne-oorlog erbij bij de herdenking in Almere. Dat lees ik allemaal op het ANP. En het ANP zelf heeft ook stilte gehouden. Het laatste sportbericht was van 7:58. En om 7:03 verscheen het eerste bericht weer dat honderden Nederlanders hadden meegedaan aan de dodenherdenking. Ja, en met deze dodenherdenking dan denk je toch vanzelf alweer op deze 4e mei aan 5 mei. Aan Bevrijdingsdag. Want de komende nacht brengen lopers het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar hun eigen stad of dorp. Want Wageningen was een stad waar 5 mei 1945 de vrede werd getekend. Voor Almere komen de lopers van de Almere Running Crew komende nacht in actie. Maar afgelopen vrijdag waren Carlo de Rijke en Joey Otte te gast in het gesprek. Kun je nu terugluisteren.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met
2: Carlo de Rijke en Joey Otte van de Almere Running Crew. Ze brengen op 5 mei het vrijheidsvuur van Wageningen naar Almere. Goedemorgen allebei.
3: Goedemorgen.
2: Carlo, wat dacht je toen je die vraag binnenkreeg om het vrijheidsvuur te komen brengen naar Almere?
3: Ja, leuk dat je dat vraagt. Het voelde eigenlijk in eerste instantie, kreeg ik spontaan kippenvel.
2: Ja.
3: Van die vraag. Kevin, een van onze renners, die kwam met de vraag of wij dat wilden doen binnen de groep. Die werkt zelf ook bij het Bevrijdingsfestival. Of die helpt eraan mee in de organisatie. Nou ja, kippenvel dus. En ik denk dat wij, Jeroen en ik, eigenlijk de hele groep, daarin werd het gedeeld. Het was eigenlijk niet de vraag of we het wilden doen, maar wanneer dat dan?
2: Hè? Ja.
3: Ja, goed. 5 mei, 4 mei. Ja.
2: Ja, als een eer. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. En hoe kwam die vraag binnen bij jullie?
3: Ja, we hebben een appgroep, ja? Een WhatsApp. En ja? Dat is eigenlijk de plek waar we samenkomen. En initiatieven worden gedeeld van, joh, ik ga rennen. Heeft er iemand zin om mee te lopen?
2: Ja, ja.
3: En daar zat Kevin tussen.
2: Ja.
3: Die zegt van, hey, ik zoek nog een runclub voor een groepje die het bevrijdingsvuur wil ophalen in Wageningen. Willen jullie dat doen?
2: Ja, leuk. En hoe gaat zoiets in zijn werk? Wat moeten jullie doen?
4: We moeten dus het bevrijdingsvuur vanuit Almere vanuit Wageningen naar Almere brengen. En dat is dan meteen een soort van organisatie. Te regelen van volgauto's. Die andere renners die niet lopen. Of eens naar het volgende punt brengen. Een fietser die ook meegaat om ook te ondersteunen waar nodig. Als de renners even niet lukken. Dus het is indelen, organiseren met eten en drinken. En uiteraard het vervoer. Dus,
5: ja, het begint natuurlijk in Wageningen. Ja. En hoe laat is dat dan?
4: Het begint om 12:00. Het start bij Hotel de Wereld.
5: Ja, dat is 12:00 s'nachts, hè?
4: Ja, 12:00 s'nachts, ja. Inderdaad. Het start bij Hotel de Wereld. Het is een bekende hotel uiteraard in Wageningen. En vanuit daar lopen we langs alle grote steden richting Almere.
5: Ja, want hoeveel kilometer is dat?
4: Ja, het is ongeveer 70 kilometer.
5: Oké. Ja.
4: Dus
5: ja,
4: het is inderdaad wel een eentje lopen, ja. Ja.
5: En hoe groot is de groep dan? Met hoeveel gaan jullie dat doen?
4: We gaan het met z'n 14e doen. En we hebben het een beetje ingedeeld in blokken van 5 kilometer. Zodat iedere renner die binnen de crew zit het in principe zou moeten kunnen. Dus je hoeft niet per se een begenadigd ultrarunner te zijn of marathonloper. Maar zo hebben we het een beetje opgedeeld. Zodat het voor iedereen behapbaar blijft.
5: Ja, jullie lopen met 2 tegelijk, hè?
4: Ja.
5: Dus
4: ja,
5: voor de gezelligheid of?
3: Ja, een beetje veiligheid ook. Je wilt niet echt alleen lopen. En zoals Joey al zei, we hebben een fietser die vooruit navigeert. Een beetje ook voor de veiligheid en obstakelherkenning. Je rent met z'n tweeën, minimaal. Maar er zijn ook zat momenten dat we blokken zien vullen met 4 of 5 of 6 renners. Nou, vooral aan het begin en aan het einde van de hele estafette zie je dat die groepen wat voller lopen. En we gaan de nacht door. Dat was ook een nieuw.
2: Even doorhalen.
3: Ja, dat is natuurlijk zo. En hoe gaan we dat doen? Dat lijkt me nog het grootste obstakel.
2: Hebben jullie hiervoor getraind? Speciaal? Of?
3: Nee. Speciaal trainen om in de nacht te rennen. Dat is eigenlijk het enige waar je niet voor kan trainen. Nou, je kan wel voor trainen, maar niet in het dagelijks leven. Het wordt een ontzettende uitdaging. Het wakker blijven, denk ik. Want het rennen, dat doen we wel.
2: Ja,
3: dat gaat wel goed komen.
2: En jullie gaan dus rennend met dat vuur, maar wat nou als het uitgaat? Of kan dat niet uit? Of hoe werkt dat?
3: Nou, we hebben wat fakkels om natuurlijk echt het vuur te dragen. En dat is natuurlijk ook wel van symbolische waarde. Maar uiteindelijk is de fakkel zelf niet echt de waakvlam. We hebben een waakvlam in een stormlantaarn. Die gaat mij achter op de fiets. Dus die blijft ook symbolisch voorop lopen. Mm-hmm. Wat er ook gebeurt, het is wel de bedoeling dat die waakvlam blijft waken.
5: Ja, maar tijdens het lopen, je hebt dus wel een fakkel in je hand, een van de renners.
3: Ja, maar niet de hele run, hoor.
5: Oh, niet continu.
3: Nee, dat lijkt ons ook niet heel veilig. Dus we doen dat echt even voor het mooie moment. Maar om met zo'n brandende fakkel in de hand te blijven lopen, dat neemt aardig wat veiligheidsdingetjes met zich mee. Dus we doen dat ook liever niet de hele run. Maar we gaan hem zeker dragen. Ja.
2: En dan komen jullie uiteindelijk aan in Almere en dan?
4: Ja. Daar hebben we in ieder geval nog heel eventjes een momentje om te kunnen ontbijten. Mm-hmm. Hotel van der Valk in Almere heeft dat voor ons verzorgd. Dus dat is heel fijn. Kunnen we heel even opfrissen. En dan zullen wij het laatste stuk met de grotere groep de fakkel uiteindelijk naar de Esplanade in Almere brengen.
5: Ja, en daar is dan een hele ceremonie, toch?
4: Ja.
5: Ja. Wat gaat daar gebeuren?
4: Ja, we worden op het podium ontvangen op de Esplanade. En dan vervolgens mogen we het vuur aansteken.
3: Ja, nee, we overhandigen hem aan de burgemeester.
5: Oh, en die steekt dan echt het vuur aan?
3: Ik ga ervan uit.
5: Ja.
3: Wel leuk nieuwtje, of wel leuk om te weten. We kwamen de burgemeester dus al een keer tegen met onze runclub. Jeroen en ik zijn een keer bij de parkrun mee gaan lopen. En wie liep daar mee?
4: Ze hebben
3: zelfs een selfie gemaakt toen die dag. En hartstikke leuk. En dan komen we nu eigenlijk voor de tweede keer tegen.
5: Ja
2: leuk.
3: Hey, maar ook leuk om te weten. We gaan vanaf het Van der Valk Hotel lopen we dus onder begeleiding van dienstvervoer en ondersteuning. Met een speciale auto. Onder begeleiding dus naar het Bevrijdingsfestival toe. Mm-hmm. Tijdens de run heeft Marcel van Almere Schiphol Taxi ons de ondersteuning geboden om tijdens de run ook met ons mee te rijden.
4: Ja.
3: Ik denk dat Marcel ook wel, en naast jou, Joey, misschien wel een van de grootste aanjagers is binnen de groep. Daarnaast worden we ook enorm verwend door Run Today met allerlei energiejelletjes en dat soort dingen.
2: Ja. Dus alles om die nacht door te komen en het vuur goed naar. Ja.

0: hier nog eentje over.
1: Ja. Ik zou geen idee hebben hoe dat werkt, eerlijk gezegd. Maar okay. We hebben hier zat cameramannen inderdaad. Dus die moeten we zomaar eens even
2: aan... We kunnen het even te groeien. Maar je kunt natuurlijk ook, jullie doen niet iets met een GoPro of zo, dat je dat...
0: Gaan we uiteraard doen.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. En een gimbal en dergelijke. En je zal ons straks ook op het bevrijdingsfestival op een scherm kunnen volgen. Dus we proberen een soort van live feed over te zetten. En als dat niet lukt, worden het foto's doorsturen of wat dan ook.
1: Ja.
0: Nou ja, je zult op onze socials zien. Jullie doen volgens mij ook nog iets toevoegen. Het bevrijdingsfestival zelf. Dus ja, we hebben er enorm veel zin in.
2: Ja, Joe, een heel bijzondere happening.
3: Zeker, ja, ja. Nee, absoluut. Ja, 5 mei is natuurlijk een mooie dag. Het heeft een grote betekenis. En ik denk dat als wij hier met deze run daarin een bijdrage kunnen leveren, dan denk ik dat het voor ons sowieso al heel, heel geslaagd is. Het is iets wat we gewoon ieder jaar moeten blijven vieren. Bevrijding van...
0: Dat is niet vanzelfsprekend.
3: Nee, de vrijheid is niet vanzelfsprekend. Je ziet het helaas overal in de wereld op dit moment zo zijn. En dan mogen we er best dankbaar voor zijn dat we nu in vrijheid kunnen leven. En dat wij dat middels deze estafette run kunnen... Ja, een steentje aan bij kunnen dragen.
0: Ja, daar hoeven we er gelukkig niet meer voor te vechten.
3: Nee, gelukkig niet.
0: Het is onze manier om er toch wat aan bij te dragen.
1: Nou, hartstikke mooi. Ja.
2: Heel veel succes daarbij ook natuurlijk.
3: Dankjewel.
2: En dank voor dit gesprek. Carlo de Rijke en Joey Otten.
3: Ja, dankjewel.
4: Ja, een terugblikje op afgelopen vrijdag was dat. En komende nacht komen de mannen dus in actie. Morgenochtend om 6:15, dan hopen we hen te spreken vanuit waar ze dan lopen op dat moment. Wensen in ieder geval veel succes met het rennen van Wageningen naar Almere. En ja, morgenochtend om 6:00 ben ik er weer samen met Jolien Dalstra, die je net ook hoorde in dat fragment van het gesprek. Voor het laatste nieuws in Flevoland. In Flevoland is wakker. Komende uren non-stop de...
5: Dit is Flevoland.
6: Het komende uur de lekkerste muziek.

Vier de vrijheid op 5 mei bij Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte zorgen voor de beats en de hits.

0: Straks op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
3: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
2: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan, kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

0: vanavond het weer in Flevoland. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog en kan er lokaal misschien nog wel een enkele bui vallen bij temperaturen rond 13 of 14 graden. In de nacht is het daarna overwegend droog, bij minima uiteindelijk rond een graad of 7, maar de bewolking neemt wel toe. En hebben we dan morgen op bevrijdingsdag ook een groot deel van de dag mee te maken. Met later op die bevrijdingsdag ook nog wel kans op een spatje regen, maar heel veel zat dat allemaal niet voor. Bij dan maxima van 14 of 15 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

verzoekje aanvragen? Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. En via onze website omroepflevoland.nl/verzoek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
3: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
2: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog en kan er lokaal misschien nog wel een enkele bui vallen bij temperaturen rond 13 of 14 graden. In de nacht is het daarna overwegend droog, bij minima uiteindelijk rond een graad of 7, maar de bewolking neemt wel toe. En hebben we dan morgen op bevrijdingsdag ook een groot deel van de dag mee te maken. Met later op die bevrijdingsdag ook nog wel kans op een spatje regen, maar heel veel zat dat allemaal niet voor. Bij dan maxima van 14 of 15 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
5: Goedenavond.

worden? Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Zo noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer. Vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Noord-Holland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk morgen naar Flevoland.
1: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: vanavond het weer in Flevoland. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog en kan er lokaal misschien nog wel een enkele bui vallen bij temperaturen rond 13 of 14 graden. In de nacht is het daarna overwegend droog, bij minima uiteindelijk rond een graad of 7, maar de bewolking neemt wel toe. En hebben we dan morgen op bevrijdingsdag ook een groot deel van de dag mee te maken. Met later op die bevrijdingsdag ook nog wel kans op een spatje regen, maar heel veel zat dat allemaal niet voor. Bij dan maxima van 14 of 15 graden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: bij Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte. Zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk vanmiddag naar Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Party Squad en Samuel Welte. Echte liefde is de kop. Zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk vanmiddag naar Flevoland. Everybody,
1: hey! Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Verzoekje aanvragen? Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. En via onze website omroepflevoland.nl/verzoek.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten